0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen op Heusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

Wat het zonnetje scheen en de vibe was zo sterk. De zomer was begonnen, ja dit was het echte werk. Uit de jukebox muziek van Mr. Marvin Gaye. En daarna Summertime, Billie Holiday. Toen plots

We zijn de lampen, jij de poorten tot de ziel. De jouwe die is prachtig, of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer, nee die tijd is nu geweest. 2 dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. En in de verte hoor ik weer, die mooie melo.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troudeboer, dat is een puur beste baan. Ik zing over Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuikeneen, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan

achteruit, vind je ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, joh, ik ben liever.

volk ik voor zo'n Friese troedeboer. Dat gezuiter langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor. My Erit zei.

0: Ja, dit is misschien Jort wel even extra nedig op de vreet. De laatste dag van de week, de laatste werkdag. The Rolling Stones en Start Me Up.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
0: Maar Hinder en Wijn binnen deze week 24 midpunten plaatst op een kwelder op Skielge. Daar is naast meer hoor in Friesland van de Moorn. En we hebben het ook over een bijzondere paddenstoel. Ja, ik ken ze in het bos ook wel van skaat een keer voorbij komen, John. Ze binnen de weg volop. Kist er van geniet je dus als er nog op uitkeert. Ik zag dat Jaap en Tjalkje bij de Goeiemorgen sturen. En er komt voor dadelijk zo'n mooie koffieplaat bij van de Traveling Wilburys. De Wilbury Twist. Ja, dat is een mooie om jullie dus even erbij te pakken. Isa, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ik heb een beetje wekker blauw op deze. Hoeveel is de dij op die reden vandaag?
3: De treden.
0: De treden, ja.
3: Maar eigenlijk maakt niks zeuren, hè. Fijken dat dit elke dij.
0: Ja, dat is weer.
3: Maar op een gegeven moment komt het wel een beetje in het ritme. Dus op een gegeven moment dan is het wel prima. Maar nu is het bijna weekend, hè, dus dat is echt lekker.
0: Ja, Fijken die is joh, of mooi, die jeetje.
3: Echt?
0: Ja, derde de vrij, dus.
3: Ja.
0: Nou, die zit ergens op de bak, denk ik.
3: Ik hoop dat hij ervan geniet, van een beetje. En we hebben het straks over dikke boetes voor het verkeepje van nepproducten van grote bekende merken. En een vishek die uit een bek van een haai hellewut. En dat doet een vrouw zelfs.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: Dat is een mooie nijs in medaille, hoort. Als het nou omheeft, just, dan is het dan wat bewolkt. Daar komt van met je verhoring in. Het noffelijk waar, 18 ont 20 graden. En dit is Boudewijn de Groot. En Jimmy.

0: Het is een kort fietstochtje van Jimmy. Zo kijk, brug binnenkomt dat de eerste lokale groenvorst van deze eerste, die is alweer met min 0,4 graden. Dat weet in Twente vannacht. Dat zullen we hier misschien net heel halen, maar dat zullen we daar ook wel even jaren in het waar.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: In de kwelder op de Skilger Bosplaat binnen van de week 24 meetpunten plaatst, maar hinder en wijn. Om een grut onder te plakken verdwijnt de kwelder zijn stadig gewoon in de Waadzee en op de eerste punt in de Noordzee. Om dat proces te keren komen er van 2029 hoor gotten in de duin tussen de Noordzee en de kwelder. En daar toch kinderzoon vanuit de Noordzee de kwelder opkomen. Dat moet dan het voortbestaan van de bosplaat helpen. Albert Oost is morfoloog bij Natuurbeheerder Staatsbosbeheer. Hij had ervoor trolleerd om te snappen hoe het wetter en wien en zoon sliek en alles wat er tussenin zit verplitst op het waad. En hij leidt uit wat ze krijgt doorgedeerd.
3: Wat ze hier doen is een nieuw septmetingspunt, een sedimentatiepunt aan het uitzetten. En dat rust op twee balkjes, waarvan de volgende nu het gat wordt gemaakt.
4: Dan zien we dus nu zien we dat er een paal in gaat. Dat zijn plastic palen?
3: Ja, dat zijn plastic palen, want die zijn voor de lange duur, 25 jaar, die orde grootte. Moeten ze hier de basis vormen voor het meetnet voor de sedimentatie. Die voor een deel uit de Waddenzee komt en voor een deel naar we hopen vanuit de zeereep. Omdat die opnieuw wordt geactiveerd.
4: En sedimentatie betekent in wezen dat de kwelder van een zee uit, zeg maar, met zand of klei of iets ertussenin wordt opgehoogd.
3: Ja.
4: Ik zag net dat er ook dan tussen die twee plastic palen wordt er een metalen staaf geplaatst met allemaal gaatjes erin waarin zo'n staafje gaat. Dat is zeg maar het meetmiddel?
3: Dat is het meetmiddel en dat wordt dan elke zoveel tijd herhaald om te kijken hoe de kwelder omhoog komt. Er komt modder uit de Waddenzee. Dat zet zich af omdat de planten alles afremmen. En zo bezinkt het hier. Maar als je verder richting de Noordzee gaat, zit er steeds minder slip en zand nog in dat waddenwater. En uiteindelijk vlak bij de stuifdijk komt eigenlijk geen sediment. En het idee is om ook die stuifdijk weer dynamisch te maken. En dat daar ook zand vandaan komt. Dus we hebben over dat hele traject vanaf de Waddenzee tot aan de stuifdijk hebben we meetpunten. Dit soort septmetingen staan. En dan wordt elk gaatje gemeten. Gemiddelde wordt genomen. En dan weten ze de gemiddelde hoogte van dat terrein. En als je dat weer herhaalt kun je uitrekenen hoeveel millimeter erbij komt. En of de zeespiegelstijging bijvoorbeeld wordt bijgehouden.
4: Ja, want wat hier op de bosplaat gebeurt is één ding. En wat er ook te gebeuren staat. Maar als je kijkt naar de trends. In hoeverre staan wij hier op... Ja, een stukje land wat straks wellicht helemaal geen land meer is. En dan hebben we hier niks meer te meten.
3: Nou, dat wordt een reuze spannende. De zeespiegelstijging die is aan het versnellen. Wereldwijd, maar ook in de Nederlandse kust. Hoe snel dat gaat, dat is nog een beetje schimmig. Voorlopig verwachten we dat de boel het nog wel bij kan houden. Maar zo rond 2050 beginnen de eerste effecten van die zeespiegelstijging. En het verschil tussen de snelheid van zeespiegelstijging en opslimming waarschijnlijk wel te merken.
4: Jurie Lamers, boswachter, staatsbosbeheer hier op Skilligen. Wat hier gebeurt, heb ik te krijgen met het feit dat Skilligen op deze, nou ja, op deze kwelder wat ontkrimpen is. Wat is er aan zo'n hand?
5: Nou ja, iedereen ziet natuurlijk dat je dat de bosplaat steeds ietsje korter wordt. Maar wat ook gebeurt, of eigenlijk wat niet gebeurt, is dat de bosplaat niet voldoende ophoogt. Nou, en hierachter zijn we een aantal meetpunten aan het plaatsen. En daarop kan je heel goed, in de toekomst kunnen we zien in hoeverre de bosplaat wel of niet ophoogt door aanslibbing vanuit de Waddenzee.
4: Je maatje, ik denk het wordt dus een 29 of zo wat. Ik kerven en een was over in de stootdiek. Zodat de Noordzee dan wat verder invloed haken op deze kwelder. Is dat daar Jerik voor bedoeld? Kan dat ik wat mij meten?
5: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de wadkant. Maar die kerven en die wassen over die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien. Nou, en daar is waar we het om doen, hè. Aan de ene kant de natuur een stukje helpen door hem weer diverser te maken, maar ook zorgen dat die bosplaat de zeespiegelstijging kan bijhouden.
0: En dat zei Juri Lamers, hij is boswachter bij Staatsbosbeheer op Skielge.
1: De media van de morgen.
0: We hebben het door de jestige onderwerp nieuw. De paddenstoel, die hadden we al. De Groenvorst. Groenvorst is al metten.
2: Het begint al je weer. Maar als het dan naar het wapen van de mietjes just, dan tinkst, hè?
0: Ja, daar kennen sandaal bij ons.
2: Ja, nou, dan kunnen we bijna weer op het strand liggen.
0: Oh.
2: Nee, oké, dat is goed ruim. 20 graden, maar wel met volle zinnen.
0: Ja, nou ja.
2: Nou, dat vind ik toch. Als het dan ergens een Utewien in de tuin zit, dan kist de kattenbroek kunnen we wel weer uit de kast.
0: Ja. Ah. Ja, het is het met je ertussenin, hè?
2: Ja.
0: Dat komt op Del.
2: Ja, eigenlijk.
0: Ja.
2: Ja, we kunnen oor naar iets heel oors.
0: Dus, nou, sandaal, toch?
2: Ja, ik ben wel een soort van sandaal, inderdaad. Klopt. Maar dan wel mij een ticht erboven komen.
0: Oh, ja, daar is meer verstand van dit soort zaken.
2: Nou, ik had het toevallig zelf. Het gaat om de Birkenstocks. Had ze trouwens ook iepen. Ik had het tichten, maar dan had ze eigenlijk inderdaad gewoon iepen.
0: Dat is de klompen Birkenstocks.
2: Ja, klompen. Dat klinkt zo.
0: Ja, de kloks.
2: Ja, klopt. Maar ja. Ik vind klompen, dat klinkt alsof ze net mooi binnen.
0: Nee.
2: En ze zijn best mooi.
0: Dat was het hebben over Birkenstocks in elk geval.
2: Dat wil ik het inderdaad voor. Ja. Klopt. Want de Birkenstocks, dat is natuurlijk het merk zelf van die klompjes of die sandalen. Maar een soort winkels die verkeep je ze ook nep. En waaronder de Lidl. Maar die van de Lidl, die liek je zo'n soort op de echten. Dat de rechtbank uiteindelijk bepaald had dat ze die net meer verkeep je mij. En voor iedere dag dat die supermerk dus die squon nog verkeepert, moet het bedrijf 5000 euro betalen.
0: Nou.
2: 5000 euro per dag. Nou ja, daarnaast ging ze nou exchange van, nou ja, wat had die supermerk al je verzinnen om die seconden? Ze ging naar de verkeepcijfers. En dan moeten zij ook weer een schadevergoeding betalen aan de Birkenstocks. Maar ja, dan denk ik, ik kom op zoveel sites, overal. Ja. Dat zin, saffelde winkels en dingen verkeep je, die scommen dan, ja, krijgt wat oors of krijgt een oormerkje erin.
0: Het klinkt vrij selectief, dus, want volgens mij...
2: Ik ben dan benieuwd, hoe had ze dat, of die liek je er echt heel erg op, maar... Ja, bijzonder.
0: Een beetje in dat rijtje Stanley mes. Dat is dan, het bedrijf Stanley het ooit een mes op de markt gebracht en iedereen kopieert dat en neemt dat alsnog een Stanley mes.
2: Ja.
0: En de Crocs.
2: Nou, ja, Crocs, daar is ook een goed voorbeeld voor, ja, inderdaad.
0: Dat is ik saffelen Nijmaken, voor mij dat helemaal weer te stopje.
2: Klopt, nou dat denk ik dus bij dit ek, want ik is het op saffelen website. Zelfs op Zalando steen ze al je liedje krijgt echt, maar dan gewoon een oormerkje erin.
0: Een oormerkje erop.
2: Maar nou ja, dit is een supermerk, die mat even waarom, want die meisje dus in als ik van het verkeepje. En een man met een zoon die wie in on het visje doet haar zoon de vishek in een haai hier. Nou, ik vond het al bizar dat ik denk, hoe hapt zo'n haai op zo'n vishek? Dat moet wel een hele kruttenwest had, denk ik dan. Maar uiteindelijk moest die vishek moest het dus uit. En die mem toch, nou ja, dan had ik het zelfs met wan. Dus die mem is op die haai zitting in, die had een tang erboven hellen. En die had met haar blerte hon die vishek uit die bek van die haai hellen.
0: Oh, dat is dapper.
2: Ja, nou, voel ik echt dat het überhaupt ont was. Maar nou ja, dat het een haai vong had, vond ik al wel een bijzonder iets.
0: Ja.
2: Ik wist net dat een haai happenkoel op een vishek.
0: Goed, het zou mogelijk wezen, maar ja, dat je dat betekent om zelf daarmee onder slag te gaan.
2: Ik denk ik kijk even een ervaren meisje voor roppen van, dit maakt er even uit, maar het slag het mij net. Nou, het slag haar dus uiteindelijk op.
0: Ja.
2: Nou, maar ik vind het wel knap.
0: Is het bij de hond nog?
2: Ja.
0: Of
2: ja, gelukkig wel. Ja. Nou,
0: goed arm dus.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Dankjewel.
1: Zis het maar.
0: Ja, de eerste koffieplaat die is er weer binnen. Ik zei het al, de Traveling Wilburys. Die werd onvredig terug het zelkje. Maar misschien haast er nog wel ideeën van platen. Die stel graag Jerrabost. Stuur ze maar even terug. En het kan naar 0620. 0620 jou, Jochen, of de Omroep app vanzelfs. En dan Jesse Maasem voorbij komt, die koffieplaten. Eerst deze van Portugal The Man.

0: Portugal the Man en Feel It Still.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Seizond Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: In de buurt van het Jereveen is een bijzondere paddenstoelvoen. Het heet hem de kammetjesstekelzwam op zijn Nederlands. In het Frieske dat letterlijk de kamkesstekelzwam. Wij gebruiken om een betere oorzetting. Gosse Haga die is paddenstoelenzaakkundige. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is deze paddenstoel eigenlijk?
3: Deze paddenstoel? Nou, die is heel bijzonder. Ja.
0: Hoe vaak komt dat voor dat die in Friesland groeit?
3: Nou, dit is de tweede vindst in Friesland. De vorige wie in 2011.
0: En dan de tweede keer eer?
3: Ja. De meeste, ja, hij zal misschien eens een keer vaker westwijzen, maar de meeste met hem ik vinden natuurlijk.
0: Ja, zelfs. En die betekent weten wat het correct is.
3: Zij is, ja, ja, dat maar, klopt.
0: Want hoe zit het eruit?
3: Nou, het is een witte paddenstoel, een vrij grote uiteindelijk. En hij komt vanuit Ingestalen, alle vertakkingen en dan weer wat vertakkingen. En uiteindelijk de uiteinden weer wat stiekelig. Het lijkt wel op koraal.
0: Oh.
3: En de wetenschappelijke namen, Hericium coralloides, die zei dat ik al. Het lijkt op koraal.
0: Okay.
3: En eerst wit en later wordt er wat, ja, een beetje beige, bruinig, wat roder wordt.
0: En, ja, een paddenstoelen leefhaven, die weet ik voor het dagelijks wat dat is.
3: Die weet direct dat er wat speciaals is.
0: Oh.
3: Deze vorm, die komt haast of helemaal niet zien.
0: Nee, want hoe in het kijkt zou komen, dat nou ja, je weet nou dus waar die paddenstoel zit, dat vertellen we maar net. Ja. Want ja goed, er komt er wat te volle volk op, dat maar weg niet. In de buurt van Jereveen zijn we maar voor het gemak.
3: Ja.
0: Maar goed, hoe weet jou dat die paddenstoel is die? Hij hem zelf voelt?
3: Nee. Ik heb hem zelf niet vond, maar ik heb een beetje een netwerk. Dus op een gegeven moment krijg je een tip van, nou, hij stond hem al vond. Nee, nou, der en. Nou ja, dan gaat dat los. Dus dan zorg ik in ieder geval wel eventjes als het klopt. En zeker dat het bij mij in de buurt is.
0: Oké, dus binnen die community van paddenstoelen leefhavers, weten de leefhavers nou wel waar die steekt?
3: Ja.
0: Oké.
3: Ja.
0: En dan zie je dat vaak bij vogeltje mensen, de vogelspotters, dan zie je vaak dat als er eens een keer een bijzondere vogel ergens zit, dat mensen met een camera's op elkaar komen en dan heb je dus vrij rap, dat er eigenlijk kloffen mensen met mijn camera's erbij. Gaat dat mijn paddenstoel een extra op die manier?
3: Nou, niet helemaal zoals de vogels, maar ik herhest inderdaad wel eens een beetje een loop van mensen die dat ding dan wat jongen en ze zich verhip. En we maar even zien.
0: Ja. Ja, want je hebt dus voor de vogels heet dan waarneming.nl. Besteedt ja. Ze ook voor paddenstoel?
3: Dat is voor paddenstoel hield dat hetzelfde, hè?
0: Oké.
3: Dat is waarneming.nl, werd de eerste naar Jurgen.
0: Ja, precies. En stel nou, ik wil zelf de bos gaan, net bevast van deze paddenstoel, maar om in het algemeen op paddenstoel te letten, om te zieken. Waar moet ik dan op letten? Wat ben nou zaken die je net een soort zorgen? Wanneer weet ik dat ik iets bijzonders te pakken ga?
3: Ja, dat is een beetje een beeldvorming. Voor een leek is elke paddenstoel bijzonder, denk ik. En dat is het mooi. Maar op een gegeven moment, als het een soort paddenstoel jongen hebt, dan op een gegeven moment dan pikst wel die nij in de ruiters waren. Dan heeft er niet eens wel een idee van, hé, maar dit is wat anders.
0: Je moet er dat een gevoel voor krijgen dus.
3: Ja. Ja, maar dat hield ik voor vogels.
0: Ja, vanzelfs.
3: En dat zeg je dat.
0: Maar nou heb je de klapper al binnen, denk ik, voor dit seizoen. Het is een heel betiert in seizoen natuurlijk, maar dit is nou een hechtepunt, denk ik, of net?
3: Dit is een hechtepunt. Ik hier trouwens op vakantie zie ik alweer wat nijs. Dus dan blijkt dat ik dat er ergens een soort stiert die ik nog maar een paar keer in Nederland vond is. Dus van mezelf in mijn seizoen eigenlijk al een beetje slagen.
0: Ja, maar je weet nooit wat er nou komt.
3: Nou, saai is.
0: Gosse Haga, Tieretang met Joost even bijpraten van hoe dit is. Ja, ik zeg het nog maar een keer. De kammetjesstekelzwam, van Dekkie het Oor. Dank u wel.
3: Ja, graag hier.

0: Stevie Wonder, wie dat? En For Once in My Life. En over een seconde als 40, dan is het Friske Nijs. Maar Isa, wat ik goed reken her.
1: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, zien op een fiets. En Nijs maken ze tongensje. Maar rollen uit de Fries.
2: Jaha, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Waar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar zit er niks op tv.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is een minuut oor Jelvezon. Isa, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. In de kwelder op de Skilger Bosplaat binnen van de wieken 24 meetpunten pleetst met hinder en wijn. Op een grutte ontoplakken verdwijnt de kwelder zo stadig on in de Waadzee en op de eerste punt in de Noisee. Om dat proces te keren komen er van 2029 al gotten in de dun tussen de Noisee en de kwelder. Dat droog kinderzoon vanuit de Noisee de kwelder opkomen en dat moet voortbestaan, dat moet de voortbestaan van de Bosplaat helpen. En dat moet ik volgen. Zo zei ik boskwachter Juri Lammers van Staatsbosbeheer.
6: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de wadkant. Maar die kerven en die wasjeover die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien.
5: Tennisser Sander Arens breekt mij zijn dubbeltmaat David Pell. En gaat verder mij zijn eerdere partner Luke Johnson. Arens en Pell binnen vreun van mekaar en haar in goed olis besletten om mekaar geen te litten. Dat is net direct, ze speel je nog 2 toernooien met mekaar. Het onlissen van het nieuwe squallenplein van basisskwallen De Onrien in Twiesel wie wat minder werk als tocht. En dat komt door Jurre uit groep 8, die mij hoop om de stien van het oude plein uit de groen te helpen.
7: Nou, ik zeg in de pauze, krijg je de pauze, zeg meester Roos altijd op een knippel, al die stenden, maar de hoorn uithalen. Toen zei ik die meester Roos, wie gaat dus wel minishoven, dus dan kan ik meester Roos wel helpen. Maar meester Roos dacht eerst dat het een grapje weer. Maar later ging die naar je mem en die zei dat het echt cool. En mem zei ja, kan wel.
5: Master Roots wie heel blij bij de help en de rest van de squallen ek, dus bij de opening van het Nijenplein mocht Jurre het lintje terugknippen. Een autobestuurder die het belutsen wie bij een botsing op de Hege Diek bij Kortste Tillen is uitnaaid. De beide auto's kwamen bij mekaar in onrekking bij een rotonde. De bestuurder van de achterste auto naaide de nij uit. De plisje besieken te achterhelien waat het wie. En dat zo net heel ingewikkeld wezen, Matte. Op het plak van het ongeluk is het kentekenplaat achterbleun.
0: Oh ja, dan moet dat wel wezen.
5: Dat denk ik.
0: Deze toer een bestuurder die ter vlechten is. Kijk, een brug ben, kijk ik even hoe, maar door Terk blikken dat op de A-zon vanuit Drachtenwaaier richting de Tienje. Bij de afslag de Tienje, daar leidt een auto op een kop. En daar is de bestuurder Rekpoorter.
5: Ja.
0: Ja.
5: Wat is dat nou, hè?
0: De politie die is daarbij, dat, nou, 4 fasijzen in, wat die auto de voen krijgen nou binnen. Dus ja, dat is het strakken van een auto bij de bestuurder. Dus,
5: ik vreeg me dan al hoe dat dan kan.
0: Ja.
5: Maar
0: ja, ja.
5: Ja, als je misschien schuld houdt, uit angst denk je dan maar ik moet voet.
0: Ik ging een wel een keer een lekker boon op maand eet.
5: Ja, daar heb ik iets voor je.
0: Stiek om de kont van de dik. En toevallig wat feiken wel. Die kwam hek del in. Maar we hebben nog even toch. Maar die auto is steenlitten. Maar dat maakt het mij.
5: Nee, het maakt ik net toch? De meisje hem net ter steenlitten. CC, nee. De AWB komt. Ik je nou naar mijn werk.
0: Ik al 60 minuten bij hem, dat mij niet.
5: Nee.
0: Nee. Nou ja, we zullen er misschien nog achter komen.
5: Nou, tik-tik.
0: Ja, Isa, dankjewel. Het is tijd voor het Waarberucht Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
8: Een hele goeie morgen.
0: En we kregen van de morgen de eerste brug binnen over Groenvorst. Vorst, net binnen Friesland. In dit geval in de hoofdpad van het loon. Maar hoe liep het dat in Friesland? Is die record worden vannacht?
3: Het is wel koud, maar we hebben geen grondvoorstand. Verse 4, ik weet. Maar ik zal het over een oren nog eens even melden wat de minimumtemperatuur in wint. Maar ik heb wel schon inderdaad in Twente, de eerste toer, op orelmeter hechten wie 3,4. En wie het inderdaad op klomp hechten of op sandaal hechten, om het maar te nemen. inderdaad een peertje in de graden onder nul wist. Maar dat wie in Twente inderdaad. Maar nu is de provincie is mij nog net binnengekomen. Ik heb het nog net schon. Maar fijn. Het wie vannacht inderdaad, het wie kolm. De wind wie helemaal lezen ging en het wie mooi opklaren. Dus het wie ideale omstandigheden voor de temperaturen om te zakken. Nou, de temperaturen die ben op het moment wat omheen ging. De reden is bewolking. Nou, ik zit al mijn oren, dan heb ik het oren minimumtemperatuur. Op stuit is de temperatuur op Skielge 12,4. Op Vlieland 12 en daar is het echt bewolkt geworden. Is Brechtem 9,7. In Ljouwert is op stuit 10 graden. Akrum 8 en in Bakkeveen, de Hindse Schienbaan een opklaringje. En de Wiet 4,1. Dus de Sjors Gutte verschil. En de koudste temperaturen hebben we vannacht gehad toen het helder was. Het feit is dat het juurt een mooie dag wordt. We beginnen met wat hege bewolking. Maar in de rin van de dag dan dankzij een hege drukgebied boven Duitsland krijgt de zin een soort spielrondte en rennen de temperaturen op naar 9 om 20 graden. En dat allemaal bij een zwakke, ontmatige zuidenwind. Wat een verschil tussen de nacht en de dag uiteindelijk. Nou, en de komende jongvrede jong, dan neemt vanuit het noordwesten de bewolking weer wat taf. Dat is op nadering van een zwakke steuring. Die steuring die geeft de concurrentie om met het hege drukgebied boven Duitsland. Maar dat zal jongen in ieder geval nog droog bloeien. Dus joert een prachtige dag, mij steeds meer zinnen en een heerlijke temperatuur.
0: Nou, ik zou zeggen, dat zetten we dan maar trollen in Monta.
3: Ja, nou, morgen, ik zeg al, we hebben vannacht die steuring die uit de kant op komt. Het hele drukgebied, dat scoot wat op. Dat erop denkt die steuring, nou, wist je, ik duik toch een beetje in die rompte. Dat betekent dat we een zwak kjelfront krijgen vannacht en morgen. En dat zorgt voor wat meer bewolking. Er kan een, ik zit het voorzichtig, een enkel drupje uitvallen, het zoekennen. Eventueel wat diezen of lege bewolking in de mand die het morgen. Maar in de rin van de dag dan komt de zinnen er weer bij. Dat hele drukgebied, dat zorgt ervoor dat front eigenlijk een beetje oplost. En dan rennen de temperaturen iets minder heeg op. Het wordt dan zo'n zandje of 9 graden. Want het verschil met Joert is dat er morgen meer een waterwind stiert. En Joert een zuidenwind. Dus morgen eerst een bewolking en een enkel spatie. Maar geen de waarde daar weer meer zinnen.
0: Hoe komt het de dagen daarna?
3: Ja, nou op snijden, dan krijgen we bezitten van een nieuwe heeg drukgebied. Die loopt ten noorden van ons landdeel. De wind die verhuist weer van noord naar zuid. Dat betekent dat het weer wat warmer wordt en het oude kjeldfront, we hebben dus zwabbert nog wel wat in de buurt, maar dat heeft eigenlijk net zo volle invloed meer. Dat snijden liet het een hele aardige tijd te worden, maar wat hege bewolking, ik wil eens wat zinnen, regelmatig zinnen met goede zinnen, met temperaturen die dan weer oprennen als je een 20 om 22 graden. En dan we dan nog even verder zorgen naar de manje, dan hebben we weer te maken met een zwak kjeldfront. Dat schaalt weer over onze provincie heen, dat betekent dat er weer

0: blote droeg. Dus we hebben nog wel wat te horen.
1: Oh, er komt nog wel wat aan dus.
0: Ja.
1: Nou, dat mag wel even afwachten dan.
0: Ik zou het zeker doen en we komen over een oren waarom met de minimumtemperatuur.
1: Sibbele waaier, dank u wel.
0: Tot straks.

0: De Traveling Wilburys en Wilbury Twist.
1: Ja, als je koffie gewoon had, dan word je pas lekker.
0: En dat geldt dus ook voor de koffieplaat. Instuurt terug het Sjalkje deze keer. Nee, ik zag Isa intussen dat wij een foto binnenkrijgen hadden. En die komt van, van Via. Die zei: goeiemorgen, die paddenstoel weer moet heen. Twee linie beter zweg. Heb ik hem echt jongen.
2: Dus hij is net sabisoende dat hij het voor het eerst jongen is.
0: Ja, maar zet ik een foto stuurt. Ik moet zeggen, ik dacht eerst dat is hem. Maar ik begin toch wat te twijfelen in.
2: Oh ja, maar ik had die orenfoto nog niet, jongen.
0: Nee,
2: nou, dus ik vond het wel een mooie paddenstoel.
0: Ja,
2: maar dat vind ik van een soort. Dus.
0: Waar wij het heen, dat is de. Dat is in die had stiekeltjes. Dat zit ik wat in de naam. En deze, die had net echt stiekeltjes. Maar verder liep het er wel een heel soort op.
2: Maar ik vind deze ook mooi.
0: Ik vind hem mooi. Maar ja. Ik ben helemaal geen zaakkundige, dus ik heb geen flauw
2: idee. Nee, ik vind elke paddenstoel eigenlijk mooi.
0: Ja, dat is zo. Ja, nou ja.

0: zou zomaar kunnen. Jan de Vries, die had ik even in de paddenstoel gehoord. Het zou zomaar kunnen.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Zij is Lietse beste vriendinks. Die komen bij maar in Elslo voor een keuring. Een kringkeuring, om kijk te wijzen, van jonge knien en hin. En die besten worden daar beoordelen en dan komt er uiteindelijk een winnaar uit. Zij is mooiste knien en hin van elke vereniging. Die neemt het chinoir op bij die keuring. Om erover te vertellen, hebben we contact met Harry van den Berg van de kleiniervereniging Zuidoosthoek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dan ben ik heel benijd, had je dan keuren? Knien of hoenders, keer het dan om. Waar let je dan op?
2: Oeh, dat zijn heel wat dingen hoor. En, ieder konijn of hoendersoort die heeft een rasbeschrijving. En dat probeert de fokker zo ver mogelijk naartoe te fokken, zeg maar.
0: Ja, dus het is net zo dat je een checklist hebben voor alle knieën.
2: Ja, het is wel een soort checklist, denk ik. Maar het is allemaal keurig in een rang of een ras. Een rasboek is dat uiteengeschreven, zeg maar.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Dus dat is de kunst om daar zo dicht mogelijk bij het ultieme ras te komen, zeg maar.
0: Is het eigenlijk een populaire leest hier om knieën en heen te horen? Of juist niet?
2: Nou, dat is allemaal wat tanende. Ik denk net zoals de meeste verenigingen is het toch moeilijk om wat jeugd bij deze hobby te betrekken, zeg maar.
0: Hoe kun je dat dan? Want ik heb wel het idee dat Ben als Solis binnen, die wil vol graag een knien of een hin. Maar
2: ja, klopt. Nou ja, goed, een boel mensen zitten natuurlijk ook met ruimte. En dan zou dat hier in het Friesland wat platteland wel iets mee van. Maar goed, in de woonwijken zit men natuurlijk niet te wachten dat er allemaal kippenrennetjes en dat soort dingen gaan ontstaan, zeg maar.
0: Nee, en dat enthousiasme van die band, dat bloot dus net lang genoeg eigenlijk.
2: Nee. Maar goed, we doen er alles aan om te proberen toch de jeugd nog te interesseren voor hetgeen wat wij doen. En ik denk bij de opvoeding zou het mooi wezen als daar ook dat mensen een band kunnen opbouwen met een kip of met een dier. Dat vind ik nog steeds wel een belangrijk gegeven van die hele hobby, zeg maar.
0: Ja. Ja. En je werk je gear, want tenminste, er binnen een zijsvereniging belutsen. Doe je hem dat vaker de rest van het jaar?
2: Ja, we hebben het al jaren aan bij dit verhaal al hier in Elslo. Door corona, toen was alles een beetje op de kont. Is dit ook een beetje inkomen te vervallen. Maar we hebben de handschoen weer opgepakt. En dan is het toch weer zo dat er een beetje een verenigingscompetitie ontstaat. Waarbij de bedoeling is dat de vereniging met het hoogste aantal kippen of hoenders de eerste prijs gaan hanteren. En, ja, daar moet je niet iets gigantisch bij voorstellen. Maar dat zal dit keer een schaal bitterballen worden voor, voor de mensen die dan de eerste prijs hebben, zeg maar. Maar het wordt meer een gezellige avond met elkaar kijken van hoe de kippen en hoe de konijnen erbij staan. En wat ervaring uitwisselen met elkaar, zeg maar.
0: En is er onderling nou echt competitie? Echt vol de street?
2: Ja, dat moet ik eerlijk weten, dat is er zeker. Natuurlijk, als jouw konijn of kip daar op tafel komt en door de keurmeester bekeken wordt, dan hoop je natuurlijk wel dat hij niet afgekraakt wordt voor een zaal met experts, tussen aanhalingstekens. Dus dat blijft altijd toch nog wel het element in dit hele verhaal, hoor. Ja.
0: En iedereen hier van die sizevereniging, ben je zelf ook het meest benauwd van binnen, had je mij toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk, dat verenigingsverhaal is mooi en is prachtig als dat op een gegeven moment aan het eind vandaan bekend wordt dat jouw vereniging eerst is geworden. Het meest nieuwsgierig, moet ik eerlijk bekennen, is toch als jouw eigen konijn daar toevallig op tafel bij die 6 hoort en dan ook nog met de prijs naar huis gaat, dat het de mooiste van de avond is, zeg maar. Nou. Dat is wel het doel op zich, ja.
0: En het publiek is welkom natuurlijk. Dus als je je knieën of hier mij hebben, dan ben je natuurlijk van harte welkom daar.
2: Ja, iedereen is van harte welkom. Om even te proeven van hoe gaat zoiets er aan toe. Ik, met die konijnen en die kippen, hoe serieus men daar over bezig is. En nou ja, mensen hebben allemaal van die scorelijstjes bij hun op tafel liggen en die kunnen per vereniging bijhouden hoe de stand is. En nou ja, soms kun je er bijna geen spel door van, zo is iedereen bezig om naar die keurmeester te luisteren, wat die er nou weer van maakt, zeg maar. Maar ja, het is absoluut de bedoeling dat mensen van buitenaf ook even kijken van wat gebeurt er eigenlijk op zo'n avond daar.
0: Nou, alle reden om even naar Elslo te gaan, om dat zal je even bij te wanjen. Van nou, tierentank Harry van den Berg van de Kleindiervereniging Zuidoosthoek. Dank u wel.
2: Ja, het begint vroeg om 6 uur en het is in het Dorpscafé Danker. Dus mensen, kom al, zou ik zeggen.

0: First Aid Kit en My Silver Lining.
1: De media van de morgen.
2: Isa, toch is de Nijs in de media, toch?
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, we beginnen even bij een stroom, want hier krijgt u het mooi waar. Maar dit verhaal is iets minder mooi. Want,
2: ik denk wel even dat die mofoen is, die doet naar het wie.
3: Oh. Ja, daar hebben we ook het eerst even noemen. Ja, die man, we hebben het gekregen door in de auto op de Azon, hoe de kop, Jim Stuart, Koen Savine. We krijgen binnen dat de man die die auto bestuurd had, had zich gekregen meld bij de Orrit. Hij is bij die Orrit afgezet door iemand anders.
2: Nou.
3: Dus ja, of hij het nou jet had van zijn ochtendmier, ik moet het toch maar hinnen. Of dat hij toch, maar dat is heel schem bij mijn auto, hoe het er vast zit. Geen idee.
2: Een mond van de auto, die binnen herenigen.
3: Hij is in elk geval terugte.
2: Dan dat stroom.
3: Ja, dan toch dat stroom, ja. Want we beginnen naar The Lost Boy Beach. Dat is een stroom, erg allison, in de Amerikaanse staat Oregon. Oregon. Ja. Dat vind ik een mooie uitspraak inderdaad. Ja. En een groep twintigers, treien, die toch, daar kunnen we wel even hinnen voor wat mooie spannende foto's. Maar op een gegeven moment hier ze net heel al rekening houden met de opkomende tij. Dus de enige wij die dat stroom leidt, die wie ineens volslijn voelt. Nou, en op een gegeven moment tochten ze, maar er wie geen mobiel bereik. Dus tochten, op een gegeven moment maar via een noodoproep als een soort SOS iets verstuurd. Maar ja, kregen ze echt geen reactie op. Toen als ze bij grutte stokken, hadden ze in het zonskruin SOS. En op een gegeven moment, na 4 uren, waren ze toch de redders, bevrijd. Wie een hege golven en wie ruw wetten. Dus het wordt gewoon even voordat ze bij hun komen kon. Maar ja, wat er wel opvallend is, dat die namen van dat strand, die heet The Lost Boy Beach. Ja. En dat is dus ik naar een lokale legende daar van een jongen die daar meer als 100 jaar lien spoorloos verdwenen en nooit meer weeromkwam is. En dat dus ik alles te krijgen met dat opkomende wetter.
2: Oh, ik dacht dat het van Peter Pan wie. The Lost Boys.
3: Misschien komt het wel bij.
2: Ja,
3: dat zullen we ook kennen.
2: Ja.
3: Nou, zie ik je nog even uit. En van deze reddingsactie geven we oor naar een oren reddingsactie. Brandweerman Dimitri, die op vakantie. Dimitri is een brandweerman in Brugge. En hij ging op vakantie naar Kreta. En hij zit in het vliegtuig, maar tijdens de vlucht werd een vrouw wat in iets net goed. En dat ding is net goed. Misschien een beetje benauwd of een beetje misselijk. Nee, ze waart echt net goed. Dus ze spreekten in die intercom in van... is er iemand onwezig die een medische achtergrond had... en die wat betjutte kin? En Dimitri die twijfelde geen moment. Hij zei tegen, ik deed gewoon wat ik moest doen. Want hij begon mijn reanimatie. Hij zei tegen, in zo'n situatie is elke seconde belangrijk. En na zo'n 10 minuten reanimeren en toedienen van zuurstof... kwam de dame weer bij bewustzijn. Dus Dimitri, wie onderwijs is in vakantie... en die had in het vleentuig een vrouw reanimeerd... en eigenlijk haar leven redt.
2: Ik vind het knap dat je... dat je onder zo'n druk... dat je zou presteren kunnen.
3: Klopt.
2: Je kan een vlechtje kunnen bevriezen. Ja, ik vind het knap.
3: Klopt, ja, want de Ian inderdaad, die stopt en die weet net wat hij wan met hoor. Die pakt meteen terug. Nou, Dimitri, mijn achtergrond als brandweerman... die toch meteen... Dit mat ik dan. Het vliegtuig zit heel dag vol. Ze zijn nu uiteindelijk in Zagreb. Ben ze stopt. Er is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk is het vliegtuig terug hier naar Kreta. En bij omkomst in Kreta kreeg hij van de crew van Brussels Airlines een kaartje met grutte dank en een flesje kava. Nou, dat hier denk ik wel verzinnen.
2: Ja, dik verzinnen. Heb je er nog dat in?
3: Ja, dat denk ik.
2: Isa, dankjewel.
4: Wat zul ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoetenactiviteiten.
4: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
5: Bouw of metaalproject? Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Deze gast profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
5: Staal, zagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24
7: 90 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
9: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
8: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
10: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
8: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dadelijk dan weer op Skielge. Er zijn 24 meetpunten geplaatst. Ja, wat die dekker ik meten. Steven, hartje blauwe, dan vertel ik het die aasen. En muziek komt rond van de Bengals going down to Liverpool. Yes, aasen.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
20: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Friesland van de Moor.
23: Maar eer iets

0: Bengals en Going Down to Liverpool. En ik dacht, ja, Liverpool is natuurlijk het plak waar de Beatles bij komen. Zou dit dan het plak wezen dat ik het meest door zong word? Zongt de Beatles in popmuziek?
1: Ja, ja, ja. Het was ik net eens hezen.
0: Nou, ik heb het even uitzocht.
1: Oh, sure. Mijn, ja, dat is handiger, hè?
0: Neem maar mijn kerel soort. Maar als het gaat over plakken in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja. Yeah.
0: Londen. Mm-hmm. Ja. Dat is die zit op hier in Liverpool, zo op 12 en dan. En in het algemeen, zoals je naar alle plakken zocht, dan ja, wint New York het toch.
1: Ja, Liverpool. Dat verbaast me dan weer niks.
0: Ja, nee.
2: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, we houden het door in Friesland van de Moorn. We zijn dadelijk op een van de Waadeilon. Ik zei het al, maar hinder en wijn binnen deze week 24 meetpunten plaatst op een kwelder op Skielge. Wat de reden daarvoor is, dat juist aasten. We hebben het ook over een nieuwe vorm van toerisme. Ik dat komt voorbij. Dat we toch op de Waadeilon binnen. Isa, wat gaat er opdukkelen?
1: Ja, we hebben het over panden die opkocht worden en verhuurd worden als zorginstelling. Maar dat werkt het net altijd. En alleenig in een dwarm wen je, dat doet een vrouw van 92.
0: De dream, nee. Ja. Nou. Ik ben net de dream.
1: Nee, maar ik net.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets voor het waarberucht Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
3: Een goeie morgen. Jo, het wordt een droge dag, maar een soort zinneskien. Met een zwakke ontmatige zuidenwind rinden de temperaturen in de beetje op naar een jongetje om 20 graden. Jon staat gewoon wat tannemere bewolking, maar wel droog. Met temperaturen in de nacht zakje naar minimaal 8 graden. Morgen in de maandtijd wat bewolking en een enkel dripje rein. In de droog en meer zinnen, met een zwakke noordenwind wordt het dan 18 om 19 graden. Meer over het waar. Oor een jaloeren.
0: In de kwelder op de Skielger Bosplaat binnen van de week 24 meetpunten pleest. Op een grote plakken verdwijnt de kwelder staat gewoon de zee in. En om dat proces te keren komen er gotten in de dun tussen de zee en de kwelder. Daardoor kunnen ze gewoon vanuit de zee weer de kwelder opkomen die het op die wijze onsterker wordt. Albert Oost van Staatsbosbeheer, die leidt uit.
4: Wat ze hier doen is een nieuw septmetingspunt, een sedimentatiepunt aan het uitzetten. En dat rust op twee balkjes, waarvan de volgende nu het gat wordt gemaakt.
5: Dan zien we dus nu zien we dat er een paal in gaat. Dat zijn plastic palen?
4: Ja, dat zijn plastic palen. Die zijn voor de lange duur, 25 jaar, die orde grootte. Moeten ze hier de basis vormen voor het meetnet voor de sedimentatie. Die voor een deel uit de Waddenzee komt en voor een deel naar we hopen vanuit de zeereep. Omdat die opnieuw wordt geactiveerd.
5: En sedimentatie betekent in wezen dat de kwelder van een zee uit, zeg maar, met zand of klei of iets ertussenin wordt opgehoogd.
4: Ja.
5: Ik zag net dat er ook dan tussen die twee plastic palen wordt er een metalen staaf geplaatst met allemaal gaatjes erin waarin zo'n staafje gaat. En dat is zeg maar het meetmiddel?
4: Dat is het meetmiddel. En dat wordt dan elke zoveel tijd herhaald om te kijken hoe de kwelder omhoog komt. Er komt modder uit de Waddenzee. Dat zet zich af omdat de planten alles afremmen. En zo bezinkt het hier. Maar als je verder richting de Noordzee gaat, zit er steeds minder slip en zand nog in het waddenwater. En uiteindelijk vlak bij de stuifdijk komt eigenlijk geen sediment. En het idee is om ook die stuifdijk weer dynamisch te maken. En dat daar ook zand vandaan komt. Dus we hebben over dat hele traject vanaf de Waddenzee tot aan de stuifdijk hebben we meetpunten, dit soort septmetingen staan. En dan wordt elk gaatje gemeten. De gemiddelde wordt genomen en dan weten ze de gemiddelde hoogte van dat terrein. En als je dat weer herhaalt kun je uitrekenen hoeveel millimeter erbij komt. En of de zeespiegelstijging bijvoorbeeld wordt bijgehouden.
5: Ja, want wat hier op de Bosplaat gebeurt is één ding en wat er ook te gebeuren staat. Maar als je kijkt naar de trends, in hoeverre staan wij hier op een stukje land wat straks wellicht helemaal geen land meer is. En dan hebben we hier niks meer te meten?
4: Nou, dat wordt een reuze spannende. De zeespiegelstijging die is aan het versnellen, wereldwijd, maar ook in de Nederlandse kust. Hoe snel dat gaat, dat is nog een beetje schimmig. Voorlopig verwachten we dat de boel het nog wel bij kan houden. Maar zo rond 2050 beginnen de eerste effecten van die zeespiegelstijging en het verschil tussen de snelheid van zeespiegelstijging en opslimming waarschijnlijk wel te merken.
5: Juri Lamers, boswachter, staatsbosbeheer hier op Skielige. Wat hier gebeurt, heb ik te kraaien met het feit dat Skielige op deze, nou ja, op deze kwel dat ik wat ontkrimpen is. Wat is er aan zo'n hoorn?
6: Nou ja, iedereen ziet natuurlijk dat je op de bosplaat steeds ietsje korter wordt. Maar wat ook gebeurt, of eigenlijk wat niet gebeurt, is dat de bosplaat niet voldoende ophoogt. Nou, en hierachter zijn we een aantal meetpunten aan het plaatsen. En daarom kan je heel goed in de toekomst kunnen we zien in hoeverre de bosplaat wel of niet ophoogt door aanslibbing vanuit de Waddenzee.
5: Je maait je ik aasten, ik denk het wordt dus een 29 of zo wat, ik kerven en een was over in de stootdiek. Zodat de Noordzee dan wat verder invloed haakt in op deze kwelder. Is dat daar hier ik voor bedoeld? Kan dat ik wat mij meten?
6: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de wadkant. Maar die kerven en die wassen over die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien. Nou, en daar is waar we het om doen, hè. Aan de ene kant de natuur een stukje helpen door hem weer diverser te maken. Maar ook zorgen dat die bosplaat de zeespiegelstijging kan bijhouden.
7: Juri Lamers zei dat, boswachter bij Staatsbosbeheer der op Skielge.
8: De media van de morgen.
7: Dan, wat gebeurt er in de rest van Nederland?
1: Ja, we beginnen oren naar verwaarloosde panden die opkocht worden en vervolgens duur verhuurd worden aan zwarig locaties. Nou, er is dus een man die had er zijn gymmodel van makken. Maar een vandaag en Follow the Money die hebben daar een onderzoek naar dien. En blijkt dat eigenlijk heel gevaarlijk is. En zij hebben een onderzoek dien naar een zwarginstelling in het Limburgse Tienrij. Omdat er een man een bewender in 2023 verstoorn is in die zorginstelling. En zij hebben onderzocht of dat versterren of dat te krijgen had mij dat pand. Wat eigenlijk dus helemaal net geschikt bleek te wezen voor Ouderijn.
7: Dat is een wen-locatie dan voor die Ouderijn?
1: Ja, daar wen je meer in inderdaad. Het is gewoon een grut gebouw wat uiteindelijk tot een zorginstelling. Dus ja, dat kan van Lietz tot grut wezen.
7: Ja.
1: Maar in elk geval wil we meerdere Ouderijn wennen. Nou, en ze begonnen eigenlijk met het onderzoeken van de ingang van het pand. En daar vertelt dus een van die onderzoekers, dit is niet geschikt voor ouderen die slechter been zijn. Er binnen weinig van die liften, van die trapliften, werd ze mij omheen gekennen. En of het nou uiteindelijk blijkt, zij denken van wol, maar of het nou uiteindelijk blijkt dat die man verstoorn is door die slechte omstandigheden, dat weten ze uiteindelijk net, maar ze hebben de locatie wel bestempeld als onveilig. En ze zeggen, dit gebeurt vaker, dat die verwaarloosde panden dus opkocht worden. Toch, meestal mij een soort yield. En vervolgens voor een heel soort yield ik weer verhierd worden aan zorginstellingen die min een plak vinden kunnen.
7: Maar ja, wel het probleem dan? Leidt dat bij die mensen die dat opkeep je af bij de zorginstelling?
1: Ja, het probleem leidt is lastig, denk ik. Maar het is sneu dat die Ouderijn hier uiteindelijk natuurlijk de dupe van worden.
7: Dat is weer.
1: Want die komen ergens terug te wat dus helemaal net geschikt voor Arne is.
7: Nee, die ben er de dupe van dus.
1: Ja, dus dat is schande. Om bij de Ouderijn te blowen, geven wij de Amerikaanse Elsie Eiler? Ja, lastige namen. Maar Elsie is in elk geval 92 jaar. En zij wennet in het liefste dorp van Amerika. En in dat dorp wennet ze helemaal alleenig.
7: Oh.
1: Maar eenzaam is ze net, zei ze zelf. Ze wennet in Monowi, in Nebraska. Maar Monowi is dus het liefste dorp van de VS. Maar dat is daar toch een hele toeristenattractie wunnen. Dus Elsie die wennet er dus alleenig. Maar er komen zoveel toeristen dat meesten kunnen altijd wel even een hingje blowen bij haar. Of even een praatje meisje. Dus Elsie vermakkert zich goed. En Njonken, dat zij die hinnige inwenner is, is het linkertiert ek borgemaster. Is de baas oer de bibliotheek en de baas oer het café.
7: Oh, dat is een kloot hè, van de Riesvergadering.
1: Leuk.
7: Trouwens, ik van de feestweeken.
1: Wat, van de feestweeken?
7: Van de feestweeken, daar is ik van het dorp, daar is ik loed van.
1: Oh, Okay, slecht, slecht.
7: Ik hoor op.
1: Maar wat ik me nog wel afregen, een vrouw van 12 Njolten, ja. die het Emborger Master is en in de bibliotheek zit.
7: Is
1: en
7: mantelzorger?
1: De baas van de café is. Een mantelzorger voor waar?
7: Van haarzelf.
1: Ja, nou, dat denk ik. Oh ja.
7: Ja, dat maakt
1: maar ik vind
7: wel.
1: Het knap als dat die 12 Njolten dat al je nog dost.
7: Dat vind ik, ja.
1: Als de sappele toeristen komen, dan de baas van het café en alles. Ja, dat is wel leuk.
7: En wat matter dan als ze er net meer is? Dat, ja.
1: Ik hoop dat ze, wat het echt zo toeristisch is en ze daar een café hadden, dan hoop ik wel dat ze daar wat personeelsteen had.
7: En er moet een opvolger voor worden. Niemand inwerken worden, denk ik. Van ja. Al die functies.
1: Oors, dan wennen er straks niemand meer in Monowi.
7: Nou, dat konden wij.
1: Ja, nou. Ik hoop dat dat wel slag het
7: Isa, dankjewel.

0: toch altijd een realisatiemoment dat, dat is niet op dit moment in de hitlisten staan. Dat die bijna binnen in 2005. Ja, ik wil net, wilde net al vier letten, maar even een besefmomentje. Somber wie dat en Homewrecker.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Toerisme, daar zullen we toe hebben. Want Friesland moet beter worden van toeristen en net alleen financieel. Dat is de kern van de nieuwe toeristenvisie van marketingorganisatie Merk Friesland. Jannie Slot, die is van Merk Friesland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat toeristen je geld uitjouwen, daar profiteer je van zelfs. Maar ja, dat is eigenlijk net genoeg. Met ook een stap verder, daar komt het op deel.
2: Klopt, ja, helemaal. Ja, we hebben een e-book lanceerd en daar zit dat inderdaad in. Het zit regeneratief toerisme. Dat is misschien een hele moeilijk vol, maar eigenlijk zit dat voor, letterlijk zit het echt voor herstellen en vernieuwen. Dus als dat toepast op toerisme, dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk zo'n toeristen een plek eigenlijk beter achter moeten litten dan toen ze het ontroffen.
0: Ja, je hebt toch ook vaak toeristen in de negatieve zin. Ze van ja, die komen hier en dan nemen ze wat ze nodig hebben, maar even heel negatief te zeggen, ja. En dan missen we voort en dan zitten wij maar de troep. Maar dat
2: klopt.
0: Je moet dus ook echt de oren kont op denken.
2: Ja, klopt. We nemen het dan eigenlijk echt een systeemverhoring, eigenlijk een kantelpunt nu stinken. Dus dat we eigenlijk willen dat inderdaad toeristen net alleen nog economisch hier binnen, maar echt ja, ecologisch en sociaal maatschappelijk impact achterlitten. En we hebben al wel een hele waardevolle toerist en gelukkig een hele duurzame toerist hier in Friesland en in het Waddengebied. Maar we denken, hè, we hebben heel wat hier op duurzaamheid zitten en we denken dat eigenlijk de toeristen echt zeker nog wel echt waarde kunnen toevoegen. Dus echt actief waarde brengen zodat Friesland eigenlijk betekent. Is volbloot voor uurs, maar ook voor de generaties natuurlijk na uurs.
0: Want wat voor voorbeelden hebben we ervan?
2: We hebben echt al heel wat mooie voorbeelden. Nou, daar had je bijvoorbeeld Peer in Akkrum. Zij wie vroeger een veehouder. Letten ben ze ik al een jaar en zantig een zielskwallen worden. Maar nu is het een heel mooi recreatiegebied worden. Maar hele mooie waterlotjes. En zij nodig je eigenlijk al de inwoners uit. Bijvoorbeeld om te helpen in hun voedselbos. Maar er werd het bijvoorbeeld een opa Jelle die mij helpt. En zij zust eigenlijk dat inwoners echt mooi kunnen helpen in deze sector. Dus ja, dat sociale stuk, dat is ook wel echt iets in het regeneratieve wat ik echt iets nice is en wat ik daar helemaal mooi wees heb.
0: Dus als je dan onder de streep zorgt wat wij als Friesen daar onhaven, dan is dat misschien een stukje meerskipzin daar en dat dus mensen kan ontwerp zetten, wil ik.
2: Ja, klopt. Nee, inderdaad, die Meanskip inderdaad sowieso. En misschien een oormooi voorbeeld is ook Anne Famkespleers. Want daar nodigen ze ook al inwenners uit. Dat is een hele mooie B&B en een theetuin richting Stiens. En daar nodigen ze dan meestal uit om samen te eten, de sociale eetkamer. Maar daar kan bijvoorbeeld ook weer meestal van het asielzoekerscentrum komen. Dus op die manier verbindt ze eigenlijk volle meer dan alleen nog wat normaal is dan in toerisme.
0: En hoe, als je dit op een weegschaal zet, hoe die verhaal dan krijgt. Want je zoon zei ze, nou ja, als je echt cashje wilde, ja, dan had je dan met al die zaken rekening houden, Matten.
2: Ja, dat is een mooie vraag.
0: Ja.
2: Ja, natuurlijk maakt iedere ondernemer gewoon zien boterham voor Ginny. Alleen wij zullen nou ook gewoon zulke mooie voorbeelden. Wat denk ik hoop jou? Dat als wij uiteindelijk echt willen dat een plek betekenisvol bloot en leefbaar bloot. En echt voor generaties na uurs. Ja, dan moeten we je gewoon wel oren vragen stellen. Dan is het vooral net meer van hoe kun je gebroekmaatje van een plek. Maar vooral hoe kun je machinant zwaargie voor ons mooie Friesland. En dat is vooral denk ik wat nu komende jaren echt wel meer mooie dwan.
0: Want als het gaat om grote evenementen, ja, van Big Leagues, de Snitsweek of de Slachtenmarathon, de hele oorsoorten evenementen, kun je dit principe echt tappen daarop?
2: Nou, dat zou inderdaad wel heel mooi werden. We zoeken natuurlijk heel graag zelfs, maar de grotere evenementen, toch ik bij die vragen willen stellen van ja, hoe kan inderdaad bijvoorbeeld zo'n Snake Week, echt hoe 40 hier bijvoorbeeld nog besteed, maar dat het echt nog meer waarde misschien had voor Snake en voor de omjouwing. Dus dat kun je zeker oren op tapas te werken. Ik denk dat we, als we ook oren vragen stellen en denken meer, hoe kun je zwaar hiervoor, dan kom je echt wel zeker op oren oplossingen uit.
0: En dat alles nou voor de wien gaat, hoe lang zou het dan zijn door je kinnen, door je matten, voordat we een omslag maken hebben in dit denken?
2: Nou ja, het is Big Head echt door een systeemverhoring. En dat kost gewoon ontzettend volle tijd. Dus wij zijn wel heel blij dat we in ieder geval de eerste stap al zetten. Ha? Maar ja, dit zal wel jarend worden voor dat meesken inderdaad echt oors beginnen tinken. We binnen natuurlijk wat dat betreft al je wel gewoonte dieren. Dus het is altijd lastig om weer even zo'n kantelpunt in je stinken te krijgen. Maar omdat er al zoveel mooie voorbeelden binnen, ja, ben wij wel heel hoopvol.
0: Ja, dus die in de etalage zetten en dan hoop je dat ik mensen inspireren. Dan komt het dan
2: precies. En ik leer er echt in, zolang we elkaar inspireren inderdaad, en Nico blauwe lustrie en in gesprek blauwe, ik denk dat ik een hele versnelling kan wijzen hier in Friesland. En de nice, ik denk als het ergens kan, dan is het wel hier.
0: Nou, let het hopen dat we er meerdere manieren van profiteren kunnen, dat toerisme. Dat zou toch mooi wijzen. Van nou, hier dank, Jannie Slot van marketingorganisatie Merk Friesland. Het is hier hast tiet voor het nijs, maar Isa, dat komt erom.
3: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Ja. Ah, de nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
5: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
6: Ja, wat zeiden ze hier dan?
5: Ja, nou, Mienskip. Geweldig.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: Het is Jalwe Achten. Isa, goeiemorgen.
20: Goeiemorgen. Een verplichte cursus voor baaskes van Sanneem de Risicohoen. Dat wil staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens invieren. De maatregel wordt naam omdat een tal bietincidenten taneemt. Hokke rassen bij die risicohoenjerren wordt begin 2020 bekendmaken. Arjen Reitsma is kinoloog op de Lemmer en jouwt gedragstherapie om baaskes van hoen. Hij zocht dat er een soort winst te behelden valt bij cursussen, omdat er in de Arune hieren volle meer kennis over het gedrag van hoen kam is.
21: We verbinden meer dat stukje dominant en de baas wijzen hoe de hoen. Dat is, we moeten vol meer zien naar het wolwijzen van de hoen, naar de emotie van de hoen. Waarom doet de hoen het eind? En daarmee verder gaan. En net de hoen blaft, dus ik leer het blaffen al. Want dan bloot namelijk die emotie, die bloot.
20: Meestrit Lampen zoen jongeren in Tietje Extra Deal een veiliger gevoel aan. Sissen de jongeren zelfs. Ze houden de gemeente die vregen om extra verlochting op de zomerweg bij Burgum en bij Katrebra. Riet Leen wie een positief voor het voorstel, maar haar geen concrete tassissingen dienen. In de kwelder op de Skielger Bosplaat binnen van de wieken 24 meetpunten pleetst met hinder en wijn. Op een grut ontoplakken verdwijnt de kwelder, ze staan gewoon in de Waadzee en op het eerste punt in de Noordzee. Om dat proces te keren komen er van 2029 al gotten in de dun tussen de Noordzee en de kwelder. Daardoor kan er dan zo'n vanuit de Noordzee de kwelder opkomen en dat moet het voorbestaan van de bosplaat helpen. En dat moet ook volgen worden, ze zei het boskwachter Juri Lammers van Staatsbosbeheer.
4: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de wadkant. Maar die kerven en die warsenoven die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien.
20: Een auto is van de man van het diekrekken op de A-Zoom bij de Tienje. De auto kwam op een kop in de berm te lonen. Toen de helptjinsten om zijsoeren heen onkwam, wie de bestuurder neerne te vinden. De A-rit was daarom tijdelijk afsletten. Nijt de auto trog een berger voorthellen wie, meldde de bestuurder hem dochs nog. Hij hoefde net mij naar het politiebureau en de auto is voortsleept.
6: Isa, dank u wel.
9: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
22: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Friesland van de Moor.
19: Erit Science.
0: Dadelijk muziek van Gerben Oustra. Maar eerst het waarbericht. Mij Schibbel de Waaier. Goeiemorgen.
23: Een hele goeiemorgen.
0: En de primeur, je hoort dat het een waag is. Is landelijk dat de eerste groenfroost weer metten is dit seizoen. Hoe ben die temperaturen in Friesland geweest deze nacht?
23: Ja, nou in Friesland, ik kom nog even overom op Twente. Hè, dat we dus, we meten de temperatuur op, normaal op orelmeter hechte. Daar wie geen nachtfrost, maar op klomphechte, dus op 10 centimeter hechte. Daar het 24 graden ver. In Friesland net, maar we hebben toch wel aardige temperaturen. Hand, onder andere Bakkeveen, hier een koudste temperatuur op orelmeter hechte, dus van 4,1. Grauw, zon en heel, starem, zon, zon, akkerm, 8, Leeuwen, 8,1. Op het water, op Skiel en Vlieland, wie het Njogen op Vlieland en op Schilre, al we komen Njogen weer wat warmer. Nou, er weer wat meer bewolking en het wetter heeft natuurlijk ook invloed. Nou, we komen dus uit een frisse nacht. En wij hoort eigenlijk te krijgen met een hele drukke bier boven Duitsland. Dat is de regisseur van Uswaar. En ja, dat jouwt eerst wel wat hege bewolking. Als nou boeten door bent, ik heb in Boetenwest, het is prachtig. Het is hier nou mooie wolkjes, hege bewolking. Nou, de hette scène jouwt net al de volle les van. Die zal jouwt een soort werkoeren maatje. Waarbij de wind zwak ontmatig is uit het zuiden. Nou, heel waar de maand dan in de temperatuur leidt dan zo tussen de 11 en de 15 graden. Om van mij uiteindelijk uit te komen op maximaal een jongetje aan 20 graden. Dus de kwarte broek en wat dat dan hoe je het wel aan. Jong bloedt het ik rijstig en droeg, maar eerst nog een 11 graden. Het was zo dat er vanuit het westen een steuring uit zijn kant op komt. Het is een zwakke Jan, maar hij probeert het toch wat Schengorsten Jan. Dat is het hege drukgebied. Hege drukgebied schoot ik wat op. Daardoor wordt het vannacht langzaam wat meer bewolkt. Er werd door de temperatuur wat minder vier zakken. Die zal dan op een 8,5 graden nu komen. En daarbij zie ik het weer de wij de nacht langzamer gewoon de nathoeken op.
0: In de jontie en nachten is het dus best wel fris. Die temperatuur gaat die morgen weer omheen?
23: Hij gaat morgen ik weer wat omheen. Hij komt morgen net zo heeg uit de jord. We hebben morgen dus te krijgen in eerste instantie met een zwak fransje. Nou, dat jouw bewolking, mogelijk spatje, rijn op het waard. Verwacht er net al te volle van. Maar fijn, die zal de zin eerst wat zin werken. Maar we hebben morgen uiteindelijk, ik werd een hele aardige dij, maar in de rin van de dij steeds meer zinnen. Dan bloedt het ik droeg. De wind is joort zuid en die is morgen wat. En dat is wel een week verschil. De temperatuur morgen, nou, zandje en joortje graden. Maar fijn, dat is natuurlijk ik hartstikke prima. Dus ik een hele noffelijke sneur naar een wat bewolktere start. Nou, en dan hebben we dan Montillon, dan is ik droeg mijn opkleringen en in de nacht van sneuren op snijden, dan hebben we rijstig waar, dan zie ik het te wien. De eerste hoeken wat op en kleren het op en ze hebben mij zijn Johan aan 11 graden. Is het prima waar.
0: En bloot het op lange termijn? Ik prima waar. Tenminste, voor Safira is het voor iets van kist.
23: Ja, nou, op een manje dan hebben we te krijgen met een Nijheeg drukgebied. En dat zorgt ervoor dat we dus weer een hele knappe dijk krijgen. Het is worst dat we manje even afwachten met wat de steuring doet. Deze steuring in de buurt die zorgt ervoor dat er wel wat meer bewolking komt. En dat zo in de mantie wel eens wat rijwet te brengen kennen. Maar ik krijg even short. De short dat eigenlijk in de nacht van snijden op man die gebeuren. Maar we zorgen dat de steuringen zwak binnen. Het hege drukgebied wordt weer sterker. Dus het is even afwachten hoe dat uitpakt. Maar het is worst dat we dan manje weer naar een creëerde temperatuur gaan van zo'n 21, 22 graden. Nou, dan zullen we ik nou even naar de tiertje. Dan zullen we toch wel een situatie waarbij we eigenlijk een stormdepressie op de oceaan krijgen. Nou, we hoeven even storm net bang te wezen. Maar het heeft wel invloed op je zwaar, want aan de orenkant, bijvoorbeeld midden van Europa, leidt een hege drukgebied. En deze beide, die zwaren ervoor dat er een zuidelijke streming op gang komt. Waar mij nu uiteindelijk warme septemberlucht naar het noorden gaat. Dus als die warme lucht is bereikt en de zin is goed schijnt, dan zou het tiertje wel eens nou in voorlopig voor een 24 graden max uitkomen kennen. Dus we hebben dan wel iets te goeden.
1: Nou, dat belooft wat.
23: Ja, dus ik jij die vanmorgen sandalen en kwartenbroeken net oppakken, meisje. Die ken gewoon weer om.
0: Goed advies van Sibbele Waaier. Dank u wel.
23: Yo, hoi.

0: Gurbe Douwstra van Zels. En Country Line.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: De Friese film De Andere Kant van de Afsluitdijk. Die gaat snijden in première op het Nederlands Filmfestival. Ik heb door een jongen van Sontje die het neide deer voor zijn mem bij zijn pakel op de pleats in Friesland te wijn komt. En makker Bauke Brouwer die shot dit als een mooie, serieuze stap als filmmaker in Nederland. Het is een kwarte film, maar hij is ook al door met de aanreding van een Friese speelfilm. Waarom dan aan de telefoon? Goeiemorgen.
3: Goeie, bedankt.
0: En, ja, we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar deze film. En ik kijk het gevoel erbij. Want dat is een film in première gaat op het Nederlands Filmfestival. Dat is wel even een momentje natuurlijk.
3: Ja, dat is zeker een momentje. Ik denk dat door maakt het een film, maar een heel grote meisje erbij. En die gaan al hun dier doen, hun energie, hun talent. En dan krijg je een moment, zoals het Nederlands Filmfestival, dat ze al je bij een bier van een filmorkest. Want sommige crewleden, die had ik eigenlijk van januari nog net zoen. Die had de film ook nog net zoen. Dus dan snijden Jon om jou zoen, is de eerste keer dat we together de film zien kennen.
0: Zo, dat is wel even een moment dus.
3: Ja, dat is zeker een moment. En ik ben een beetje spannend. Maar ze denken een heel putte, om te vieren eigenlijk. Dat we het together dienen gaan.
0: En wij zitten kijk in, dat is denk ik wel een beetje spanning haast. Dat van de reacties?
3: Ja, misschien van de reacties. Ik ben er zelf al een twaalf heel iemand bezig. Dus ja, het is een soort. Het is niet een baby eigenlijk, dus dat mensen op een bepaalde manier reageren, dat wordt voor elkaar gehad, dat ze positief binnen. Maar ik denk echt als in je eigen ontwikkeling als filmmaker is elke kwarte film is een stap naar een langere film. Dus ja, die positieve reactie, dat helpt wel naar de volgende project.
0: Ja, vanzelf. Ja, zolang je toch in de eigen hoorn hebt en dat het naar de boeten gebracht is, ja, dan is het nog vrij veilig natuurlijk. En ook kan haast niet iedereen wat van vinden.
3: Ja, dat kan iedereen hier nog van vinden en dat mij dan ook wordt. Maar als er in de zaal zit met 200 man, ja, dan viel de energie wel van die zaal.
0: Ja, en je hebt wel vaker over films die bepaalde Friese elementen hebben.
3: Ja.
0: Wat maakt nou deze film typisch Fries?

0: Nou, typisch, wat is eigenlijk typisch Fries? Maakt het dan iemand in Fries sprutsen worden, of mag het in Friesland draaien worden? Nou, de film is de andere kant van de afsluitdijk, dus de Astrid die speelt een belangrijke rol. Paken die praat maar zien, praat hier gewoon Fries, Job Wittermans, de acteur. Het jonkje die verzit wel Fries, maar hij praat Nederlands wel waarom. Wie had in de buurt van Heeg gaan we de film draaien. Ja, dus dan, ja. Dat is de Friese connectie.
1: Friesen die de film sjoggen, die vielen denk ik wel dat er wat bekende elementen in zitten. Dat is nog een geval.
0: Ik denk dat de paken, dat is eigenlijk een beetje minpaken. Minpaken die echt een ringerskerken, maar en dat hier wie een soort hobbyboer. En daar haak ik het personage van de acteur van Joop, daar haak ik een beetje op baseren. Dus ja, ik denk dat die paken die had een bepaalde manier. Een handeling. En ik denk dat heel veel de meesten dat we herkennen in een familielid.
1: Ja. Ja, dus, ja, goed. De meesten die zullen haar natuurlijk spiegelen om wat ze daar zorgen.
0: Ja.
1: En dan komt de feedback natuurlijk. Maar als we het erover hebben, hoe dat spiegelen om dat verhaal.
0: Ja.
1: Dat verhaal, in hoeverre zitten de elementen in die je toch zelf herkent, die heel dicht bij die komen?
0: Ja, dus ik ben half jaar en 40, maar op de leeftijd van Jochem ben ik te Westrein naar Kaapstad verhuizen. Mijn ouders die hadden een project voor streetband oprichten. En dus een van de eerste keer dat ik over de Oostdijk reed, wie eigenlijk om Oostdijk te nemen van Friesland om naar Kaapstad in Zuid-Afrika te gaan. Dus de Oostdijk had altijd een heel belangrijke soort transitiepunt bij van mij. Want waar je let, ik kon dan weer wel of vakantie. Ja, en dan ben ik emoties heel oors. Maar twee weken later, dan mag ik weer wel om. En ik is weer over de Oostdijk. Dus voor mij had dat echt een soort punt. West van Auschwitz en bij Rome komen. Maar nu ook in mijn carrière, ik ben toen zes jaar geleden ben ik bij Rome kwam naar Nederland, ben ik weer over de Auschwitz die ik ging. Maar ik heb eigenlijk het gevoel dat deze film echt een soort transitiepunt is. Dus het idee van de Auschwitz die ik als een heel belangrijk element in mijn eigen leven, dat speelt echt een rol in deze film.
1: De film Oer die Auschwitz die ik is eigenlijk die Auschwitz die ik.
0: Nou, dat moest het woord deze kennen, ja. Ja. Ja. Ja. Op het einde van de film doet dat jonkje, ik wil net helemaal vertellen, maar het jonkje zit op de Astrid-Diek en hij had een keuze om te meiden. En daar scheur ik mezelf wel in, want ja, ik ben wel rondkwam. En dan ben ik nog Fries, ben ik dan Nederlands of ben ik eigenlijk Zuid-Afrikaans? Of waar ben ik dan eigenlijk? En dat is een keuze, de keuze die ik maak, ik ben gewoon alle twee eigenlijk.
1: Ja, de hoest helemaal te kiezen.
0: Nee, dat hoeft niet te kiezen. Nee, maar het jongetje moest wel kiezen in de film.
1: Ja. Goed, meestal kinderen dat mij kwaad aan de ooien bewonderen. De film die komt echt op televisie bij de EO, 13
0: jaar.
1: En ja, dan is het natuurlijk eigenlijk flauw om nog vooruit te zien. Want je wordt natuurlijk, in het moment weer en genieten van dit eerst eens. Maar nou begreep ik, dat is echt al het wanderbis, maar een wat langere film.
0: Ja, dus we hebben eind van vorig jaar hebben we een subsidie omgevraagd bij het Fries Filmfonds om een film te ontwikkelen, Laagland. En dan gaan we dit jaar verder met het filmfonds, het Nederlands filmfonds. Dus daar leidt al een scenario, we hebben een producent. En dat is een verhaal over een watersnoodramp in Friesland. En wat het betekent om ontheemd te zijn in je eigen land. Dus het is een verhaal over Jeroen. Jeroen is een jonge heid die maar zijn jonkie in een noodopvang komt. En dat is dan de World Trade Center in Ljouwt. Daar wordt hij geconfronteerd door het ontheemd zijn eigenlijk. En wat dat betekent voor die, maar ook voor die samenleving.
1: Goed, dat is toch weer volop wandelen, maar de volgende stap dus. Dus is net stil.
0: Nee. Als filmmaker kan je nooit stilzitten. Nee. En wil maar ik wel meerdere projecten hebben. En dan, ja, dit Laagland is dan een van de meerdere projecten. Ik ben echt bezig met Street Surfer. En dat is eigenlijk een beetje meer autobiografische film. Om mijn eigen ervaring in Zuid-Afrika, want mijn ouders had dan een project begonnen voor de stripband. En de eerste paar jonkjes van de strip die in de buurt kwamen als een familie. En over die ervaring ben ik nog eigenlijk bezig met mijn film. En daar ben we al een beetje verder mee. Daar hebben we al een scenario. En daar ben we nog met het financieringproces ondergaan. Met het vinden van acteurs en dat soort dingen.
1: Het gaat als het vlietjager tussen ze dan.
0: Ja, dan had straks een heel luxe probleem als 12 films in hier en hier meidje kerst. Maar we zijn er dan net. En zoals ik al jaren zei, van, dan mag ze echt films maar de meesten om die heen. En in die periode dat ik waarom ik ben in Nederland, ga ik heel goede connecties maken met verschillende producenten, verschillende makers, echt in Friesland, met New Nordic Waverby. Zonder die netwerk kerst geen films meidje. Dus ik ben super dankbaar voor de mogelijkheden die er binnen. En voor de Arstudiek film, maar ook voor de andere projecten.
1: Dat is die van Hette Gunt in elk geval. Bauke Brouwer.
0: Dankjewel.
1: De makkers van de film aan de andere kant van de Afsluitdijk. Die het nou snijn in première gaat op het Nederlands Filmfestival. En dan moet hij dus ook nog op televisie verschijnen. Dus ik zou zeggen, hoor de gidsen en dergelijke in de gaten. Voor Bauke Brouwer. Dankjewel.

0: Het is de muziek van Blondie bij Friso van de Moorn en Tommy Kjerst.
1: De media van de Moorn.
0: Isa, het Nijse Toren Media.
2: Ja, begin naar Fortnite. Ik ken het spel, ja, maar ik had het zelfs nooit spelen. Ik ben net stodder ergens wat bekend mee bist.
0: Nou ja, het is intussen is het een cultureel fenomeen, maar ik heb het nog nooit spelen.
2: Ik net. Maar ik ken wel een soort meesken inderdaad, die er wel aardig fan van binnen. Maar ja, Fortnite had een miljoenenboete kregen. En dat had alles te krijgen. Maar nou ja, dat het speeltje een soort misleidende timers en teksten had. Nou ja, werd toch een heel soort jongerijn. Nou ja, der troch misleid worden. En een soort Jilton Utjanha. Wat nou ja, op die manier net jet. En ik in Nederland bereiden ze een soort schadeclaim voor. Voor Dupierre spielers. Want nijst dat ze dus een boete hoornen van 1,1 miljoen euro. Nou ja, kunnen alle spielers onder de 21 jaar ik nog een schadeclaim indienen. En nou ja, dan gaat het dus denk gewoon band die zelfs heel veel hield rond Utjon hebben, maar ik sommige band die gewoon de rekening van haar ouders plunderd haar om ja, naar je zit dan naar je skins, dansjes of andere aankopen in het spel. Ja, ik heb geen idee wat het speeltje verder inhoudt, dus ik ben net was het capers voor skins en donskes, maar
0: komt er ook op deel dat zaken in dat speeltje kist en keepje en ben, ja, ja, ja, ben die wil natuurlijk wel ontruinen omdat dat ik bij hij het mee naar het veld.
2: Wij gingen dat vroeger bij Habbo.
0: Ja, dat die een heel primitieve varinne van.
2: Ja, maar op Habbo moest het ook. Ja, dan moest ik Yield Capeje en dan en Sa. Dus ja, ik snap ergens wel dat idee van. Dat is meer worst en meer worst en meer worst.
0: Maar nou, Fortnite is wel echt. Nou, ik ben regelmatig in Nijs, hè? Hebben jij er wel eens in Nijs West vanwege lootboxes? Dat is eigenlijk een soort techniek uit Las Vegas, vaak.
2: Ja.
0: Uit de slotmachines, de gokautomaten. Het was op onregelmatige basis een belering juist. Dat mensen dan verslaafd rijdt om.
2: Oh ja.
0: Bepaalde zaken.
2: Ja, nou, ze hebben er ergens binnen er dus hard en wel bewust van.
0: Ja, dat is het punt.
2: Ja, nou, vandaar die boete en die schadeclaim. Dus, nou ja, alle mensen onder de 21 jaar die nou ja, Fortnite spelen haar, die kunnen zich dus aansluiten bij die claim. En het wordt voor de jongerijn net volle better, want Omroep Brabant die had net publiceerde CBR-tarieven inshown en die helpt eruit dat het rebewijs alleen nog maar duurder wordt om te helpen. En nou is het natuurlijk al net good cape, vooral als het een minder goede reader wist. De lessen worden alleen nog maar duurder en stapelt maar op. Maar nou ja, het kost al snel 3000 euro's. Je had Omroep Brabant een peer minor vergelijken. Nou, wie er een rijeriesqualie in Halsteren, dat kost het gemiddeld 2800 euro om 3200 euro. Maar een oren in Eindhoven, die gie al richting 3000 tot 3400 euro.
0: Zo.
2: Ja, dus het wordt steeds duurder. Ze praten ook met een van die rietsquallenhouders. En die zeggen ook, we krijgen steeds vaker het verhaal, ik ga het later wel halen als ik het zelf kan betalen, of dat ze een deel moeten betalen. En ouders die dan een volledige rijopleiding betalen, ja, dat shut hij eigenlijk steeds minder.
0: Ja, dus dat was vroeger dan wel juist, of vroeger misschien dat nog steeds, dat weet ik niet. Ik kiet hem eerst voor hun, dat hij net smoken en het en de alcohol net onrekken van hun achttiende.
2: Ja, dat is een heel ding.
0: Hun ouders dat net verteld.
2: Nee.
0: dat
2: rookte al lang op hun 16, maar dat riepen we eens toen ze 18 kwamen, we aan die kamer.
0: Ik ben nog 18.
2: Nou ja, zijn meisjes gaan dus zorgen dat, nou ja, dat straks alleen nog de elite meesken echt nog mobiel binnen en dat de rest het met wan, wat mij het IPMB 4. Ja. Nou, ik hoop dat het nog net Safir is, want dat is voor de meesken die echt in het dorpen ben je, werd het IPMB 4 net denderend is dat wel wat schande.
0: Wij stappen in elk geval in de auto. Onderwijs, nee, het Nijs van de NOS. Dat komt erom.
3: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
4: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerrein. Wie maait ze jouw kwast in vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 06 83 242 162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
7: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
8: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
9: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
8: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
9: Sjonge jo ik mij.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
13: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
12: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
14: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
12: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op minder dan 4 kilometer afstand van het haatkantoor van het Centraal Justitieel Incassobureau in Ljouwen is dit een van de meest actieve flitspian van Nederland. Die gaat haar snoer in Friesland van de Moorn. En muziek komt er aan van U2.
15: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
16: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
15: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Thuiskomen is in een binnenkomen en goddelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou. Denk mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs? Nergens naar je om moest je. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
10: Friesland van de Moor.
19: My Erit zei.

0: Nou is dit natuurlijk een gouden ouwe van YouTube. Maar de man die ben ik mijn nijmateriaal bezig. En dat vind ik wel opvallend dat Bono daarover zei... Een van mijn nijen noemers, ik kende net een harkje. En toen je dingen kende, Bono, dan is er nog een noemers schreeuwen met hem. Maar het heeft hem te krijgen dat er een bekende, een verneemde artiest op die herden is... die net met onder ons is. Dolly Parton. Er komt binnenkort dus een album, een track, een uit van Dolly Parton en U2. En het zij die doet zij, tenminste Dolly Parton, heeft dat inzong op het stuit dat ze nog, dat ze eigenlijk al zie ik wie en net meer van Bert al kwam. En dan toch nog de kracht van het om dat toen maar in te zongen.
1: Bijzondere keerwerking.
0: Ja, en ja. Bono die weet natuurlijk, Handy, dus natuurlijk een marketingmontje, die weet wel hoe dat onverlenen moet. Dus die had nog ook interviews en vertelde dat dus hoor. Nou, at, inderdaad, dat toen maar klinkt, zat hij zei dat dat klinkt, dan is dit dus nog wel een mooi noemer te wachten wat er de komende week nog komt.
1: Ik ben nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Ja.
0: En op Dolly Parton hoeft het heel lang te wachten trouwens. Die komt hartstikke vol.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
0: Ja, want we hadden het over in Friesland van de Moorn. Nou, een flits speelt in Ljouwt onder oren. Die heeft bij de actiefsten van Nederland. 12.000 keer flitste die peel in de armen van jouw man. Is dat een mooie instruier van de Rijksfinanciën bij Galieks? Of een zwaarlijke situatie? Dat is de aasten van de verkeersdeputaire Matthijs de Vries. En we hadden het ook over een paddenstoel die de tong van de Moorn even losmaken. Een bijzondere paddenstoel die het ergens dit.
1: Dus ja, net die paddenstoel, hè? Ja, nee, mij net zes weer.
0: Bij mij net exact zes weer. Die belofte hebben we niet. Maar is dit ergens in Friesland? Bij het Jereveen in de buurt, dat is daar wel een bijzondere paddenstoel. Ja. En wat dat ding nog zo bijzonder maken, dat is de Asneek. En Isa, we zijn even op een stream West in de Oormedia.
1: Ja, klopt. Ik had de krant erin bijpakt en we beginnen Asneek zijn bij de landelijke kranten. En die hebben het onder oren over nepmails. Wij zijn scherp op wijze matten. Maar ja, we binnen nou zo achterdochtig soms. Maar ze binnen net altijd nep. En daar trog gaat het wel eens mis. En een soort onrest in Madrid trog een vrouw van 80 die uit haar huis zetten is.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is nooit tijd voor het waarberucht in het kwad. En dat komt van Sibbele Waaier.
4: Een goeiemorgen. Joe, het wordt een droge dag. Maar een soort zinneskien. Met een zwakke ontmatige zuidenwind herinneren de temperaturen in de medio op naar een jongetje om 20 graden. Jong staat er gewoon wat tannemende bewolking, maar wel droog. Met temperaturen in de nacht zakje naar minimaal 8 graden. Morgen in de maandtijd wat bewolking en een enkel dripje rein. In de droeg en meer zinnen, meer zwakke noordenwind, wordt het dan 18 ont 19 graden. Meer over het waar. Oriaan oren.
0: Het is zwaar geluk dat een van de actiefste flitspian van Nederland in Friesland zit. Dat zei de verkeersdeputaire Matthijs de Vries. Het om de flitspeel op de kruising van de Grenzenstritwaai en de andere Vondelingwaai in Ljouwt. In Fjouwer Mantiet had die peel, ik zei het niet schrikt al, een liet ze 12.000 keer flitst. En daarmee stiet die peel landelijk op nummer 7 qua talboertes. Deputaire Matthijs de Vries, een goeie morgen.
5: Een goeie morgen.
0: Wat denk je jou als je die civisiëren 12.000 boertes?
5: Nou, dan is dat eigenlijk gewoon heel zwargelijk. En als we ook nog jaren en lezen dat er ook nog honderden binnen op basis van troch het rede licht te rieden, dan is dat echt een zwargelijke situatie voor u in Friesland.
0: Ja, je zo niks eens een keer als je dan die cijfers jaren 12.000 keer in jouw man, zoeden dan net wat het rode matten om die dik.
5: Nou, wat het vergelijk is in mij hier en Lien, is dat wij nu volle meer flitspjellen hebben in Friesland. Net alleen nog in Friesland, maar toch het hele loon. En eigenlijk zeggen we nu pas de gevolgen van eigenlijk de verkeersonveiligheid op die Friese dieken. En we zeggen gewoon bij tal van flitspalen in Friesland, net alleen nog in Ljouwert, dat hier is tegen, dat een soort mensen kunnen flitsen worden. En dan zie je een top 10, maar dan moet je denk ik alleen nog maar heel erg zwargelijk hoe we praten, want we matten mij ook hoor wat stadiger rieden en goed opletten in het verkeer.
0: Dus je kent net zeggen van die flitspian die tegen in de ranking staan, om het maar even een ranking te nemen. Die staan op plakken waar wij misschien nog wat onder die dwang had om voor te komen dat mensen daar het gaspedaal in trapje. Het leidt benam onder de mentaliteit van de bestuurders.
5: Nou, we moeten echt, ik als provincie zeggen, nee, van binnen kruisingen en binnen dieken veilig. En daar ben ik druk mee bezig om dat te verbeteren op tal van plakken. Maar als ik zeggen, nee, het punt in Ljouwert is dat een overzichtelijk kruispunt mij wel gelijk vloerse fietsen oorstekken, hè. Maar wel breed en helder. Dus wat dat onbelangend voldoet er aan alle eisen die er ontsteld binnen. En ja, daar zit nou een flitspeel. In het verliezen wie dat zondig en nou is het 50. Dus nou, het is mogelijk dat mensen denken van, hé, dit is een oren situatie, maar er zit een hele grote bord erbij. Dus in de basis moet de mensen dat gewoon weten. En toch nog even snel, denk ik, ek op het gaspedaal om nog even terug het stoplicht te in. Ja, stel dat de fietser oorstekt, dan winnen de gevolgen net oorsjen. En we hadden een ambitie om de verkeersdoden in Friesland echt te beheinen naar nul in 2040. Ja, eigenlijk jou dit oren, dat mij deze meer flitspalen, dat we zeggen in de cijfers dat we nog een heel soort werk te doen hebben, ook hoor.
0: Op de Dikwijl Toehavenwet is een nummer, nou ja, nummer 1 van Friesland, als dit. Mm-hmm. Die woordenwetje Toehaven, die ben ik nog verpleegd recentelijk. Hè? Die wien net heel goed zichtbaar.
5: We hadden ook nog in Geerburg met de gemeente Ljouwert, want het is natuurlijk een diek van de gemeente Ljouwert, is de aanwijzing van de snelheid ook nog verbeteren. Dus ja, mensen kennen het gewoon, Shen. Dat is geen probleem.
0: Oké, okay. Dus ja, maar het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf uiteindelijk.
5: Nou ja, we moeten mij ook hoor. Voorzichtig wijzen in het verkeer. En als we dat doggen, dan helpt dat voor iedereen nut. Want we zien het nek ouderen hier, 34 verkeersdelen in Friesland, binnen 34 te volle. En dat betekent ook dat iedereen opletten moet in het verkeer. Wees ook geconcentreerd. Mensen zijn ook heel vaak met oren dingen bezig in het verkeer. En dat moeten we mij ook gewoon net wan.
0: Ja, het IM die wil pas naar een Eros Traaien uit beoordelen of die flitspian nog nedig binnen. Maar als je zulke getallen jaren, ja, de San Uitspringer in Friesland, hij dan eigenlijk zo lang nedig om uitspraak te doen of wat er daar onder hoorn is en wat je eventueel nog meer dwang in de der?
5: Ian, mensen moeten zich horen onder verkeersregels. Dan zou het ook betekenen dat die peel in kwartum fit kim, want dan flitst er net meer. Terwijl wij moeten natuurlijk ook altijd zien van, hey, is de situatie zo dusdanig dat mensen ook weten dat ze, hoe het ze rieden mij daar. Maar reed licht, dat weet denk ik iedereen. Daar hoeven we net extra aandacht aan te besteden. Dan moet het gewoon stoppen. En treien, wij zullen ook komend IMI campagnes komen in Friesland. De Bob-campagne komt weer om. Maar ook een andere campagne, Mona. Nou, dat betekent wees gericht op één ding. Dus geen net mij die telefoon of wat dan ook aan de slag. Dus wij zetten ook als provincie in gearworking met gemeenten in Friesland, komen direct in op meer preventie. En dat mag alles bij elkaar helpen om te voorkomen dat we verkeersongelukken krijgen met dodelijke afloop of ook nog ernstig gewonden.
0: En vast zo'n campagne, dus om mensen ook meer bewust te maken van denken om achter met broeken van de telefoon achter het stuur, denken om de snelheid, dat soort zaken. Broeken je dan echt die het talboertes als een soort onwijzing dat het beter gaat of dat het minder gaat? Betreft minder boertes dan echt dat het onslijn is en dat er minder gevaarlijke situaties binnen?
5: Nou, wat we wel zeggen is op basis van die berichtjouwing over het tal van flitsers en het aantal geflitste mensen, dat er een soort publiciteit om is. We jaren dat ik vaak weer waarom. Als verkeersdeputeerder krijg ik vaak van mensen waarom aan die peel destien. Ja, die peel die zit er niks voor niks. Het zit erom, omdat er zo vaak flitsen. Dus het had ik wel dusdanig een effect op mensen. Dus, en daarom hebben we ook flexflitsers, hè, die staan op verskate plakken in Friesland, die verplaatsen weg. En dan zeggen we gewoon dat het dan het tal ongelukken op zijn dik aan neemt. Dus dat zullen we ook. Dus dat is het effect. Alleen nog, wij hopen natuurlijk dat we op basis van gedrag in het verkeer op een bepaald moment op het moment komen dat we steeds naar die flitsers die binnen beneden in Friesland.
0: En het is natuurlijk ook een emotioneel onderwerp. Tenminste, dat maakt het erop een soort gevoelens op natuurlijk.
5: Ja, zeker. En net alleen dat mensen denken, hè, want dat is de ene kant van, ja, nou ben ik een soort geld kwijt. Maar aan de andere kant is het, als we zulke soort zaken met elkaar beter doen, en we rieden echt net met gereed licht, dan voorkomen we echt met ongelukken, met emotionele ouderen van een heel soort families.
0: En deputaire Matthijs de Vries, tien dank voor je tijd.
5: Graag gedaan.
3: De media van de morgen.
0: Isa, het Nijs Utoren Media.
1: Ja, we beginnen worden naar de kranten. En we beginnen hier bij...
0: Ja, wat voor krant is dat eigenlijk alweer?
1: Het AD. Ja, ik moest hem even weer omslaan welke kranten ik hier, hierbij heb. Maar nou ja, meest kennen, denk ik wel bewust een soort waskorgen voor nep-e-mails. Pas op, betel je net zomaar iets, lid net zomaar iets, iets achter of iepen je net zomaar een link.
0: Van het CEIB, Bigleaks. Waarom
1: nou,
0: moeten?
1: Ja. Bigleaks hoor, inderdaad. Maar meesten krijgen ze natuurlijk wel echte mails. Maar hier terug denken meesten vaak dat het nep is en worden die dus verwijderd. En nou ja, zo komen meesten een soort in de problemen. Want nou ja, meesten negeren nou een soort nou ja, legitieme incassobrieven. Uit angst voor die oplichting.
0: Ja.
1: Dus nou ja, hier terug...
0: Toevallig, heel toevallig, want ik, mijn gegevens ben die lekt bij die Odido-hack.
1: Ja.
0: Dat weet ik.
1: Ja.
0: Zo'n die tijd, als ik een telefoontje krijg, ja, dan is ook mijn standaard reflex toch. Dat ik denk van, ja, dit zal wel weer...
1: Ja, dit neem ik net op.
0: Dit zal wel weer verkeerd weer.
1: Ja, dat snap ik.
0: En dat geldt bij mail. Dat is echt op die manier naar mailtjes inderdaad.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dit zal wel nep weer.
1: Ik kan het echt wel begrijpen, want er was er zo bang bij praat van niks iepen je, niks betel je, niks van. Ik zou ook bij elke mail denken van, nou... Gooi maar weer voort, want het zal wel nep zijn. Maar daardoor komen mensen dus wel nou ja, vaak in de knoei met betalingsachterstand en aanmaningen tot gevolg.
0: Ja.
1: Maar ja, uiteindelijk nou ja, hebben ze er wel een paar dingen voor West, dus op letterkist. En dat is nou eigenlijk gewoon een soort controle. Controleer dan dus bij een factuur altijd eerst een factuurnummer. Klopt dat? En twijfels gewoon over een mail. Ze zeggen ja, bel je gewoon naar de afzender.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Ja, dus twijfels van mat ik hem voortgooien of net. Bel je naar de afzender waar het wij komt en die kunnen altijd checken. Klopt het of klopt het net?
0: Ja. Dus ik, om een beeld te Jan, hè, wat er dan in spam binnenkomt als die mail lekt is.
1: Ja.
0: Die mail zijn hek belutsen is. Ik ging er nog even te heen, van de laatste week ongeveer. Ja. ANWB Voordeelcentrum, dat is een nep, dat ik als jongen. Nationaal Koopkrachtonderzoek is ik een nep, ik als jongen. Verfzeker woningcheck is nep. Subsidieadviesteam is nep. Lisa van Energiecheck is ik nep. Landelijke energieopslag is nep. Centraal Justitieel Incassobureau is nep. Centraal Justitieel...
1: Maar toch krijg je er echt een soort, hè?
0: Een hele soort, ja.
1: Ik krijg er ook wel eens eentje, maar dan denk ik, oh ja, nou, die kan meteen voort. Maar er was een hele listje steen.
0: Ja.
1: Ja, dat had ik net.
0: Dit is in de spammap, hè? Dus
1: vaak natuurlijk.
0: Eer dit voortfilteren, maar de kin in je tussen glippen en de samar is het verkeerd te pakken.
1: Klopt, ja, je mag het net willen. En in Spanje, en dan benammen in de Spaanse hoofdstad Madrid, rint het u te klauwen. Een vrouw van zo'n 80, sorry, die went al jin 20 hier in hetzelfde huis, maar ze matte nou uit. En dat had alles te krijgen mij, nou ja, dat ze die enorme huurverheging net betel je kin. En daar binnen, nou ja, 10.000 meesken in de stad het net bij eens. En die binnen de stritten opgingen om te protesteren. Het zien de gehele gong van zaken. En buren en activisten die probeerden haar uitzetting eerder te voorkomen. En de demonstratie, ja, dat wie eigenlijk het middelpunt in die stad. En al hier voor die vrouw. En natuurlijk de gedachte erachter dat die huurprijzen nou ja, steeds heger en heger worden.
0: Ja, en dit is net die ene vrouw die het als hier nog in het dorp bent. Dat hij nou eigenlijk naar huis
1: zet. Die wie 92. Maar het zit in de buurt. Nee, deze vrouw is 80. Maar toch, ik was ze went al Jens 20 hier in dat huis. Dus dan wendt ze dus gewoon al als 16 hier.
0: Ja.
1: Al sinds haar 16 jaar, sorry. Zoent haar 16
0: jaar. En dan even het huis zet worden.
1: Ja, omdat het al je te duur is.
0: Het is wat.
1: Het is toch schande.
0: Isa, dankjewel. Het is tijd voor Dolly Parton.

0: Het is gewoon een van de beste veskes die het ooit maken is. Dat wou ik wel te zeggen. Dolly Parton, wie dat, en Jolene. En Dolly Parton heeft dus nog een muziek. Dat die ze maar wat een uitbrengt. Of eigenlijk van U2. My Dolly Parton erop te jaren. En dat is over een paar weken te jaren op het nieuwe album van U2. En dat zal een week of 12, denk ik, uitkomen. Zoiets. Misschien dat Wim er meer over vertelt in het programma Goeiemidje. Maar de nieuwe releases. Want er is meer muziek van U2 uitkomen. Dus dat komt krift nog voorbij, hoort.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: In de buurt van het Jereveen is een bijzondere paddenstoelvoen. Het heet hem de kammetjesstekelzwam op zijn Nederlands. In het Fries is dat letterlijk de kamkesstekelzwam. Bij gebrek aan een betere oorzetting. Gos Haga, die is paddenstoelenzaakkundige. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Hoe bijzonder is deze paddenstoel eigenlijk?
2: Deze paddenstoel? Nou, die is heel bijzonder. Ja.
0: Hoe vaak komt dat voor dat die in Friesland groeit?
2: Nou, dit is de tweede vingst in Friesland. De vorige wie in 2011.
0: En dan de tweede keer eer?
2: Ja, tenminste, ja, hij zal misschien eens een keer vaker westwijzen, maar de meeste met hem ik vinden natuurlijk.
0: Ja, zelfs. En die moet ik nog weten wat het correct is.
2: Zij is, ja, ja, dat maar, klopt.
0: Want hoe zit het eruit?
2: Nou, het is een witte paddenstoel, een vrij grote uiteindelijk. En hij komt vanuit Ienstalen. Alle vertakkingen en dan weer wat vertakkingen en uiteindelijk de uiteinden weer wat stikkelig. Het lijkt het wel op koraal.
0: Oh.
2: En de wetenschappelijke namen, Hericium coralloides, die zei dat ik al. Het lijkt op koraal.
0: Okay.
2: En dan eerst wiet en later wordt er wat, ja, een beetje beige, bruinig, wat roder wordt.
0: Een paddenstoelen leefhaven, die weet ik voor het nadelijks wat dat is.
2: Die weet direct dat er wat speciaals is.
0: Oh.
2: En wat, ja, dat, deze vorm, die komt haast of helemaal niet zien.
0: Nee, want hoe in het kijkt zou kaam, dat nou, je weet het nou dus waar die paddenstoel zit, dat vertellen we maar net. Ja. Want ja goed, er komt er wat te volle volk op, dat maar weg net ha. In de buurt van de RVN zijn we maar voor het gemak.
2: Ja.
0: Maar goed, hoe weet jou dat die paddenstoel is die? Hij hem zelf voelt?
2: Nee, ik heb hem zelf niet voelt. Maar ik heb een beetje een netwerk. Dus op een gegeven moment krijg je een tip van nou, hij heeft hem al voelt. Nee, nou, der. Nou ja, dan gaat dat los. Dus dan zorg ik in ieder geval wel eventjes als het klopt. En zeker dat het bij mij in de buurt is.
0: Oké, dus binnen die community van paddenstoelen leefhavers, weten de leefhavers nou wel waar die steert?
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En dan zie je er vaak bij vogeltjesmeisjes, de vogelspotters, dan zie je vaak dat als er eens een keer een bijzondere vogel ergens zit, dat meisjes met camera's op elkaar komen en dan heb je dus vrij rap, dat er eigenlijk kloffen meisjes tegen mijn camera's erbij. Ik dat mijn paddenstoelen extra op die manier?
2: Nou, niet helemaal zoals de vogels, maar ik herhest inderdaad wel eens een beetje een loop van mensen die dat ding dan ooit zoont en ze zich verhip. En we maar even zien.
0: Ja. Ja, want je hebt dus van de vogels heen aan waarneming.nl. Besteedt ja. Zoals ex voor paddenstoel?
2: Dat is bij paddenstoelen hield dat hetzelfde, hè?
0: Oké. Okay.
2: Dat is waarneming.nl, werd ja. Eerst naar Jurgen.
0: De Kamkesstekelzwam, zeg ik nog maar een keer. Dit wie Gosse Haga, die vertelde over die bijzondere paddenstoel.
1: Snijn in Bureau de Vries.
3: Wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
4: Wat houdt jou uit de sleep? Die vraag stelde het bureau in Haas, Harig en Harkema.
5: Klimaat, het milieu. Oorlog.
6: Ik lees voor het werken van de band. Best draaien, zag.
7: Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
8: Ik sliep naast als een baren, dus ja, deze keer waren knap.
1: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: www.waanjoegedrug.fm.
0: Het is 12 minuten door Jel van Jochenen. Isa, goeiemorgen.
19: Goeiemorgen. Tennisser Sander Arendst breekt met zijn dubbelmaat David Pell en gaat verder met zijn jedere partner Luke Johnson. Arendst en Pell binnen vreun van mekaar en ha in goed oelis besletten uit mekaar te gaan. En dat is net direct, ze speel je nog 2 toernooien mee in oor. Toerisme moet Friesland meer opsmieten als alleen een geld. Bezoekers moeten ook wat bijdragen aan de leefbrunst, natuur en cultuur van de provincie. Dat is de gedachte efter de nieuwe toerismevisie van marketingorganisatie Merk Friesland. Zo vertelt Jannie Slot.
20: We nemen dan eigenlijk echt een systeemverhoring, eigenlijk kantelpunten die stinken. Dus dat we eigenlijk willen dat inderdaad toeristen net alleen nog economisch hier binnen, maar echt ja, ecologisch, sociaal, maatschappelijk impact achterlitten.
19: Het onlezen van het nieuwe Squallenplein van basisschoolen De Onrin in Twiesel wie wat minder werk als tocht. En dat komt door Jurre uit groep 8, die mij hulp onder stien van het oude plein uit de groen te helgen.
21: Nou, ik zeg in de pauze, dus krijg je de pauze, zegt meester Roos altijd op een knippel, al die stienden mij de hoorn uithalen. Toen zei ik die meester Roos, wie gaat dus voor minishovel, dus dan kan ik meester Roos voor helpen. Maar meester Roos zegt eerst dat het een grapje weer. Maar later ging hij naar zijn mem en die zei dat het echt cool. En mem zei ja, kan wel.
19: Master Roots, wie heel blij met mij de help en de rest van de squallen ek. Dus bij de opening van het Nije Plein mocht Jurre het lintje terugknippen. Sportclub Jereveen had in een oefenduel met 2-2 league spelers in Telstar. In de besletten wedstrijd van 120 minuten skeert Luca Oyen Jereveen op voorsprong. Andries Noppert keerde daarna een strafskop, maar Doe scoorde Telstar 2 keer. In de slotfase maakte Kiriano Schaken de 2-2.
0: De microfoon omzetten, dat helpt meestal wel.
19: Dat is wel handig.
0: Dank u wel, Isa. Ik zag dat we nog op mensen reageren op de paddenstoel.
19: Oh, het maakt het wel een soort los, ja, hè, die paddenstoel.
0: Ja, maar dat is, daar ben ik zo'n soort van die ding te vinden. Nou, dus als je dan weet dat je een bijzonder haven.
19: Ja, dat is hier, dat is hier.
0: Ik ken geen Pokémon zien op. Nee. Ik zou, wil je binnenkomt, als het herst hoort een Pokémon. Dat lijkt wel op een soort monster, ja.
19: Ja, dat is wel een cool ding.
0: Een inktviszwam.
19: Ja.
0: Ik heb die één keer vaker zo, maar dat wie in de, hoe heet dat, de Kruidhof in Boetenpost.
19: Oh ja.
0: Ja, dat is een heel veel soort bijzondere soorten bij me. Die liep het gewoon in het wiel te wezen.
19: Ja, maar ik snap de naam wel, inktvis. Ja, het is schande dat de meesten het net schenken. Maar het liep het echt een beetje alsof we in die paddenstoel van die tentakels zitten.
0: Stel die vader als een champignon op die boer had en er komen niet eens tentakels.
19: Ja, dat, minder smakelijk.
0: Ja, goed. Dat is het beeld ongeveer. Daar komt het op Del. Isa, dank u wel.
22: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
23: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u al voen. Nou, donag. Wonen aan water.nl.
2: Goeie, het verteert om eerappels, bitten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppig laat worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen litten. Mooi zien.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
18: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
11: Kom naar EasyZet in Burgen. Nou, ontzoll noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zit hij al goed.
24: Friesland van de Moor.
25: Erit Science.
0: We hebben naast op aard met Zwiet en Bjuster een joene in Grenzië staan. Maar eerst het waarberucht met Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
26: Een hele goeiemorgen.
0: En de primeur, hoe het om waar gaat, is landelijk dat de eerste groenfroost we metten is dit seizoen. Hoe ben die temperaturen in Friesland geweest deze nacht?
26: Ja, nou in Friesland, ik kom nog even overom op Twente. Hè, dat we dus, we meten de temperatuur op, normaal op orelmeter hechte. Daar wie geen nachtfrost, maar op klomphechte, dus op 10 centimeter hechte. Daar heeft het 24 graden verder. In Friesland net, maar we hebben toch wel aardige temperaturen. Hand, onder andere Bakkeveen, hier een koudste temperatuur op orelmeter hechte, dus van 4,1. Grauw, zon en heel, starem, zon, zon, akkerm, 8, Leeuwen, 8,1. Op het water, op Schiel en Vlieland, weer het Njogen op Vlieland en op Schiel, alweer komen Njogen weer wat warmer. Nou, er weer wat meer bewolking en het wetter heeft natuurlijk ook invloed. Nou, we komen dus uit een frisse nacht. En we hebben Joert eigenlijk te krijgen met een hele drukke bij Bob Duitsland. Dat is de regisseur van Uswaar. En ja, dat jouwt Joert eerst wel wat hege bewolking. Als nou boeten door bent, ik heb in boeten best. Het is prachtig. Het is hier nou mooie wolkjes, hege bewolking. Nou, de het is in Joert net al de volle les van. Die zal Joert een soort werk worden maatje. Waarbij de wind zwak ontmatig is uit het zuiden. Nou, heel wijde maand dan in de temperatuur leidt dan zo tussen de 11 en de 15 graden. Om van mij uiteindelijk uit te komen op maximaal een jongetje aan 20 graden. Dus de kwarte broek en wat dat ook hier wel aan. Jong bloedt het ik rijstig en droeg, maar eerst nog een 11-14 graden. Het was zo dat er vanuit het westen een steuring uit zijn kant op komt. Het is een zwakke Jan, maar hij probeert het toch wat Shingosten Jan. Dat is het hege drukgebied. Hege drukgebied schoot ik wat op. Daardoor werd het vannacht langzaam wat meer bewolkt. Er werd door de temperatuur wat minder vier zakken. Die zal dan op een 8-11 graden uitkomen. En daarbij zie ik het weer de wijde nacht langzamerhand de nathoeken op.
0: In de jontien en nachten is het dus best wel fris. Die temperatuur gaat die morgen weer omheen?
26: Hij gaat morgen ik weer wat omheen. Hij komt morgen net zo heeg uit de Joert. We hebben morgen dus te krijgen in eerste instantie met een zwak fransje. Nou, dat jouw bewolking mogelijk.

0: en klettert het op en ze hebben mij zijn Johan aan halve graden. Is het prima, prima waar?
1: En bloot het op lange termijn ik prima waar? Tenminste, voor Safira is het voor iets junk is.
0: Ja, nou op een manje dan hebben we te krijgen met een Nijheeg drukgebied. En dat zorgt ervoor dat we dus weer een hele knappe dijk krijgen. Het is bossa dat we manje even afwachten moeten wat de steuring doet. Er is een steuring in de buurt die zorgt ervoor dat er wel wat meer bewolking komt. En dat zo in de mantiet wel eens wat rijwet te brengen kennen. Maar ik krijg even short. De short dat eigenlijk in de nacht van snijden op man die gebeuren. Maar we zorgen dat de steuringen zwak binnen. Het hege drukgebied wordt weer sterker. Dus het is even afwachten hoe dat uitpakt. Maar het is bossa dat we dan manje weer naar een creëerde temperatuur gaan van zo'n 21, 22 graden. Nou, dan zullen we ik nou even naar de tiertje. Dan zullen we toch wel een situatie waarbij we eigenlijk een stormdepressie op de oceaan krijgen. Nou, we hoeven even storm net bang te wezen. Maar het heeft wel invloed op iets waar, want aan de orenkant, bijvoorbeeld midden van Europa, leidt een hege drukgebied. En deze beide, die zorgen ervoor dat er een zuidelijke streming op gang komt. Waar mij nu uiteindelijk warme septemberlucht naar het noorden gaat. Dus dat die warme lucht is bereikt en de zin is goed schijnt, dan zou het deze wel eens nou, ik in voorlopig voor een 24 graden max uitkomen kennen. Dus ja, we hebben wel iets te goeden.
2: Nou, dat belooft wat.
0: Ja, dus ik jij die hem vanmorgen zo'n dadelijk wat te broeken net oppakken, meisje. Ik ken gewoon waarom.

0: Swiet en Mjuster en een Joene Ingreens. Een nijmeerd systeem wat zicht aan op de takkomst van de bosplaat op Skielge. Die verdwijnt de hoofdstadige hond de Waadzee in. Dat vertelt de boswachter Juri Lamers.
1: Nou ja, iedereen ziet natuurlijk dat, de bosplaat steeds ietsje korter wordt. Maar wat ook gebeurt, of eigenlijk wat niet gebeurt, is dat de bosplaat niet voldoende ophoogt. Nou, en hierachter zijn we een aantal meetpunten aan het plaatsen. En daarom kan je heel goed in de toekomst kunnen we zien in hoeverre de bosplaat wel of niet ophoogt door aanslibbing vanuit de Waddenzee.
2: Je maait je ik aan, ik denk het wordt een jongen 20 of zo wat. Ik kerven en een was over in de stoodiek. Zodat de Noordzee dan wat verder invloed haken op deze kwelder. Is dat daar hier ik van bedoeld? Kan dat ik wat mij meten?
1: Ja, indirect wel. We staan nu helemaal aan de wadkant. Maar die kerven en die wassen over die komen aan de Noordzeekant van de bosplaat. En ook in die omgeving hebben we een aantal van dit soort meetpunten geplaatst. Zodat je ook daar de ophoging die dat met zich mee kan brengen kan gaan zien. Nou, en daar is waar we het om doen. Hè. Aan de ene kant de natuur een stukje helpen door hem weer diverser te maken. Maar ook zorgen dat die bosplaat de zeespiegelstijging kan bijhouden.
0: Toerisme, daar zijn we toe hebben. Want Friesland moet beter worden van toeristen en net alleen in financieel. Dat is de kern van de nieuwe toeristenvisie van marketingorganisatie Merk Friesland. Jannie Slot die is van Merk Friesland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat de toeristen je geld uitjouwen, daar profiteer je van zelfs. Maar ja, dat is ook niet genoeg. Met ook een stap verder, daar komt het op deel.
3: Klopt, ja, helemaal. Ja, we hebben een e-book lanceerd en daar zit dat inderdaad in. Het zit regeneratief toerisme. Dat is misschien een hele moeilijk vol, maar eigenlijk zit dat voor, letterlijk zit het echt voor herstellen en vernieuwen. Dus als dat toepast op toerisme, dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk zo'n toeristen een plek eigenlijk beter achter moeten litten dan toen ze het ontroffen.
0: Nou, je hebt toch ook vaak toeristen in de negatieve zin. Ze van ja, die komen hier en dan nemen ze wat ze nodig hebben, maar even heel negatief te zeggen. Ja. En dan missen we voort en dan zitten wij maar de troep. Maar dat
3: klopt.
0: Je moet dus ook echt de oren kont op denken.
3: Ja, klopt. We nemen het dan eigenlijk echt een systeemverhoring, eigenlijk kantelpunten die stinken. Dus dat we eigenlijk willen dat inderdaad toeristen net alleen nog economisch hier binnen, maar echt ja, ecologisch en sociaal maatschappelijk impact achterlitten. En we hebben al wel een hele waardevolle toerist, gelukkig een hele duurzame toerist hier in Friesland en in het Waddengebied. Maar we denken, hè, we hebben heel wat hier op duurzaamheid zitten en we denken dat eigenlijk de toerist echt zeker nog wel echt waarde kan toevoegen. Dus echt actief waarde brengen, zodat Friesland eigenlijk betekent. Betekenisvol bloot voor uurs, maar ook voor de generaties natuurlijk na uurs.
0: En dat alles nou voor de wien gaat, hoe lang zou het dan zijn door je kinnen, door je matten, voordat we een omslag maken hebben in dit denken?
3: Nou ja, het is echt door een systeemverhoring en dat kost gewoon ontzettend volle tier. Dus wij zijn wel heel blij dat we in ieder geval de eerste stap al zetten. Hè? Maar ja, dit is heel wel jarend worden voordat mensen inderdaad echt oors beginnen denken.
0: Ja, en die slot zei dat van Merk Friesland. En het gaat zelfs over het toerisme in Friesland. Voor hoe die weerde brengen kunnen. Oors heel te linnig. Deze man, die ben ik denk weerde.

0: Waarom gaan al die vrekjes toch om Mary Jane? Ja, ik denk het tenminste dat ik wil weten. In het Spaans is marihuana. Maria Juana.
1: Nou, Mary Jane dus.
0: Heb ik er al zijn, denk ik.
1: Dus zij het meeste wil weten. Ik wist het net, hè?
0: Ja. Nou ja, meisje van een bepaalde leeftijd.
1: Leerhouders
0: voor muziek, daar hou ik het op.
1: Nou, de media
2: van de morgen.
0: Dat is veilig, denk ik. Door
1: denk
0: de media.
1: Ik. Ja, we hebben hier naar door. We beginnen binnen omkamer naar de Friese kranten. En we beginnen bij de Louter krant. En we zien het krijgt, of nou ja, Doos het krijgt al een heel partij bij deputier de Vries. Over, nou ja, die flitspjaan in Jout, die het, nou ja, zei goed toch, of net, maar krijgt hoe je het besuggen. Maar ja, er is ook iets over een trajectcontrole, die we al je wel kennen, tussen Drachten en Donkerbroek.
0: Oh ja.
1: Ja, die is nou algemeen wel bekend. Hij kamer rond 2020, nevens mij. Dus die zit er ook alweer bijna, zei ze hier. En nou, ontnota, je die ik nooit voet. Maar nou ja, het smiet ik wel een soort op. Want ze hebben hier dus in de kranten een list staan bij de boetes. Dus op die N380 tussen Drachten en Donkerbroek. En als juist dat die toen hij kwam, 2020 stukje steen. Toen, nou, toen zie je de boetes bijna rond de 50.000. Een jaar later ging het naar 40. En toen ging het naar 42, 38, 33. En in dit jaar zitten we op 13.000. Ja, 13.000. Ik zei het wel goed. Nou is dat wel van 8 maanden. Dus er zal misschien nog wel wat bij komen. Maar nou ja, dus juist wel dat het dus wat opsmiet. Want het daalt elk jaar weer verder. Dus ik denk dat ze hem... nou, dat is wel steeds, ja.
0: Dat idee, dat tikken we
1: ja. Ja, maar daar gaat het net om bij. En ze ben blij natuurlijk dat meisjes zich er bewust van binnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja, je hebt verschillende dieken natuurlijk. Die ene is van de provincie, provinciale diek. Ja, dan gemeentelijke dieken. Maar dit het, volgens onderzoek in West, ik zag in een bericht van januari verdienen hier, dat onderzoekers constateren dat de Nederlandse oorhiet misbruik maakt van te hege boetes om de staatskas te spreken.
1: Ja, mooie boel.
0: Ja. Dus eigenlijk in de verhouding die wordt een beetje krom. Dat je eigenlijk de volle geld betaal je maar van wat natuurlijk wel een legitieme boete is vaak, die doet krom wordt. Maar ja, is het nog een beetje in verhouding al een keer?
1: Ja, de Louter kranten die spruts ik mijn ont om meesken. En nou, in ieder geval, die zei ik, na de trajectcontrole trappen heel veel mensen meteen weer het gas in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar op dat stukje net meer.
1: Nee, precies. Ja, maar dat is kijk mijn flitspeel. Als wist dat hij de shit, dan riest dan even goed en dan hij gist weer.
0: Wat trouwens wel, dat is misschien net bewust geweest, maar je hebt ook van die ANPR-camera's. En ze worden ook wel van die camera's die dan op een rietbare cel staan. Die wil dan in die verkeersapps al je trojoen als flitsers. Dus dan krijg je dat meestal daar ook op een remtraapje. Dus dat is helemaal de bedoeling natuurlijk.
1: Oh ja, ik had het ook wel eens horen.
0: Ja.
1: Ja, bij een app. En dat wie rondom Keningsdij. En op de diek rondom Dokkum zetten ze toen al je pjellen al mijn camera's. Maar die kwam toen in die app Flitsmeister, kwamen ze als, als flitspeel. Dus ik dacht, hey, flitser. Maar volgens wie het geen flitser.
0: Dan beter een keer te volgen op een remtrapen als een boer, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik.
0: Het is... alweer haast nieuw gaan horen en dat budget dat Wim Brons haast te jaren is, maar nou ervoor.
3: Yes, hoi, goedemorgen Erits.
0: Goedemorgen.
3: Ja, muziek is nummer uno, hè. Het is een Jochem Tolf. Ik zie het altijd als eerste. Het is een Alvin Tolf, trouwens, muziek of fysiek, hè, altijd vreten moos. Apenkooi is er dan. 4-0-6-20, via de Jochem, of de app van Omroep Friesland op de smartphone. En verder hebben we het over lucide dreamen. Wist je wat het is? Lucide
0: dreamen. Ik heb er ooit hoe jet, maar ik ben totaal vergeten wat het ook jet.
3: Het is namelijk Joort Nationale Droomdag.
0: Ja.
3: Voor het geval, oh, wist het al.
0: Maar is het net, dat is dan echt zelf bewegen kisten en zo in die dreamen?
3: In elk geval het zelf bepaalst was dreamst.
0: Ja.
3: Dat is die bewust best van dat dreamst. En dat is dan vervolgens invloed op hebben kist. Daar hebben we dan net genoeg invloed op van alles en al wat. Dus, daar hebben we dadelijk onder oren in het programma.
0: Een dream van het programma haast een tiernje dus. Nou, daarvoor komt er bij Wim Brons. Dit is Friesland van de Morgen van deze week. Wij binnen de manje weer. Een goed weekend.
4: Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Hans,
2: Waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smaak.
17: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
19: Premier Rob Jette heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jette reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jette zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het Hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
20: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
21: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
22: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

Dit is Omroep Zilt. I'll never love you like I can, let's move and gay and get it on. De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zilt. 107.5 en 100.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nep-sandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van 5000 euro per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Nijs van de Dai.
3: Jazeker.
4: En maar de muziek was vleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
5: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is Netlo.
6: Nee, dat is Netlo.
1: Friesland van de Moor.
7: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de Van Elsenie.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wist zich niet hoe de takkomst van het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzeer is er nog altijd net. Zelfs een faillissement is mogelijk. Sibbelen is er mij het waard. Er is Nijs uit Oor Media en de eerste muziek is haast van de Proclaimers.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat Elsen in?
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
1: Noe Friesland.
4: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van The Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Van Tolvo moet je in horen,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van 25 september. Wist je niet hoe het daar komt van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwerzeeg? Is er nog altijd net, zelfs een faillissement is mogelijk. En meestal niet mij toch om de postcode loterij van de week een kaartje kregen van de Albert Heijn. Mij dat kaartje kreeg voor 15 euro om productenkipje bij de supermerk. En de voedselbank Bolzert, die vreeg het meestal die kaart nou om bij haar in te leveren.
3: Vorig jaar werd het 10 waarde die wij kregen hebben van rond zo'n 1000 euro.
0: En dan hoe is het waarbrugt in het kwad bij Sibbele Waaier. Een goeie metje.
4: Goeie metje. Van de metje is het zeerlijk waar, maar in soort zinnen. Bij een zwak ontmatige zuidenwind rint de temperatuur op naar jongetje om 20 graden. Joen en vannacht staan er ontaannemende bewolking, maar een minimumtemperatuur van 8 tot 11 graden. Morgen beginnen we de dag tijdelijk met wat bewolking en enkel spotje rein. In de metje meer zinnen en droog waar. De noordenwind doet het rijst gewoon is zwak van krijft. De temperatuur rint op naar zontje om jongetje graden. Meer roeren. Het waar, hoor je al oren.
1: Oort in oren.
2: Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. De tier dringt voor het WEC, het Wereld Wadden Erfgoedcentrum in Lauwerzeeg. Mijn schuldeiskers wordt onderhandelen over de net betellen miljoenen schuld. Voor Nijwieke Tonsie, 1 oktober, maar er een oplossing wijzen. En ik praat erover met Loek Mulder, collega van RTV Noord, uit een botverdippen in dat WEC. Loek, een goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag.
0: Ja, ik begrijp dat alle scenario's nu op tafel liggen, inclusief een faillissement?
5: Ja, dat is eigenlijk al een tijdje zo. Hè. De bouw van het imposante gebouw op de rand van land en zee heeft een tekort opgeleverd van ongeveer 3 miljoen euro. Met de schuldeisers wordt al maandenlang onderhandeld over hoe dat nou opgelost moet worden. En daar ligt nog altijd geen akkoord. Er ligt een datum nou van 1 oktober, maar het is een beetje onduidelijk of dat nou een soort van een streefdatum is of dat een harde deadline is. Maar in elk geval, dat moment wordt in elk geval wel aangewezen als dan moet er een oplossing liggen.
0: Ja, wat is eigenlijk het probleem met dat WEC?
5: Nou, een jaar na de opening, onlangs in april, werd duidelijk dat het financieel echt niet goed ging. Die bouw, zoals gezegd, heeft een tekort opgeleverd. Het WEC is eigenlijk niet in staat om die rekeningen te betalen. Daar wordt over gesproken. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land die hebben gezegd, nou, we willen wel voor een deel bijspringen en dat tekort wel aanzuiveren, maar alleen als er een akkoord ligt met die crediteuren. Nou, zolang dat er niet ligt, houden ook de provincie en de gemeente de hand op de knip. En is er dus nog steeds geen oplossing? Nou, dat is dan één deel van het verhaal. Dat gaat dan over de bouw. Maar daarnaast valt ook het aantal bezoekers tegen. Dus als eenmaal die financiële kwestie is opgelost, dan moet ook die opgave nog worden ingevuld. Want ja, dat is ook nog niet zo eenvoudig.
0: Zou je kunnen zeggen, want dan loopt er in de exploitatie ook iets mis.
5: Exact. Er zijn eigenlijk twee dingen die je moet onderscheiden. Hè? De ene kant heb je natuurlijk de bouw en de kosten die daarmee gepaard gaan. Maar de andere kant heb je natuurlijk, als het gebouw er eenmaal staat, dan begint de exploitatie. En ook daaruit moet natuurlijk uiteindelijk een zwarte cijfers worden geschreven. De streep onder de rekening moet wel positief zijn. Wat ik daar nog over kan zeggen is dat over 2025 opvallend genoeg wel een positief resultaat werd geboekt. Een kwart miljoen ongeveer. Maar dat was vooral te danken aan één grote nalatenschap. Waardoor dat getal positief is geworden. En weet je, dat geeft ook al wel een beetje aan. Als je afhankelijk bent van dat soort incidentele zaken. Probeer daar maar eens een gedegen begroting op te bouwen. Dat is nog niet zo eenvoudig.
0: Nee, dat zou ik zeggen. Dit zal niet elk jaar vol gaan komen.
5: Nee, dat is. Je kunt niet structureel rekenen op grote nalatenschappen. En dus moet je wel ook gewoon bouwen aan een constante bezoekersstroom. Dat heb je wel enigszins in de hand. En daar wil je wel meer zekerheid over hebben.
0: Ja, en de overheden willen dus onder voorwaarden wel bijspringen. Donateurs zijn om steun gevraagd. Loopt dat wat? Is dat zicht op?
5: Hoeveel dat heeft opgeleverd, ik denk nu nog niet zoveel. Afgelopen week hebben ze een nieuwsbrief uitgedaan waarin ook wordt gezegd van ja, op dit moment is de toekomst van het WEC en de Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren, dat zit bij elkaar in, hè, is onzeker. Of in elk geval niet vanzelfsprekend. Dat was het woord dat gebruikt werd. In die nieuwsbrief is de donateurs gevraagd om wat extra geld te geven. Ja, dan moet je dan maar hopen dat ze dat ook gaan doen. Ik kan me niet voorstellen dat je daarmee alle problemen oplost.
0: Nee, en wat gebeurt er als dit inderdaad op een faillissement uitdraait? Dat je geeft al aan dat Zeehondencentrum, dat eerst in Pieter Buren zat, zit daar ook bij in. Ja, dat verplaats je ook niet 1, 2, 3.
5: Nee. Dat is ook zo. Het is moeilijk voorstelbaar dat dat op een faillissement uitdraait. Hè? Maar het kan natuurlijk wel. Dat hele WEC en het Zeehondencentrum Pieter Buren is natuurlijk van enorm veel waarde voor de provincie Groningen geweest, voor heel Noord-Nederland, ook voor de provincie Friesland. Het is wel zo dat het is nu zo groot dat het moeilijk voorstelbaar is dat de overheden dit teloor laten gaan. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat partijen waar ik contact mee heb, die zeggen hardop van ja, wij denken gewoon dat het WEC aanstuurt op een faillissement. Ik heb daar geen aanwijzingen voor of harde bewijzen voor dat dat zo is. Maar dat is wel de gedachte die leeft onder de partijen die contact hebben ook met het WEC.
0: Ja, maar zelfs al zou dit worden opgelost, dan moet er meer gebeuren. De overheden willen misschien wel bijspringen. Ja. Maar ik neem niet aan dat ze de lollen hebben om het in een bodemloze put te storten.
5: Nee, dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. Dat is ook zo. Maar nou, de overheden willen bijspringen. En dat is dan bedoeld vooral ook om die bouwkosten aan te vullen. Hè, de tekorten daarop. Meer structureel. Dan gaat het om die bezoekersaantallen. En het aantrekken van donaties en erfenissen. En het contact leggen met goede doelenstichtingen. Daar kan dan het WEC voor de exploitatie zijn inkomsten uitputten.
0: Oké. Nou, we wachten eerst 1 oktober af. Ik dank je wel voor de toelichting.
5: Ja. Graag gedaan.
0: Luc Mulder weer dat, collega van RTV Noord.
2: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Nee, Erik, en maar. Een goeie met je.
6: Een goeie met je, Jacob.
0: Nou, wat is het?
6: Een hele bijzondere operatie, mega-operatie, wie vannacht in Amsterdam op de ring daar zien. Waar een brug Brege deal op zijn plak zetten. Dat stik Brege, dat is Fruit de Skip, Fruit Friesland, Fruit Samar, naai de haatse tafin. Ik ben het brugdek, zie erop. Dan weet je wat je sjoggen. Dat is wel handig natuurlijk. Ja. Wie in heel stad Amsterdam is, die moet dat wel eens even zien hoe dat op zijn in zijn werk ging. En in een tentie kregen ze dan Utlis, die Amsterdammers, van de bouwvakkers.
7: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
8: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals ze telkens informatievoorziening doen en filmpjes laten zien en dit soort bijeenkomsten.
6: Ja, je moet er meestal een beetje bij beloeken natuurlijk. Nou, het nieuwe Brege deal is een nieuwe stap in de uitbreiding van de ring van Amsterdam. Maak je een knop en dan jouwt hij in loert. Nou, dan is het doos. Ja. Nee, dat niks. Ik had Jacob bedacht. Dan is het echt een zinstwekering.
0: Maar ik vind een probleem.
6: Nou, dan wist het maar verst eventjes. Ik in trog mij een wat serieuze bericht in het media-oorsjog. Haast 300 patiënten en ziekers hebben vorig jaar een ziekenhuisverbod kregen. En dat hebben ze kregen omdat ze haar vaak te vaak agressief toont hebben in de richting van zwaardig personeel. Het gaat dan begrijpt ze om skellen, spuien, vliebje, slaan, schoppen. Of echt het bedriegen van het ziekenhuismarkt. Zo'n 204 mensen hebben ik in de eerste zomer van dit jaar zo'n ziekenhuisverbod kregen. Een zwarte list, dan worden ziekenhuizen hetzelfde net nemen, maar dat is feitelijk wel wat het is. Benieuwd was ziekenhuizen in Friesland die ter mij werken. In onderwijs vermeer die meer daardoor. Zing maar zo'n muziekje, had dat wel? Nee, nog wel niet meer. Dan nog een ernstig verhaal eigenlijk. Een Britse toeriste had online een soort kritiek kregen toen ze op TikTok klaagde over de prijzen en de kwaliteit van het eten en drinken bij Auschwitz.
0: Oh.
6: Ja, dat is heel erg dom, Kees. Die Britse toerist die we bezieken in Duitsland of in Oostenrijk. Of dit is Polen, is inderdaad Auschwitz. Maar haar dochter wie ze dat. Bij een horecazaak kocht ze een smoothie en een limonade. Kostte haar en haar dochter €10,50. Maar nevens dit waar, wie in de drankjes min van smaak. Het smaakt nergens naar. De limonade zo nevens haar dochter zelfs naar schimmaakmiddel roeken. Nou, dat ken wie wijzen, maar dat zei je daar net, liet nee, mij. Nee. En toen het, in de volgende video had Lin haar volgens adviseert om zelf iets te drinken, maar te nemen naar jouw zoiets. Nou, het zet een heel soort leuke reacties opleveren. Voor zelfs een botte showers van die TikTok-filmpjes, die vonden het ongepast dat ze tieners en besieten on een plak dat meer dan 1 miljoen mensen vermoorden binnen te klagen over de horeca en over de prijzen. En het Auschwitz-Birkenau Museum heeft trouwens nog beklamd toont dat het cafetaria boetende besiekerscentrum light en toch een externe partij exporteerd wordt. Dus pleit het besiekerscentrum in die zin vrij. Let het Lin nog een keer een video op TikTok zetten. Zijn net haar excuses ongeveer. Je kent ze een smakeloze TikTok. Dat zou je eigenlijk, zou ik het nemen. Oh, sure, hij is nog op dit gevoel.
4: Ik kan vol.
6: Dat is mooi. Nou, nee, ik ken het nog altijd net. Nou, dat bestuurt een kostelijk verhaal van een wenswaardig centrum in België. In Bilsen-Hoeselt, Villa Ter Vruchten. Daar hebben de bewenners, 80-plussers, geniet zich kennen van de bezieten van 2 strippers. Een man en een vrouw. Meestal doen ze daar knutselnamiddagen of een mini-slagerfestival. Ze moeten nou eens een keer wat oors doen. En dat hebben ze niet in. Onder de bonkende beats kwam er eerst een mannelijke stripper uitgedost in een politieuniform de zaal ingedanst. Dat uniform werd stuk voor stuk volledig uitgetrokken met hulp van bewoner Nicole. Zittend op een stoel, in het midden van de afgeladen zaal nam ze gretig deel aan het spektakel. Nou, dat vind je al hartstikke leuk voor Nicole. Na haar mannelijke collega was het de beurt aan stripper Ashley. Een mevrouw, zie ik nog maar even zezen. Zij genoten ook van het niet alledaagse doelpubliek. Super dit, reageerden ze naar haar act. Het is niet de eerste keer dat ik het doe voor senioren. Maar het komt niet vaak voor. Mijn doel is dat mensen gelukkig maken. En dat is gelukt. Ik vond het heerlijk ze te zien genieten. Dat zie ik aan hun oogjes die fonkelen. Nou, ik de 84-jarige Roland, die vond het schitterend. Mooi, heel mooi, stamelde hij. Zei Ashley, die vrouwelijke stripper dus. Normaal doe ik mijn broekje ook uit, maar in deze setting vond ik er geen meerwaarde aan om dat te doen, vervolgde Ashley. Of ik angst had om mijn toeschouwers een hartaanval te bezorgen? Nee hoor. En daarbij, hier hangen voldoende AED-toestellen aan de muur.
4: Wat een verhaal.
6: Ik moet Friesland net onthouden, dit mooie verhaal.
4: Nee,
6: van de
4: VAT. Dat moest ik zeker net. Eerlijk en normaal, dank u wel. Het is 20 minuten tot 12. Het meest niet mij door gewoon de postcode loterij. Die had van de week een kaartje gekregen voor de Albert Heijn. Met het kaartje kist voor 15 euro om product een kipje bij de supermerk. En de voedselbank in Bolsen die de Vrije Gemeenschap nam die kaarten om die bij Harden in te leveren.
2: Omroep Friesland.
6: Twaanjoghurt.2 FM.
2: Alles wat

0: En Shores, muziek van de Talking Heads, zie dat. Meest knip mij door gewoon de postcode loterij. Ja, van de week een kaartje kregen van de Albert Heijn. En mij dat kaartje kreeg voor 15 euro om productenkipje bij die supermerk. De postcode loterij docht is de actie al langer, maar eerst gaat dan om vegetarische producten, die skeerpje koest, mij het kaartje. Dat is verloren in gewone hardware producten. En de voedselbank Bolzers ten omstreken vreeg het meest niet geen gebroekmeidje van de kaarten om ze bij haar in te leveren. Voorzitter Willem-Jan Popma.
1: Wat wij graag willen is, als mensen die kaart net broeken, om welke reden dan ook, dat ze die dan net versmieden, maar doneren onder de voedselbank. Onder oren voedselbank Bolzert. Want daarmee kennen wij dan dat goed helje bij Albert Heijn, dat hebben we afspraken mij, om zodat uw stellingen weer op varie te krijgen.
2: Ja, het gaat om passen voor 15 euro. Ja. Je doet dit al vaker, hè? Oriëren hem en dit. Ik vraag gewoon een meisje, werkt het?
1: Dit werkt het zeker. In de beginfase werd het net zo succesvol in die mate dat de koers alleen nog vega-producten krijgen in pakketten. En nou, dat sloeg net om. Letter het Albert Heijn. Schijnbaar importeer mij de postcode loterij een assortiment behoorlijk uitdraaide. En nu kennen we dus een karmaatje uit producten die te verraden binnen. En dat zijn uiteraard alleen maar houdbare producten. Potten, blikken, soepen, neem maar op, die in zaken zitten die een lange termijn hebben voor de houdbaarheidsdatum.
2: Ja.
1: En dat smiet behoorlijk op. Ja, we hebben vorig jaar een enorm groot succes gehad.
2: Ja, want om wat voor bedragen moet ik dan denken?
1: Nou, vorig jaar werd een tienwaarde die wij kregen hebben van rond 100.000 euro.
2: 100.000 euro?
1: Ja, omrekenen als waarde. Ja.
2: Oh, dat is gigantisch.
1: Ja, dat is zeker gigantisch. Ja, dat weer echt een klapper vorig jaar. Dus de mensen die weten zo langzamerhand ook dat wij dus in staat binnen om die kaarten dus te incasseren. Ze moeten ze wel activeren trouwens zelf, want anders kennen we er niks mee. Maar want die actie duurt eigenlijk ook maar 3 weken. Dus in die 3 weken proberen we zo vol mogelijk die kaarten te krijgen. En wij melden dan aan Albert Heijn van de tussenstanden wat wij hebben, zodat mijn rekening horen kan met de omkeer van producten die wij dan op die basis bestellen.
2: Ja, en Josse, daar vullen we uw stellingen bij mij aan. Het is van Jemmeke soorten van varie, dus.
1: Ja, zeker. Ja, want elke week gaat er spul uit natuurlijk. Dus daar moet ik elke week weer bij komen.
2: Ja.
1: En we krijgen natuurlijk vanuit ons regionaal distributiecentrum in Drachten, krijgen wij wekelijks woord onleveren. Maar ja, dat is verschillend wat er op een gegeven moment ook onbeheerd wordt via dat kanaal. Dus wij willen graag varie saf goed mogelijk op peil houden.
2: Ja, want als we even zoeken naar die voedselbank daar in Bolzert, hoeveel mensen maakt je daar gebruik van?
1: Nou, dat valt op dit moment wat in. Dat wil zeggen, misschien, het heeft een positieve kant en een negatieve. Wij zitten op dit moment op zeg maar gemiddeld 22, 23 gezinnen. Dat zijn dan gezinnen met huishoudens, laten we het zo zeggen, al dan net mijn band. Maar wij zoeken wat dat onbelangrijk. De armoede die er toch heerst in het land, en zeker ook in uw provincie, zo verwacht je dat wij meer mensen worden vlieger krijgen. Maar dat is net zo. Maar misschien heeft dat ook een positieve kant, dat mensen ontwerkenrijd binnen. Ze hebben natuurlijk stiepe kringen van de oorheid, maar energie te slagen en dergelijke. Dus dat kan een reden wezen dat mensen net meer bij de voedselbank komen. Maar vaak is het een schaamte dat men zei van ja, nou ja, voedselbanken, markt erheen enzovoort enzovoort, dan zorgen ze mij. Dus die sociale controle, die kende ik nog wel eens een paar spelen. Maar ja, mensen, jongens, als je iets nodig binnen, kom. En op dit moment kennen wij dus, als mensen zich melden, dan ben ze benauwd dat ze een soort gegevens onleveren maken.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat maakt op een gegeven moment hek, want we moeten wel het criterium verstellen waarop men rucht heeft op eten. Het is een rucht, hè? Het is geen gunst. Maar dan kennen ze de eerste 6 tot 8 weken, kennen ze zonder meer elke week, kennen ze voedsel helje. En daarna komt pas een zogenaamde intake. En dan wordt bepaald van keer betrokken met het traject of net.
2: Oké. En dan heb je de stellingen weer vol, mooi behulp van de kaarten van de postcode loterij.
1: Ik hoop dat die weer massaal onleveren worden. Ja, absoluut.
0: Dat is weer Opma van de Voedselbank in Bolzert en Omkritten. Dadelijk in Noe Friesland is Astiaal Wien. Het regionale nijs met Timo Jepkema hier in Noe Friesland.
3: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Ja. De nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
5: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
6: Ja, wat zeggen ze hier dan?
5: Ja, nou, Mienskip. Geweldig.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: Het is Evenij Jalwien. Het regionale nijs nou met Timo Jepkema, een goeie middje.
20: Goeie middje. De gemeente Wat is Friesland onder ziek het hoed dikken benoorden dokken veiliger makken worden kennen. Dat meldt streekomroep RTV NOF. Onderleiding binnen verskate ongelokken op onder oren de Dokkemenwei bij Ilsum en Wetsens. De bedaren dit hier al meerdere auto's in de sleet en voelen ook een dierlijk slachtoffer. De gemeente zucht bij Glies naar de maximum snelheid en extra verjochting op verskate routes. De wiekagent van Dokkum ziet het hoeneigeners die denken dat haar hoen vergiftigen is in de omjouwing van het Tolhuispark. Kwadlien waat een hoen naar het uitlitten in die omjouwing en niet een slim ziek. Uiteindelijk verstoor het beest. Voor de rest om wennis hadden we waskoringen op hong in de omjouwing van het park. In het kettelijke skar is een zeldzame skimmelfoen, de kammetjesstiekelzwam. Van zover bekend is het pas de 12e keer dat deze soort in Friesland zien is en de eerste keer in de gemeente Jereveen. De skimmel groeit vooral op oud deerhout, liek als omvallend beuken. Nevens paddenstoelzaakkundige Gosse Haga liet de Vincien hoe wichtig oude bosken binnen van de biodiversiteit. Hij vertelt hoe het de paddenstoel eruit zocht.
21: Het is een witte paddenstoel, een vrij grote uiteindelijk. Hij komt vanuit Ingenstalen, alle vertakkingen en dan weer wat vertakkingen. En uiteindelijk de uiteinden weer wat stikkelig. Het liep het wel op koraal.
20: Zij's lid diervereniging komen jong bijnaar in Elslo voor een kringkeuring van jonge knieën en hen. De bisten worden daar beoordeeld en uiteindelijk wordt één winnaar onwierst. Een soort van bistenshow dus, waar de bisjes zo mooi mogelijk van de dijk komen matten. De zij's mooiste knieën en honders, dat is de sammelnamme van al die vogels die mij doggen, nemen het tjernwaar op bij de keuring, waarbij het verenigings dus het tjernwaar opnemen. Harry van den Berg van Kleindiervereniging Zuidoosthoek leidt uit waar de jury naar sjocht bij zijn keuring.
4: ieder konijn of hoendersoort die heeft een rasbeschrijving. En dat probeert de fokker zo ver mogelijk naartoe te fokken, zeg maar. Het is wel een soort checklist, denk ik, maar het is allemaal keurig in een rasboek is dat uiteengeschreven, zeg maar.
20: Nou, zo is het. Onze veer, het regionale Nijs.
0: Toen je, kom maar, dank u wel. Dadelijk het waard, meest simpele oer 2 minuten.
6: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
22: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
24: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
25: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
26: Do hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan ziekes de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zal voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
27: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
28: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de Fat Els.
29: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
30: Hoe kom ik je waai?
29: Of een die tij wekker houdt.
31: Hoe kom ik aan het werk?
29: Vragen die toe in toekomst keer.
32: Waar kan ik van uw werk leren?
29: Vragen die praktisch binnen.
33: Hoe vind ik personeel?
29: En vragen des alle dagen mij omrinst.
34: Koop blauw ik zo in mijn werk.
29: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
35: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je nou wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
36: Noe Friesland.
37: Jacob Stelwagen.

0: De gemeente van Wat is Friesland die had instant mee morsje om het band dat als eerste een lippaai vindt een priester Jan. En het is het initiatief, maar ik zei ze komt van Bennenborgemaster Aten Rindert Veenstra. Nou is het waarbedocht, Sibbele Waaier, een goeie medje.
1: Een hele goeie medje.
0: Wat zegt er van de mond vrolijk uit?
1: Het is fantastisch. In je wordt.
0: Ja, ik vind het echt heerlijk, heerlijk nice in mijn waar.
1: Ja, en ik zal je vertellen, het wie ik nog fris.
0: Ja, toen ik in de auto stond, het nog een graden, maar de zin is kinder wel volop.
1: Ja, nou, ik heb de laagste temperatuur in de provincie die ik, Sjoen, die wie 4,1 in Bakkeveen. En buiten de provincie kreeg van morgen, die zei, het is onder nul west, dat wie in Twente, op klomphichte, net op neushichte.
0: Nee, ik snap het.
1: Dat wie het krijg onder nul west, maar dat is in Friesland net gebeurd. Maar het wie de oude nacht, het wie zeker fris. Ja, dat kon gebeuren, de atmosfeer die wie helemaal tot rijst kwam. Geen wien en het wie een skoft wie helder. Dus dat kon dat gebeuren. Nou, op stuit met de temperatuur gelukkig een eindje omheen gaan. In grauw wit zandje komen in, ik in kwaaiem schitterend waar. Zandje komen in, starem 16,8. Isbrechtem 18,8. Op Skielge 16 zo'n. En Vlieland een graadje heger, maar zandje zo'n. Net mooie waar hebben we u te danken. Om een hege drukke biet, boppen Duitsland. Het zwarg het verre sierlijk waar, maar een zwak ontmatige zuidenwind. En rent de temperatuur van mij nog een beetje op naar zijn jongetje om 20 graden. Nou, jong bloedt het ik nog eerst kalm, rijstig waar. Maar net al te volle bewolking, temperaturen die dan nog tussen de 11 en 14 graden binnen. En dan in de rent van de nacht, dan krijgt het hege drukke biet concurrentie. Want vanuit het westen nadert een zwakke storing. En dat betekent dat vannacht in de rin van de nacht de temperatuur net verder daalt. Die bloed dan nou minimaal op 9 graden steken. De reden is bewolking en een wind die draait van zuid naar noord.
0: Een storing, bewolking, wat betekent dat voor morgen?
1: Ja, nou, we maken je net al de volle zwaargen. Het is zo dat we morgen in de maand tijd toch wel wat bewolking hè. En het kan wezen dat er een enkel spotje rein uitkomt. Dus daar verwachten we net de volle van. Maar het verstoort wel even dat zinnige ritme. Maar in de rin van de dag komt er weer steeds meer zinnen. Bloeit het droeg. Houdt de wind hem rijstig. De wind die zit morgen dus in het noorden. En daardoor ben de temperaturen ik een beetje leger. Maar is aan zandje om 9 graden.
0: Ja, ik kan wel wennen onder het Nijnsimmer waar, maar ik zei ze. Hoe lukt het versnijden in de dagen daarna?
1: Nou, ik zat u te doen van. Snijn krijgen we besieten van een nijhege drukke biet. Het fransje wat u dus vannacht en sneur een bietje pleegt, dat verpietert wat. Dat wil nog onder de voordrand van het hege drukke biet. Betekent dat de wind weer van noord naar zuid gaat. De wind is dan zwak ontmatig en de temperaturen die winnen we wat. Want we gaan naar de jongetje om 22 graden. En ja, dat is eigenlijk prima waar. Nou, en dan om de snijden te besluiten, dan sloept er vanuit het westen een naaiensteuring onze kant op. En die jouwt in de rind van de nacht van snijden op mandi mogelijk weer een dripje rein. Nou, als we dan naar de mandjes joggen, dan hebben we nog te krijgen met die steuring. Dat kan nog wel een buiken opleveren, maar in de rind van de dij, dan stabiliseert het weer. Dan komt er weer een nijhege drukke biet. Temperaturen die rinnen op naar zo'n 20, 22 graden. Maar in de nachten dan trek je naar 14 graden. Ja, en dan, op tiesje, dan zullen wij een diepe depressie, de stormdepressie op de oceaan. We krijgen geen storm. Aan de orenkant leidt een hege drukke biet bop in het midden van Europa. En deze beide grutmachten, die zorgen ervoor dat de streming zuidelijk wordt. En ja, als de zinne schijnt en de wind hem wat rijstig wordt, dan komt die warme lucht onze kant op. En dan zo het tiesje zat het nauwste het 24 graden max weer kennen. Dus degene die de sandalen en de kwartenbroek oprommen had, ik zou ze weer te vastkien hebben.
0: Ik zou ze maar weer verschrikkelijk uit de kost hebben.
1: Ja.
0: Nou, dat ben je mooi bedacht. Dank je wel en een nog een gemeente.
1: Ja, hetzelfde.

0: Senna Black van het album Boudewijn de Groot in het Frisk en het noemer Jimmy. De gemeente van Wat is Friesland? Nou, die stemt mij een moosje om een band. Dat is eerst een lip, I feed een priester Jan. Het initiatief komt van Benneborgmaster Aten Rindert Veenstra. Hij leidt onder gemeente uit wat de voordelen binnen. Ja, Aten Rindert, hoe kwamst op dit idee?
1: Nou, de vorige Benneborgmaster die had dus betocht van, nou, dat zo goed was als daar ook een priest van komt. Maar nou ja, ze kreeg wat te let met dat idee. En toen zei mijn buddies van, hey, is dit leuk? Wil je dit overnemen? Nou, ik zei, ja, dat wil ik wel hartstikke leuk. En ja, dan ga ik altijd gewoon zitten met mijn pen en papier. En dan, schreeuw ik gewoon op wat er mee opkomt. En dan, neem ik dat de gemeente hier in mij.
0: Ja, en wat heeft de gemeente hier verteld?
1: Nou, ik was vooral zijn van, nou, uw natuur is heel belangrijk en heel mooi en bijzonder. Dus wie moet er goed te passen en wie binnen de volgende generatie? En ja, dan vind ik het wel belangrijk voor ben die graag naar boeken wonen en mij van ziekje en meer de natuur leren willen die mij onwijs beste zien centjes zet worden.
0: Ja, en zijn priester en ik helpen kennen dat er misschien nog meer bijna moeten gaan, of net?
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, ja. En hoe reageerden de meesten in de gemeente hier?
1: Nou, ja, de meesten vonden het een goed idee. Maar, er zijn nog gewoon een paar vragen. Bijvoorbeeld van hoe gaan ze dat doen? Hoe gaan ze daar, want de meesten natuurlijk net met mij nemen. Maar ja, nou ja, een fotomeitje, net iedereen had een telefoon, nou ja. Maar daar ben we echt wel uitgekomen. Dus de meesten winnen het wel maar eens.
0: Ja, want een partij, de PvdA, die toch...

0: Of ja, misschien wordt er naartoe wel wat verstuurd dat er volle meer bij het land inloeken. Maar je mag het revoluut lijn dat het alleen maar voor bij van de basisschool is. Dus dat toch wel wat daar valt.
1: Ja, dat ja, klopt. Ja, dat ging mijn buddy ook uitlaan, ja. Ja, dat vind ik ook zeker, ja. Dat dat is ook wel een van de punten waar rekening mee is houden.
0: Ja, ja. En hoe is het om bij een burgemeester te wijzen en dan zoiets te breken?
1: Nou, ik vind het heel leuk, natuurlijk. Maar dan stost hij voor zijn hele rietzaal vol. Dat is echt, dat vind ik altijd heel leuk. En nou, om zoiets vooral u te voeren, dat vind ik altijd heel mooi om te doen, ja.
0: Ja, maar ik wil een beetje spannend, denk ik, of net?
1: Ja, nou, als ik ergens ben kom, dan denk ik van, nou, ik moet het maar gewoon, ik doe het maar gewoon. En als het, nou, en als ik nou heel veel zenuwen had, dan doe ik het juist meer fout.
0: Dus zo ontspan mogelijk Gisto die Riesel in en vertel ze gewoon die verhaal.
1: Ja.
0: En met wat voor gevoel is nou waarom op Justin?
1: Ja, best goed gevoel natuurlijk. Dat zijn voor de meesten. Best. Nou ja, ik wie. Net heel zenuwachtig en ik vond het best mooi dat de meesten er samen in zijn. Dus ja, dat wie wil hebben een goed gevoel, ja.
0: Ja, best zelf ook een beetje een eyeseeker en in dit graag boeten is of net?
1: Ja, ik ben altijd wel graag boeten, ja. Mijn vriend of. Maar ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, net de hele dag achter de PlayStation?
1: Nee, dat hoeft mij echt niet, nee.
0: Nee, oké, mooi. Nou, hartstikke mooi dat het slag is. En dank je wel dat ze even op de telefoon weer is.
1: Ja, je merk. Dank je wel.
0: Oké, fijne dag nog, hè?
1: Ja, dank je wel.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieroeren. Noo in Friesland.

0: Alex Warren en Fever Dream. Honderden bijen uit de gemeente Leeuwarden die binnen deze Mombroen mijn sportexpeditie. Ze kwamen in de kunde met verskate sporten, met het doel meer bijen in beweging te krijgen. Verslaggever Keke Leenstra bezocht het sportpark en spruts mij Mente Harsema, de evenementenmakers van BV Sport.
1: Ja. Zijn we er klaar voor?
2: Ja.
1: 3, 2, 1, go!
3: Nou, wij hebben een sportdag voor 300 kinderen van het basisonderwijs vanuit NOC, NSF en BV Sport. We hebben een Team NL-sporter die heeft net een hele mooie warm-up gegeven. En zo hebben we eigenlijk 300 kinderen tegelijkertijd in beweging gebracht. En,
4: waarom is dat zo belangrijk?
3: Omdat je toch wel heel erg ziet dat kinderen tegenwoordig minder sporten. Door en telefoongebruik, veel online zijn, minder buiten komen, minder aan sport doen. Dus daarom vinden we het belangrijk om dit soort dingen te organiseren. Om de kinderen te stimuleren om te sporten. En om vooral kennis te maken met andere sporten die ze misschien normaal gesproken niet zo snel doen.
4: Ja, want waarom is het zo belangrijk voor kinderen dat ze in beweging blijven?
3: Het is natuurlijk motorisch heel goed. Maar ook, je ziet dat er toch wel heel veel overgewicht is de laatste tijd. Het is goed om buiten te zijn. Het is goed om te bewegen. Het is goed voor je hoofd en voor je lichaam. Dus het heeft heel veel goede punten.
4: Pieter Hamstra, jou binnen juf van groep Zoon 8 van Klaverblad. En wat was de reactie van de bijen toen je vertelde dat je met Jurt kan sporten?
5: Nou, dat is weer heel goed. Ze hebben er wel heel veel zin in, maar het is voor u ze bijen ook wel spannend. He, van wat zit er al te gebeuren en hoe gaat het allemaal? Dus het weer wisselend, maar wel positief.
4: Ja, want je bent eens kwallen voor heegbegaafde bijen. Wat betekent het voor de bijen dat zij hier van hem aan het sporten binnen?
5: Nou, het is voor u ze bijen heel belangrijk dat ze u te hollen gaan. Want ze zitten gewoon heel soort in de hollen nooit te denken dat ze in hun lief komen, dat ze lekker bewegen. En dan ben ik een heel soort band die bewegen wil, maar dan ben ik een heel soort band die vindt alger nieuwe situaties. Ik faalangst bijvoorbeeld, want we willen het alger heel goed doen. Ja, wat gebeurt er dat ik dan een fout maatje? Wat zien ze die meesten dan? En, dus dat speelt dan ik alger mooi.
4: Ja, wat ben dan de fardion van sporten voor deze band?
5: Dat ze heel veel nieuwe uitdagingen omgaan. En vooral ik het bewegen. He, van, omdat ze zoveel in hun holle zitten, dan heb ik wel spanning in hun lief. Lekker ontspannen. En ik vind het hier heel belangrijk dat ze alle soorten sporten zullen. Van, je gaat heel snel naar het bekende, wat is bekend. Maar hier moet ik mijn handbal hebben. Nou. En korfbal, het is op zich wel bekend, maar er begint net een heel soort bernig op. Dus ze moeten heel soort kennis maar naar je sporten. En dat vind ik gewoon heel mooi. Van, anders geven ze de uitdaging net om. En nu geven ze hem wel aan.
4: Wat vinden jullie het leukste aan deze sportochtend?
6: Tot en nu hockey, denk ik. Ja, voor mij ook hockey.
7: Ja, sportieve gewoon ook. En we hebben geen school natuurlijk, dat is ook leuk. Maar sportieve vooral ook. Ik vond het wel heel leuk, het hockeyen. En het is ook wel leuk dat we een keer buiten kunnen sporten. Dat kan op school nooit. En wat hij zei, we hoeven niet schoolwerk te doen.
4: Ja, de kinderen hier achter jou die zijn in ieder geval heel enthousiast. Ze zijn volgens mij aan het handballen. Wat voor andere sporten bieden jullie hier vandaag aan?
3: Ja, klopt. We hebben 4 verenigingen die een clinic geven. De handbalvereniging, de hockeyvereniging, voetbalvereniging en de korfbalvereniging waar we nu ook zijn. En daarnaast zijn we aan het vlekvoetballen en aan het frisbeeën.
4: Wat zie je aan de kinderen? Hoe reageren ze erop?
3: Ze zijn vooral heel enthousiast. Je ziet heel veel blije gezichten. Ja, je hoort het eigenlijk al. Heel veel geschreeuw, heel veel blijheid. Nou, we hebben het zonnetje mee zitten natuurlijk. Maar heel veel enthousiasme en dat doet goed.
0: Een bijdrage van verslaggever Geke Leenstra.
8: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Diana de Groot. Dus een goeiemiddag.
9: Een goeiemiddag.
0: Wat zit erin? Goeiemiddag.
9: We hebben toen code switching.
0: Wat?
9: Ja, dat ontstouw ik.
0: Serieus?
9: Ja, geregeld.
0: Oh.
9: Ik jij het die wollest wan.
0: Nee.
9: Nee, wij Friesen doggen dat een heel soort. Omdat door hest wollest dan begint die een PR-tekst in het Friesk.
0: Ja?
9: En dan hest een wist als de Nederlands sprekende spreker hest. En dan skikkelen wij wollest oer in het Nederlands. En bij ons gaat het eigenlijk heel erg makkelijk.
0: Ja, uiteindelijk wel.
9: Althans, ja, toch?
0: Ja,
9: nou ja,
0: dan wel.
9: Dat jet code switching, dat is van de ene naar de andere taal. Nee, en de docht nou een Canadees, dochter onderzoek nou.
0: Oh.
9: Hoe die omskerkeling van het Friesk naar het Nederlands en waarom hoe dat giet. Dus die Canadees die komt dadelijk bij mij in de studio.
0: Maar bij ons gebeurt het tenminste bij mij altijd wel op afspraak.
9: Ja, dat is weer. Maar die skerkeling is wel makkelijk te dwan in die hollen.
0: Ja, best wel.
9: Ja, nou ja, hij vertelt er straks alles over hoe dat al is.
0: Wij verbreken het ons zomaar, hoor.
9: Nou, zo is het. En we hebben het over de One Hit Wonder. Dat zijn van die artiesten die het één grote hit scoren. Ja. En daarna is er eigenlijk nooit meer wat van. In Friesland hebben we Bouke en Greetje. Die hebben een hit gehad, alweer een Fries.
0: Ja.
9: Daarna hebben we, ja, ze hebben wel meer plaatsjes maken. Maar dat is net zo'n groot succes geweest als die ene plaat. En ik praat dadelijk mooi ze. En ze hebben nijs, want ze komen met een nieuwe versie.
0: Oh, het is helemaal niet weer.
9: Ja, het is helemaal niet weer. Dan ben ze oud. Nee, maar en ik zie daar dus een linkplaat bij. Ja, ik vind het een beetje een regen in. Maar ik dacht, ja, misschien kun je zelf een One Hit Wonder betinken.
0: Ja, hoe heet dat?
9: Een plaat van Queen? Nee, had ik net.
0: Shut up. Nee, One Day Fly. Dus zelfs een keer.
9: Ja,
0: dus een speciaal plaatje maken we One Hit.
9: Ja,
0: one.
9: Dat hij alles te krijgen bij My Chaotic en Damn I Think I Love You. Dat in één keer op nummer 1 kwam. Ja. En toen kwam een chimbeweging inderdaad. The One Day Fly. Nou ja, dat zoe alle je kennen. Let het dus witte.
0: You van Ten Sharp, denk ik. Of is er nog meer hits van Ten Sharp?
9: Dat was net van die moeilijke vragen stellen. Ja, ik weet het net. Ja.
0: Nee, mensen, verzin het maar.
9: Verzin het maar, betink het. Of misschien wist een orre leuke link te betinken. Dat maakt zelfs ik.
0: Ja.
9: Via de Omroep app of 0620 via en Jochen.
0: Oké, okay, zult willen vermijden.
9: Dank je.
0: Dit is weer Nou in Friesland met Elisje van deze vrede 24 september. Van nou een noffelijke middag en ontmoet een keer. Dag.
2: Omroep Friesland.
10: 12.2 FM.
2: Alles wat er spielen.
11: Wat zal ik dwaan? Dit weekend.
2: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit, die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoeten activiteiten.
11: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
13: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
15: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
16: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
17: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.
18: Omroep Zee.

Goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik. Live uit Studio Nieuwsuit. En de vrijdageditie. Dat betekent dat we straks ook weer de longplaat hebben. We begonnen deze keer met Paul Young. Love and the Common People.

En de Bengals natuurlijk en Walk Like a Egyptian. We luisteren naar muziek met Erik op de vrijdag. En hier is Mattia Bizarre. Die Cento.

0: met je Rhythmics. Love is a Stranger. Zijn we ook weer aan het einde van Muziek met Erik. Aanstaande donderdag, dan gaan we weer verder met die mooie Evergreens. Ik heb er nog eentje voor je. En straks Nostalgia. Zijn de Manhattans. Kiss and say goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

hartelijk welkom terug bij Omroep Zilt, het programma Nostalgia deel 1. Techniek is in handen van Erik Lumpen, presentatie Erik en Karma om de beurt. En u hoort waarschijnlijk wel aan mijn stem. Het laat verschrikkelijk na, dus Erik, blijf stand-by, want ik kan zomaar in een hoestbui vallen. En dan moet je het eventjes overnemen. We begonnen met B-Bumble en de Stingers met de Apple Knocker. En dat was eigenlijk, want B-Bumble en de Stingers, die hebben een beetje een rock'n'roll muziek. Die arrangementen maken ze dus op bestaande klassieke melodieën. En dit was origineel, was eigenlijk Willem Tell uit 1829. En misschien kent u van hem wel de Nutrocker, de Notenkraker Suite van meneer Tchaikovsky uit 1829. Daar waren ze heel beroemd voor. Jaren 60, dat, tot ongeveer 65 speelde zij. Maar ik vond een lekkere cd, dus ik denk, ach, laat ik hem weer eens tevoorschijn nemen. We gaan naar mijn vriendjes uit de Achterhoek, oftewel de Band van Normaal. En waarom, weet ik niet, maar zij zeggen het wordt tijd. Waarom dan? Nou, Erik, zet hem maar in, dan hoor ik het wel.

En Shaken Stevens natuurlijk en I Mind. Je luistert naar Nostalgia en wij gaan door met The White Jokum hier. Even kijken, zo. Ja. Death Arms.

0: Clarence Henry. En daartussen staat vaak Clarence Frockman Henry. Want hij had een heleboel liedjes waar hij van die kikkergeluiden tussendoor deed. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Zo hebben we dan Bruce Springsteen, The Boss en Elvis, The King en Man in Black en alles. Maar ik vind altijd leuk die bijnamen. Clarence Henry dus. Ach, hij is helaas maar 87 geworden. Nou ja, But I Do. En officieel was die titel van die song was I Don't Know Why. Maar wat deden nou anderen? En ook de covers van Bobby Vinton en Tom Jones heeft dat ook gedaan. Nou, die namen alleen het laatste, But I Do. En dat deden we in Nederland ook. Dan denk ik, blijf eraf. Heet helemaal niet zo. 1961, But I Do van Clarence Henry. Een Duitse vriend staat klaar, Heino. Nou kan ik wel, dacht ik, op dit moment, omdat ik zo vreselijk verkouden ben, wel met Heino samen zingen. Vind je ook niet? Want ik heb toch op het moment ook een donkere, zoet gevoiste stem, Erik.
1: Nou, dat is ook zo.
0: Oh, geweldig. Nou ja, Heino kent u natuurlijk wel van een heleboel dingen van Blauw Blauw, Bluter Enzian en La Montanara. Dat is trouwens mijn favoriet. Maar ik doe nou even over een dame met heel zwart haar, de Schwarz Barbara.

Good Years for the Roses, ook wel bekend van Elvis Costello. Deze keer door George Jones. We gaan door met Jack Brel. Hier komt hij.

0: Peter Koelewijn, 24.000 kussen uit 1961. En dat was een cover van Adriano Celentano. Ook uit 1961 van het Sanremo Festival. Ik denk, zou die daarmee eerste destijds geworden zijn? Want dat kan ik me totaal niet herinneren. Nee, hij was de tweede. Adriano dan, hè? In dat geval. Goed, we gaan naar een paar wetenswaardigheden van 25 september. In 1983 uit de Maza-gevangenis, of Mees, dat zou het ook kunnen zijn, in Belfast, Noord-Ierland, ontsnappen 38 veroordeelde leden van de IRA, Ierse Republikeinse leger, hè? En daarbij wordt één bewaker gedood. 1996, een Douglas DC-3 van de Dakota, van de Dutch Dakota Association, stort neer boven de Waddenzee, waarbij alle 32 inzittenden om het leven komen. Het ongeluk staat bekend als de Dakota-ramp. 2016, de mat 54. En Erik, ik denk dat jij dit wel weet, ik helemaal niet. Het treinstel is ook bekend als Apenkop. De mat 64, weet jij daar iets van, apenkop? Ik weet wel een hondenkop, maar ik had nog nooit van een apenkop gehoord.
1: Ja, dan ben je die andere, die stoptreinen, denk ik.
0: Oh, ja, nou ja, jij weet er meer van dan ik. Goed, maar die apenkop.
1: Maar die rijden ook al niet meer.
0: Nee. Want in 2016 maakte hij zijn laatste rit van Maastricht naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.
1: Ja, dat wel.
0: Dat moet dan. Ja. En ik ben er voor een paar jaar terug geweest, maar dat kan ik me niet meer herinneren, hoor, dat hij dat was. 2021, cabaretier Herman Vingers wint de zilveren krulstaart voor het beste filmscenario van het jaar dat hij schreef voor de film De Beentjes van Sint Hildegard. 1970, in Amerika zendt ABC de eerste aflevering uit van de Partridge Family. De comedyserie gaat over een weduwe en vijf kinderen die een muziekgroep vormen. Nou, ze zijn later ook gaan doorzingen natuurlijk, niet alleen met dat met die serie, maar verder ook nog in het leven zelf. 1944, 25 september, einde van operatie Market Garden. Dit was dus grotendeels een mislukking van de geallieerden. Nou ja, daar kunnen we zoveel over vertellen, daar zullen we maar verder niet meer aan beginnen. 1990, Golfoorlog. Het embargo tegen Irak wordt door de Verenigde Naties tot het luchtruim uitgebreid. De Russische overheid sluit VN-geweld tegen Irak niet uit. 1918. Oprichting van het Nederlandse ministerie van Arbeid. En dat is de voorloper van het ministerie van SZW. Oftewel Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En het schiet me nou net te binnen. Een hele tijd terug, want dan nemen ze daar weer een andere naam voor. Hoeveel euro's dat wel niet kost om even een briefhoofd te doen. Dan denk ik, jongens, waar ben je nou toch mee bezig? Het wordt tijd dat ik daar mijn schoonmaakbezempjes eventjes doorhaal, vind ik. 1977, begrafenis van Steve Biko in Zuid-Afrika. Hij was voorvechter van de burgerrechten in Zuid-Afrika dus. 2021, Mona Keizer is ontslagen als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het demissionaire kabinet Rutte 3. Het is voor het eerst sinds 1975 dat een bewindspersoon is ontslagen. Want u weet natuurlijk, het kabinet, ook al beter niet mee eens, moet met één mond spreken. Dus als ik ja zeg, moet iedereen ook ja zeggen. Achtelijk, maar nou, ze zei, dat kan ik niet met mijn geweten overeenbrengen. Dus toen werd ze de laan uitgestuurd. 2005. Fernando Alonso wordt de jongste wereldkampioen Formule 1. Hij was toen 24 jaar. 2017. Bierproducent Jupiler stopt na 12 seizoenen als naamgever en hoofdsponsor van de eerste divisie. 2019. Remco Evenepoel pakt zijn 19e zilver op het WK tijdrijden bij de mannen in Yorkshire. De beste Belgische prestatie ooit. 2021. Marianne Vos behaalt zilver op het WK wielrennen in België. Het is haar zesde zilveren WK-medaille. Nou, kunt u nagaan. Ik ben niet normaal, maar ik kan ook niet meer lezen. 1956. De eerste transatlantische telefoonkabel wordt in gebruik genomen. 1974. Voor het eerst wordt bekend dat Freon, F-R-E-O-N, en dat moet je dan zo uitspreken, want dat wist ik helemaal niet, het voornaamste drijfgas in spuitbussen de ozonlaag aantast. En ik geloof dat ik het vorige week met Erik er al over gehad heb. Je hoort nooit meer wat van de ozonlaag. Je hoort nooit meer eens wat van de zure regen. Toch? Nee. Erik, de laatste van dit eerste uur. 2005. The World Solar Challenge gaat van start. De wedstrijd werd door het Delftse Nuon Solar Team met de Nuna 3 gewonnen. Sorry voor het lezen, maar ik spoor even op het moment niet van de verkoudheid en mijn stem en alles. U moet het er maar mee doen. U zal het er wel mee moeten doen, want ik kan niet verder. We hebben een licht klassieke, want dat doen we ook altijd in onze uitzendingen. Ook straks in het tweede uur van Erik komt daar ook weer wat. Het is soms ook wel eens even een moderne bewerking daarvan. Maar nou gaat Sweet People. En dat is A Wonderful Day.

0: Turner Haggard was het ook nog even. Okie van Waskoki. Oké, we gaan door met de volgende maar. Louis Armstrong staat klaar. Hello Dolly.
1: Hello Dolly. This is Louis Dolly. It's so nice.

de Springfields uit 62 met The Island of Dreams. Dusty Springfield, die kent hij natuurlijk ook als alleenig wens met haar broer en nog een vriend. Dat was dus het trio de Springfields. Kinderen voor kinderen staat klaar. Ik heb de vorige keer ook alles wat van hun laten draaien. Maar gewoon leuk. Ik heb er een verzamel-cd van. En dit liedje heeft Robert Longs geschreven. En datzelfde... Althans, die vraag, dat zou ik ook wel eens willen stellen. Als ik de baas zou zijn van het journaal.

0: Yes, we like beer. Yes, we like beer.
1: Jij ook, Erik. Jij houdt ook van bier.
2: Ja, zeker wel.
1: Ja? Nou, ik heb vroeger bier gedronken, maar nooit weer. Nee, nee, daar ben ik niet lekker op geweest. Lieve mensen, Nostalgia deel 1 zit erop met de zwoele stem van Carmen van der Zee en de vaardige vingers van Erik Klumper, de techniek. We gaan eruit met de kermisklant. Ik denk, ach, laten we eens even vrolijker nemen met de marsmuziek. Maar straks is natuurlijk nog het uur van Erik. Ja, dat noem ik altijd maar zo, want dan mag Erik de plaatjes uitzoeken. Wij, oh Erik, leek me heerlijk. Mijn dochter was een majorette, maar ik moet dat ook met zo'n baton. De majorettewals, tot straks.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper. Omroep
5: Zeeland. Goedemiddag.

0: terug bij het tweede gedeelte alweer van Nostalgia. Van vrijdag 25 september 2026. Aflevering 987. En we waren begonnen met Chris Montens en Let's Dance. En dan is het tijd voor de conference. Tineke Schouten met Footsie Bar.
1: Ja, mijn achternaam is de Grote Zwits. Ja, ik is getrouwd met goede man, Agnet. Je wist even mijn rukken. Nou, mijn Agbet werkt hier in Nederland op vuilniskar. Nou, is heel mooi werk hoor, echt waar hoor. Je non-Nederlander wil niet, maar mijn Agbet wil graag. Ja. Je moet zo alleen gewoon grote grijze zak op grote auto smijten. Nou, nou verdienen veel geld hoor. Echt waar hoor. Nou, mijn Ahmed, niks gaan zorgen, niks gaan zorgen. Niet, niks niet, niks niet. En nou, regering van Nederland. Veel zorgen hoor, echt waar hoor. Maar wij niet hoor, echt waar hoor. Nou, eerst was mij Ahmed alleen in Nederland gekomen. Maar later is hij mij opgehaald in mijn rukken. In een nieuwe grote Peugeot. Je hebt haar gespaard van kinderbijslag. Ja, want we hebben 8 kinderen, hoor. Echt waar, hoor. Ja, nou, een regering van Nederland geeft gewoon geld weg voor mijn kinderen. Nou, ik vind het mooi, hoor. Echt waar, hoor. Nou, de regering geeft gewoon geld weg voor mijn kinderen. Maar nou, Ahmed zegt, je mag toch gewoon jouw kinderen zelf houden. Nou, in Marokko, iedereen heeft gehoord. Iedereen, ze wil graag meegaan naar Nederland. Ja, mijn schoonzuster, mijn zwager, mijn broer, zijn vrouw, 16 kinderen. Mijn grootvader, hebben wij vastgebonden in slaapzak op Imperiaal. Maar geeft niks hoor. Nee, dat geeft helemaal niks. En nee, Ahmed zegt op tegen ons en zegt, nou goed, je zit misschien 2 dagen krap. Maar misschien 10 jaar breed in Nederland. Nou, onderweg, ik opeens in verwachting van Yakiba. Maar ik denk, jeetje, misschien grote zorgen, zwitschap, misschien het goed met huis, we moeten misschien meer slaapkamers. Maar mijn Ahmed zegt tegen mij, hij zegt, je gaat niks gaan zorgen maken. Niks gaan zorgen, niet. Hij gaat gewoon, gaat hij naar meneer van gemeenteraad. En hij zegt tegen meneer van gemeenteraad, meneertje, jij gaat goed naar mij luisteren. Ik is vrouw, met zo'n dikke buik en 8 kinderen. Hij zegt, wij moeten grote huis met 5 slaapkamers. Nou, en hij gaat vloeken, zegt mij Ahmed. Jij zegt, dat schiet toch eens op, grote slomme slappe zakken daar. Nou, meneer van gemeenteraad vindt heel ruttig hoor, maar hij zegt tegen mij, Ahmed, hij zegt, meneer, ik ga niks van begrijpen. Eerst moet jij tolk. Nou, mijn Ahmed pakken zijn mes, hij zegt, hier is tolk. Nou, maar opeens gaat meneer van gemeente alles heel goed begrijpen hoor, echt waar hoor. Hij gaat zelf, gaat hij verhuizen en hebben wij zijn huis. Nou, ik vind het mooi hoor, echt waar hoor. Eén ochtend, opeens, ik voel, er gaat gekriebel in mijn buik. Denk je, ja, dat is goed, Jackie Bashi gaat geboren. Ja. Meneer Ahmed gaat snel naar dokter toe. Dokter stuurt heel mooi grote zieke auto. Zo groot, heel mooi. Hij looks Amerikaan. Ja, ze brengen me naar een hele mooie schone witte zaal. Ik ga een hele mooie schone witte bed. Opeens, Yakiba zich het geboren. Een zware bevalling, hoor. Maar ik ga me niet schamen, zeg. Ik heb zeven rotzooi gemaakt en overal is vieze troep op schone witte lakens en schone witte bed. Maar zuster gaat gewoon alles voor mij opruimen. Nou, ik vind aardig van zuster, hoor. Echt waar, hoor. Nou, opeens zegt zuster tegen mij, ze zegt, maar waar is jouw man? Ik zeg, mij Ahmed werken op vuilniskar. Zuster zegt, smerig werk zeg. Nou, ik ga niks van begrijpen. Even toch gaat die zuster gewoon mijn gat wassen. Nou, ik denk, ik moet misschien zeer veel geld gaan betalen voor deze vieze werk van zuster. Maar zuster legt mij uit, ze zegt, jij gaat helemaal niks betalen. Ze zegt tegen mij, chique fonds gaat alles voor jou betalen. Nou, ik vind het mooi hoor, echt waar hoor. Maar ik vind het wel zielig voor fonds. Dat hij alles moet betalen. Maar misschien is hij daarom ziek geworden. Nou ja, Ahmed zegt, het is jouw mooi van Fons. Hij zegt, we nemen gewoon 30 kinderen. En als misschien een grote crisis komt in Nederland, hij zegt, maar dat geeft helemaal niks. Want dan pakken wij gewoon onze spullen, onze geld, onze kinderen, stoppen alles in de grote Peugeot. Goed, we zitten misschien weer 2 dagen krap. Maar misschien weer 10 jaar breed in Marokko.

0: 1000 gele en 1000 rode. Waar moeten we ze bergen, Erik?
1: Dan moet je 2000 vazen hebben. Of kan er een paar bij elkaar in?
0: Ja, nou, ik woon aan een vaart, anders zet ik ze netjes in de vaart. Dat is heel veel water. Toch? Oké. Herman Hemmink met tulpen uit Amsterdam in 1957 al. Trouwens, twee Duitsers hebben dit geschreven. Ik denk, ik word niet goed dat ik dat lees. Niet omdat ze Duitsers zijn. Maar ik denk, wat doe je van ons lied? Dat was al in 56. Maar Herman Hemmink dacht in 57. Hé, hey, tulpen uit Amsterdam, van mij natuurlijk. Kenny Rogers staat klaar. En hij zingt over ene Ruby. Hij is al in 2020 helaas overleden. En het eerste normale iets, dus het origineel, was van Waylon Jennings in 66. Maar Kenny Rogers deed het even over in 69. Kom op, Kenny.

Georgia's Alabama. En ze zong over de Tennessee River uit 1980. We hebben nog een paar wetenswaardigheden, want dat doen we ook altijd in het tweede uur. Geboren op 25 september, wat een heel eind terug, 1884 was dat Kees Boeke. Kent u die? Ik wel van naam, ik heb hem nooit ontmoet hoor. Nederlands pedagoog. Hij is overleden in 1966. En in 1926 stichtte hij samen met Beatrice Cadbury een eigen school. En ze noemden dat de werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. En ik weet, dat heb ik ooit eens gelezen, nee, prinses Margriet heeft dat verteld. Beatrice, Irene en Margriet zaten daarop. En ze vonden het afschuwelijk, want ze leerden niets. En toen heeft Margriet gezegd, want dat herinner ik me dan nog. En we moesten dan 's middags slapen onder een paardendeken. Ze vonden het echt afschuwelijk. 1906 op deze dag geboren. Dmitri Shostakovich. Russisch componist, hij is overleden in 1975. En van hem is uit 1938, nou die kent u alvast wel van André Rieu, The Second Waltz. 1921 geboren, Ted Meines, Nederlands verzetsman, luitenant-generaal en oprichter Stichting Veteranen Platform. Hij is overleden in 2016. Goed initiatief, denk ik, voor de veteranen. 1932 geboren, Brian Murphy, Brits acteur. Hij is overleden in 2025. En hij werd vooral bekend door de rol van George Roper in de televisieseries Man About the House en George en Mildred. En toen Mildred stierf, toen zei hij, nou wil ik dat ook niet meer doen, George en Mildred. Dat is net als met Bert en Ernie. Ernie is overleden, Wim T. Schippers, dus Paul Hanen zegt, dan doe ik ook geen Bert meer. 1944 geboren, Michael Douglas, Amerikaans filmproducer en acteur. 1952 geboren, Christopher Reeve, Amerikaanse acteur. Hij is overleden in 2004. Vooral bekend geworden door zijn vertolking in 4 films van Superman. 1955 geboren. Nou hoop ik dat ik de klemtoon goed leg, de klemtoon. Sukero, Italiaans singer, songwriter, componist en muziekpresident. Sukero, ja, ik dacht dat ik het goed uitsprak en anders maar niet. 1968, helaas. Geboren in ieder geval, niet dat helaas, maar Friso van Oranje-Nassau van Amsberg. Nederlandse prins. En misschien weet u nog wel, hij is overleden door die lawine in 2013 alweer. Goh. 1968, geboren Will Smith. Amerikaans rapper en acteur. En ik ken hem vooral van de Fresh Prince of Bel-Air. In Nederland was die serie voor het eerst te zien in 1991 als De Prins van Bel-Air. 1981 geboren, Bauke Scholten, Nederlands zanger. En in augustus 2019 won hij het televisieprogramma Waar is Elvis? Nou, die is al heel aan het slapen. Overleden op 25 september. In 1849 was dat Johan Strauss senior. We draaien een heleboel vaak van hem als de junior. Althans, ik heb alleen maar de junior. Hij is maar 45 geworden, Oostenrijkse componist. Zijn beroemdste werk is ongetwijfeld de Radetzky-mars. Die hij schreef ter ere van de 82-jarige generaal Joseph Radetzky, die in Italië grote militaire successen boekte. 1967 overleden, Stanislav Sosabowski, 75, Pools generaal-majoor. Hij was de oprichter en bevelhebber van de Poolse eerste onafhankelijke parachutistenbrigade, die in september 1944 deelnam aan de slag om Arnhem. Altijd verguisd, want hij dacht ook na de oorlog, nou dan kan ik tenminste eindelijk mijn Polen, want dat was ook constant, dan is Polen van die, dan is Polen van die, altijd verdeeld. Maar hij is gelukkig gerehabiliteerd. Nou moet ik even kijken, Erik, want nu zit ik op een ander blaadje. Het staat al op mijn achterkant, zie ik. Sobowski werd lang als zondebok voor het mislukken van de slag om Arnhem gezien. Maar uiteindelijk volledig gerehabiliteerd. En hij ontving in 2060 postuum de Bronzen Leeuw. Aardig, maar wat heb je eraan als je dood bent? Toch? 2012 overleden. Oh, dat is ook al een tijd terug, Erik. Andy Williams, 84 geworden, Amerikaans zanger.
En we eindigen weer met de temperaturen op deze dag. De laagste minimumtemperatuur was in de beeld in 1906 min 0,9. En de hoogste maximumtemperatuur in de beeld was in 2016 24,3. En in Maastricht in 1967 27,2. Mwah. Maar Erik zei het al, volgende week wordt het weer een stuk warmer. Dus bikini en zwembroek maar weer uit de tas. Toch? Ja, vind ik wel. Danny Vera staat klaar. Erik zei, ken je dat liedje? Nee, ik ken hem niet. The Devil's Son.

0: lekkere, rustige vond ik van Garth Brooks. The Dance uit 1990. Maar we gaan nou weer even er tegenaan. In 1972 Jacques Brel dit liedje. Maar en français, n'est-ce pas? Jawel, in het Frans. Nou, dacht Lisbeth List, ik doe het even in het Nederlands. Brussel.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la.

En Chuck Berry natuurlijk en de School Days. Jawel, en helaas, we zijn alweer aan het einde van de Nostalgia. Maar volgende week dan gaan we gewoon weer verder. Ik heb er eentje voor je van Nino Rosso. En straks de Zilte Vrijdag.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
5: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur sluit ik de werkweek met je af en begin ik het weekend. Dat doen we tussen 4 en 5 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En al jaren worden de grachten in Sint-Anne geteisterd door eendenkroos. De eendenkroos soap in het dorp lijkt inmiddels opgelost. Zometeen praat verslaggever Jelmer Kampen ons bij. Verder ook het weerbericht met Matthijs Cassis en ook ga ik nieuwe muziek aan je voorstellen. Verder fijne muziek voor de vrijdagmiddagmenu UB40 en If It Happens Again.

0: FedEx Warren en Passenger hoorde je hier bij Omroep Zilt. In Zilt, vrijdag. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zilt. En ik praat je graag bij over het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Om te beginnen, het hout hekwerk rondom het Chocolan in Franeker wordt op dit moment vervangen. Afgelopen maandag is het oude witte hekwerk verwijderd. Het oude hekwerk was flink aangetast door houtrot en zwam. En er komt een nieuwe houten hekwerk dat opnieuw wit wordt geschilderd. Het nieuwe hekwerk krijgt op enkele punten een ander ontwerp. Daardoor krijgt regenwater minder kans om bij de houtverbindingen te komen. Die moeten ervoor zorgen dat het hekwerk langer meegaat. Ook het oudere ijzerhekwerk is inmiddels verwijderd. Het nieuwe ijzeren hekwerk wordt op een later moment geplaatst. En burgemeester Michiel Schier verlaat Vlieland. Afgelopen week droeg de gemeenteraad van Westellingwerf hem voor als nieuwe burgemeester. Schier is sinds mei 2021 burgemeester op Vlieland. En werd toen de eerste kroonbenoemde SP-burgemeester ooit. Als alles goed gaat, de voorslag moet het namelijk nog door de koning worden goedgekeurd, wordt Schier op 7 december geïnstalleerd in Wolvenga. En dan de gemeente Waakhoek schuift het weghalen van de grote pylonen op de brede plaats in Franeker op de lange baan. Nu weghalen is slecht voor de veiligheid en een goed alternatief kost veel geld. De enorme pylonen zijn nou even een doorn in het oog voor veel Franekers. In 2023 gaf de stichting Vrienden van de Stad Franeker de brede plaats De Mispel een prijs voor de lelijkste stukjes van de stad. En de paden zijn ooit neergezet als steun voor een feesttent. Maar die blijkt amper gebruikt te worden. Eind 2024 besloot de gemeenteraad van de Waardhoeken unaniem dat de palen weg moeten. De bedoeling was de plannen daarvoor in juni 2025 klaar te hebben. Dat blijkt lastiger dan gedacht, want aan de palen hangt ook verlichting van de brede plaats. Bij wijze van proef gingen die een nacht uit. Veel mensen vonden het plein dan minder veilig voelen. Ook de uitstraling werd er niet beter op. Dus is er een nieuw breder plan nodig van het vorige college. Zij besloot de beslissing na de verkiezingen door te schuiven om de keuze aan het nieuwe college te laten. Dit komt tot dezelfde conclusie. De palen naar beneden halen is nu geen goed plan. En nu snel een andere verlichting ophangen is ook geen goed plan, vindt het college. Dus voorlopig, ja, de strekking is, er wordt er voorlopig nog niks aan gedaan. Tot zover het nieuws uit de regio van de afgelopen week. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app.
1: Meer nieuws vind je op omroepzilt.nl en in de Omroep Zilt app.
0: Krijg nu Nick en Simon. Dit is de dag dat alles beter is.

0: Wet bij Omroep Zilt. Love is all around, hoorde je in Zilte vrijdag. Ja, al jaren worden de grachten in Sint-Anne geteisterd door één de kroos. De problemen lijken deze week te zijn opgelost. Ik praat erover met verslaggever Jelmer Kampen. Goedemiddag, Jelmer.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het probleem met de één de kroos in Sint-Anne ontstaan?
1: Nou, hoe het precies ontstaan, dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment is de doorstroming in de vaart in Sint-Anne, de Noordervaart. Dat is de vaart die echt recht door Sint-Anne gaat, langs de kerk. En van de noordkant van het dorp, langs de Stadhoudersweg, helemaal naar de zuidkant van de Hemmerweg gaat. Ja, op een gegeven moment hield daar de doorstroming op. Ze hebben daar iets van dammen gebouwd, er is een rotonde gebouwd. En dat is denk ik een van de grootste oorzaken. En dat samen met het water wat vanuit het noorden wordt afgevoerd richting die vaart. Plus het steeds warmer wordende weer. Ja, er zijn eigenlijk de perfecte omstandigheden die zijn er ontstaan voor eendekroos om te groeien. En dat is denk ik echt hoe het probleem een beetje is ontstaan.
0: Ja, en wat doet dan het eendekroos met het water?
1: Nou, een beetje eendekroos in normale aantallen is dat gewoon best wel goed. Het is gewoon een waterplantje. Het is van zichzelf niet gevaarlijk of schadelijk. Alleen het groeit gewoon echt explosief in die vaart. En dat betekent dat andere waterplanten gewoon niet meer de ruimte hebben om te groeien. Het zorgt er ook voor dat zonlicht de bodem niet meer kan bereiken. Nou ja, daardoor kunnen bepaalde waterplanten ook niet meer groeien. En dat zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in het water best wel laag komt te zitten. En dan beginnen de vissen echt naar lucht te happen in de vaart. En die beginnen echt ook echt last van te krijgen.
0: Ja, en de wetterskip Friesland vindt het nu zo erg dat ze maatregelen gaan nemen. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, ze hebben opdracht gegeven om de wetterskip, ze hebben opdracht gegeven om de eendekroos uit het water te halen. Echt uit het water te scheppen. Dat is, zoals zij zeggen, echt wel een beetje een tussenoplossing. Een beetje een noodoplossing. Omdat zij zelf zeggen dat het wel heel ingewikkeld is om dit echt goed op te lossen. Dat er iets meer doorstroming komt in de vaart. Daarvoor zeiden zij, er moet echt wel veel worden aangepast aan de vaart. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, ze hebben nu opdracht gegeven om het uit te scheppen. En dat is echt wel een beetje een tussenoplossing ook.
0: En is ook bekend wat er dan, wat je zegt, dan moet er echt nog meer aanpassingen aan de vaart gaan komen. Is er ook zicht op wat er dan nog meer moet gaan gebeuren om het probleem echt op te lossen?
1: Daar gaat het wetenschap nu onderzoek naar doen. Nou, daar hadden ze zelf, ze hadden zelf voor mij niet echt zicht over wat nou precies een mogelijkheid zou kunnen zijn om dit te voorkomen. Zouden we zelf wel, misschien dat we iets kunnen doen om de kwaliteit van het water te verbeteren. Dat er wat minder bepaalde voedingsstoffen in het water voorkomen. Fosfaat, dat is iets waar we eendekroos heel erg goed op gaat. Ja, misschien voor zorgen dat minder in het water zit. Daar kijken ze naar. Echt een aanpassing van de Noordervaart om meer stromingen te krijgen. Ja, dat is volgens wetenschappers echt heel ingewikkeld.
0: Nee, en het speelt al jaren dit probleem. Waarom is er nu pas een oplossing?
1: Ja, omdat dorpsbelang of plaatselijk belang en inwoners die hebben echt al wel een tijdje hierover zitten klagen. En op een gegeven moment heeft het plaatselijk belang ook een oproep gedaan op Facebook van het is weer terug. In december is het er al uitgehaald. December 2025, nu is het gewoon weer helemaal terug. Ja, ze waren wel een beetje klaar mee. En wij zijn ook een beetje achter haar aangegaan als Zilt zijnde. En toen dacht Wetskip, hier moeten we echt even goed naar kijken ook. Ze zeggen zelf, we kregen op een gegeven moment melding van plaatselijk belang binnen. Toen hebben we intern even overlegd, wat is nou het allerhandigste? Toen hebben ze zelf ook besloten, eendekroos gaat ook heel goed op warm water. Ja. We gaan even wachten tot het iets kouder is, tot we in de herfstperiode zijn. Dan gaat het uitscheppen in hoop dat het dan minder snel terugkomt.
0: En dan tenslotte, je zei net al een beetje, denk jij dat na deze week het probleem is opgelost?
1: Ja, kijk, ze hebben afgelopen dagen hebben ze eruit gehaald. Maar dat is echt nog een heel klein stukje wat ze eruit hebben gehaald. Hè. De rest van de Noordervaart die is nog steeds echt hartstikke groen. Ja, ik moet eerst nog maar zien of we alles eruit gaan halen, uit kunnen halen. Want met één bootje en één kraantje wordt het heel erg lastig. Ik denk dat dat de eendekroos enorm terug gaat komen in Sint-Anne.
0: We blijven het volgen, Jelmer. Dank je wel. En als er weer ontwikkelingen zijn, dan horen we het wel weer.
1: Ja, dan ben ik erbij.
0: Gaan we dat doen. Zometeen het weekend weerbericht met weerman Matthijs Cassis. En ik heb eens gehoord over een nazomer. Wordt weer 25 graden. Zometeen horen we daar meer over dus. Nu is Kid Rock. Dit is All Summer Long hier bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Ik ben bij je tot 6 uur.

0: Armin van Buren. En This is What It Feels Like hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt Vrijdag. Maakt het 2 minuten over half 5 tijd om naar het weekend weerbericht te kijken. Doen we met Matthijs Cassis. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, de afgelopen dagen een beetje wisselend weer. Vandaag veel zon, af en toe ook weer wat regen. Wel oplopende temperaturen. Maar ik heb begrepen dat er een nazomer aan zit te komen, hè?
1: Klopt, we gaan inderdaad best wel hele warme dagen tegemoet voor eind september. Eigenlijk gewoon bizar warme dagen. Het is echt sommige waarden die we hebben gezien voor deze tijd van het jaar. Klopt zeker.
0: Nou, ik ben benieuwd wat voor weer we de komende dagen gaan krijgen.
1: Nou, vandaag is zoals je ziet al veel zon, strak blauwe lucht. De temperaturen erbij vandaag 20, 21 graden. En verder overwegend droog bij een meest zwakke tot matige wind die meest waait uit het zuiden. Morgen dan wel weer meer bewolkt en af en toe ruimte voor wat zon. Misschien in de nachten enkele bui. Verder droog, temperatuur rond een graad 19. En daarbij nog steeds de meest matige wind die in de loop van de dag gaat draaien van zuid naar het noorden. En later richting het oosten. De maandag ook weer een mooie dag. Droog, van telt en ruimte voor wat zon. Overwegend droog, temperatuur gemiddeld rond een graad van 22 à 23. Dan gaan we echt al de warme hoek in. En in die warme lucht houden we. Dat zien we ook de week erna. Maandag zien we enkele bui, maar verder ook regelmatig ruimte voor wat zon. Dinsdag en woensdag helemaal droog. Dan de hoogste temperatuur, met name dinsdag en woensdag. Dan kan het gemiddeld, zo nu staat, 25 tot lokaal 27 graden worden. Terwijl de normale graad of 16 à 17 is rond deze tijd. Dus ruim 10 graden boven het langjarige gemiddelde. Wat best wel uniek is voor eind september. Maar goed, het is van korte duur, want donderdag komt er waarschijnlijk een koufront aan. Dan vraag ik even wanneer op de dag, aan het begin of aan het einde. Daarom ligt de gemiddelde temperatuur nu ook op een graad of 22, maar het kan een paar graden warmer zijn, maar ook een paar graden kouder. Dat gaan we nog zien. En daarna wordt het langzaamaan wat minder warm met meer op wat buien. En gemiddelde temperaturen van een graad of 18 en 19, maar nog steeds boven het lange jaar gemiddelde is. Maar omdat het best wel na zomer weer wat je aangaf. De komende dagen zit warm aan met gemiddeld een graad tot 23, met dan dinsdag en woensdag uitschieten tot lokaal 26, 27 graden. Daarna valt donderdag wisselvallig met af en toe wat buien, of eigenlijk licht wisselvallig. Regelmatig rijden voor wat zon. En temperaturen die zakken naar waarde iets boven de maal tussen de 17 en 19 graden.
0: Waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.artoftwitters.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: En nu Eva Max, dit is Salt.

Nou, je hoorde Roxy Dekker en Bare Minimum bij Omroep Zeeland in Zeeland vrijdag. Wil ik graag nieuwe muziek aan je voorstellen. Deze week nieuwe muziek van een echt een lokale artiest. Namelijk Boas met het nummer Late Night Drive. Boas is geboren in Franeker, woont nu in Harlingen. Is een echt artiest uit de regio deze week. Boas Roelevink schrijft popliedjes die binnenkomen. Zijn muziek is eerlijk en vol gevoel over afscheid nemen, opnieuw beginnen en je plek vinden in de wereld. Is zijn stem mooi de rauwheid van iemand die wat heeft meegemaakt, maar ook de warmte van iemand die blijft geloven. Zijn geluid beweegt tussen pop en country, ergens op het kruispunt van Chris Stapleton, Kacey Musgraves en Douwe Bob, maar altijd 100% zichzelf. Nieuwe muziek dus van Boas. Dit is Late Night Drive bij Zeeland.

Boas, Late Night Wife, hoorde je bij Omroep Zeeland in Zeelte vrijdag. Het is de vrijdagmiddag voor Omroep Zeeland met zometeen natuurlijk meer nieuws uit de regio. Nu is muziek van The Real Thing, You To Me Are Everything.

0: The Real Thing, You To Me Are Everything, hoorde je bij Omroep Zeeland in Zeeland vrijdag. Ja, probleemgedrag tijdens het sporten bij kinderen komt ook voor. Een kind dat niet luistert, steeds boos wordt of de training verstoort. Wanneer is gedrag eigenlijk een probleem? En belangrijk, hoe ga je als trainer ermee om? Dat geeft Jorik de Haan van Sport Friesland, geeft daar dan ook tips over.
1: Ja, het is vooral belangrijk dat je wat over hebt om daadwerkelijk de groep in de gaten te houden. En dat kan op verschillende manieren. Je kan er natuurlijk voor zorgen dat je eigenlijk voor de training alles hebt klaargezet en dat alles lekker doorloopt in een training. Maar ja, daar heb je niet altijd de veldruimte bijvoorbeeld voor. Dus dan zou het bijvoorbeeld ook helpen als je die kinderen daarin betrekt en autonomie geeft van hey, hoe zou je willen dat de oefening wordt uitgezet. En dat je de kinderen concrete opdrachten geeft, zodat ze niet gedrag gaan vertonen wat kinderen anders doen als ze niet iets worden gevraagd. Bijvoorbeeld. Ja.
2: En hoe belangrijk is het eigen gedrag van de trainer of de coach?
1: Ik denk heel erg belangrijk. En dat zit hem denk ik niet in het feit dat de trainer het allerbelangrijkste is of het boegbeeld. Ik denk dat ouders ook daar een belangrijke rol in hebben die ze kunnen pakken. Want je krijgt uiteindelijk een kind op de training wat je niet zo vaak ziet in de week. En vervolgens moet je daar iets mee doen. En ik denk dat het vooral belangrijk is als je bijvoorbeeld van tevoren afspraken hebt gemaakt aan het begin van het seizoen. En dat je daar steeds op terugvalt. Dat je consequent bent, dat die kinderen structuur hebben, dat die weten wat de grens is. En als ze daar overheen gaan, dat het ook gezegd mag worden. En dat je op die manier heel veel plezier gaat hebben als je duidelijke afspraken aan de voorkant hebt. En die groep eenmaal daarin mee hebt.
2: En wat is bijvoorbeeld dan heel fout gedrag van een begeleider, trainer, coach?
1: Van een begeleider? Ik denk inconsequentie. Want waar ik net al aan refereerde, die kinderen die worden in mijn ogen steeds slimmer. En die hebben door op het moment dat Pietje voordringt en daar wordt niet iets mee gedaan. En Jantje die wordt daar wel op aangesproken. Die gaan grens opzoeken. Net zoals dat volwassenen soms doen kinderen dat ook. En dat is wel iets waar je dan het beste maar op kunt handelen. Want dan heb je daar later in het sportseizoen heb je daar minder last van.
2: Waar hoop je ook op wat morgen al anders gaat plaatsvinden bij die trainers en begeleiders?
1: Nou, hier en daar. Ik weet niet. Ik kan natuurlijk niet voor alle deelnemers spreken. Maar je denkt soms inderdaad van kinderen zijn lastig. En wat ik hoop dat ze in ieder geval vanaf morgen meenemen is dat... dat natuurlijk, we willen niet alle verantwoordelijkheid bij de trainer.

neerleggen. Maar als je het zo lang mogelijk voor jezelf en voor de kinderen leuk wil houden, moet je dat gedrag zien als een kans. En moet je kijken hoe je dat gedrag kan omarmen of daarop kan handelen. Dus als jij het vervelend vindt dat kinderen de hele tijd met een bal zitten te hoog houden terwijl je aan het woord bent. Nou, wie zegt dat die ballen hier moeten liggen? Die kunnen ook al ergens anders liggen. Of als jij het vervelend vindt dat kinderen voordringen in een rij, ja, maak dan ook geen rij van minimaal 3 personen, maar verklein dat en zet die oefening meerdere keren uit, zodat die kinderen lekker bezig zijn. Nou, dat soort dingen zullen zij vandaag gaan leren, hoop ik. En hoop ik ook dat zij meenemen. Dus eigenlijk ja, een andere kijk op hoe ze naar gedrag van kinderen kijken.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Katie Melua en 9 Million Bicycles hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Zometeen na het nieuws van 5 uur ben ik bij je terug, maar dan ook het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Het oude rusthuis De Vlaswijk in Sint-Anne gaat tegen de vlakte. Omroep Zeelt nam nog een laatste kijkje in het gebouw, daar hoor je dus zometeen meer over. Verder ook het weekendweerbericht en nog de uitgaansagenda, dus blijf vooral luisteren naar Omroep Zeelt. Voor meer Zeelt vrijdag zometeen na het nieuws en reclame van 5 uur.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Zeelt Vrijdag. Met Josje Kuiper.
0: 5 uur geweest, het weekend is begonnen. En dat begint zoals altijd met Zeelt Vrijdag. Een hele goede middag, mijn naam is Josje Kuiper. En tot 6 uur ben ik bij je met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En het oude rusthuis De Vlaswijk in Sint-Anne gaat tegen de vlakte. Omroep Zeelt nam nog een laatste kijkje in het gebouw en het verslag daarvan hoor je zometeen. Verder ook het weekendweerbericht en nog de uitgaansagenda. En verder fijne muziek om het weekend mee te beginnen. Nu 2 uur, dit is Breakaway.

0: Somber and My Body Isn't Ready hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Het is inmiddels 10 minuten, bijna 10 minuten over 5 is tijd voor het nieuws van de afgelopen weken uit de regio. Om te beginnen in Franeker, want het houten hekwerk rondom het Chocolan in Franeker wordt vervangen. Afgelopen maandag is het oude witte hekwerk verwijderd. Het oude hekwerk was er flink aangetast door houtrot en zwam. Er komt een nieuw houten hekwerk dat opnieuw wit wordt geschilderd. Het nieuwe hekwerk krijgt op enkele punten een ander ontwerp. Daardoor krijgt regenwater minder kans om bij de houtverbindingen te komen. Die moeten ervoor zorgen dat het hekwerk langer meegaat. Ook het oude ijzeren hekwerk is inmiddels verwijderd. Het nieuwe ijzeren hekwerk wordt op een later moment geplaatst. En dan burgemeester Michiel Schier verlaat Vlieland. Afgelopen weken droeg de gemeenteraad van West-Enningwerf hem voor als nieuwe burgemeester. Schier is sinds mei 2021 burgemeester op Vlieland. En werd toen de eerste kroongenoemde SP-burgemeester ooit. Als alles goed gaat, want de voordracht moet nog door de koning worden goedgekeurd, wordt Schier op 7 december geïnstalleerd in Wolvergem. De gemeente Waardhoeken schuift het weghalen van de grote pylonen op de brede plaats in Franeker op de lange baan. Nu weghalen is slecht voor de veiligheid en een goed alternatief kost veel geld. De enorme pylonen zijn nou even een doorn in het oog van veel Franekers. In 2023 gaf de stichting Vrienden van de Stad Franeker de brede plaats De Mispel een prijs voor de leegste stukjes van de stad. De palen zijn ooit neergezet als steun voor een feesttent, maar die blijkt amper gebruikt te worden. Eind 2024 besloot de gemeenteraad van de Waardhoek unaniem dat de palen weg moeten. De bedoeling was de plannen daarvoor in juni 2025 klaar te hebben. Dat blijkt lastiger dan gedacht, want aan de palen hangt ook de verlichting van de brede plaats. Bij wijze van proef gingen die een nacht uit. Veel mensen vonden het plein dan minder veilig voelen. Ook de uitstraling werd er niet beter op. Dus is er een breder plan nodig, vond het vorige college. Zij besloot de beslissing na de verkiezingen door te schuiven om de keuze aan het nieuwe college te laten. Die komt tot dezelfde conclusie. De palen naar beneden halen is nu geen goed plan. En nu snel andere verlichting ophangen is ook geen goed plan, vindt het college. Wat er wel goed plan is, dat is op dit moment nog onbekend. Tot zover het nieuws van afgelopen week uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app.
0: Krijg je nu veel thuis en camper?

0: Phil Collins, Both Sides of the Story, hoorde je bij Omroep Zeeland in Zilte vrijdag. En maandag was de laatste kans om binnen te kijken bij de Vlasweek. Het 100 jaar oude rusthuis in Sint-Anne gaat grotendeels tegen de vlakte. En dat kan eigenlijk niet anders, vertelt Ed Kaar van woningcoöperatie Wonen Noordwest-Friesland.
1: En we hebben gedacht van wat een spontane actie. We willen eigenlijk nog even de oud-bewoners en mensen die er interesse voor hebben, nog even de kans geven om hier nog eens een keer een kijkje te nemen.
2: Ja. Dus vandaag kunnen mensen even binnenkijken. Zijn ze welkom binnen?
1: Ja, klopt. We hebben een paar woningen opengesteld. We hebben een hele kleine, tijdlijn hebben we opgesteld met de geschiedenis van de Vlasweek. Vanaf de bouw tot eigenlijk tot dit moment. We presenteren ook even onze nieuwbouwplannen, de voorontwerpen die we tot nu toe hebben gemaakt. En mensen kunnen even op de zolder kijken. Het is een hele grote zolder waar je vrij overheen kan lopen. Van de ene kant van het gebouw naar de andere kant. En we hebben ook twee woningen opengesteld waar mensen ook even binnen kunnen kijken. En natuurlijk het binnenterrein, het hofje en het voorterrein.
2: Ja, dus mensen kunnen even goed zien hoe het er van binnen allemaal uitziet voordat het straks niet meer kan.
1: Ja, dit is de laatste kans. Dus ik hoop dat we vanmiddag veel mensen krijgen die nog even kunnen willen kijken.
2: Oud gebouw, 1908 gebouwd. Voor ouderen werd het toen gebruikt. In 1984 kwam het hier leeg te staan. Ja, wat gebeurde er toen met het gebouw?
1: Nou, 84 was eigenlijk was de kans groot dat het gebouw al direct plat zou gaan. Maar de omgeving, Sint-Anne, Progis zelf, de bewoners vonden het heel erg zonde. En toen heeft Wonen Noord-Friesland gezegd van nou, wij nemen het pand over en we gaan het verbouwen. En in 84 is het dan ook verbouwd. Het zijn allemaal benedenwoningen zijn erin gemaakt. Want het was van oorsprong een gemeenschappelijk gebouw en dan konden we niet makkelijk onder en boven een woning maken. Dus destijds zijn er onder allemaal kleine appartementen gekomen. En tot nu toe zijn die altijd tot nu toe goed verhuurd geweest.
2: Maar nu moet het dus even goed worden aangepakt, hè? Want waarom wordt het nu zo verbouwd?
1: Nou, we pakken het nu eigenlijk goed op, omdat het eigenlijk zo langzamerhand voldeed het gebouw eigenlijk niet meer aan de eisen die we eraan stellen. Hè. We willen toch een beetje warm zitten iedere winter en daarbij niet te veel verstoken. Zomers willen we ook niet de woning uitbranden, want zo warm kan het hier namelijk worden. Dus er waren een aantal maatregelen nodig om die woningen echt weer even up-to-date te krijgen. Ja, en we hebben gekeken van wat zijn dan de mogelijkheden. En uiteindelijk zijn we erop uitgekomen dat we zeggen van nou, we moeten toch een gedeelte slopen en opnieuw inrichten om er echt weer iets van te maken waar wat eigenlijk wel jaren vooruit kan. En tegelijkertijd vonden we ook van het is zo'n markant gebouw, hartstikke mooi gevel, veel karakter. Toen hebben we gezegd van nou, dan behouden we de voorkant en de zijkant. Dat blijft gewoon zoals het is. En daarachter, daar gaan we de boel echt vernieuwen.

0: En Marie en ciao adios, hoor je. Ja, vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe, maar blijft het tot diep in de nacht overal droog. Morgenochtend een plaatselijke drup regen en 's middags droog met wolken en zon. Met een noordoostenwind is het dan 19 graden. In de nacht droog, weinig wind, dan een graad of 8. Zondag droog weer en met een meer ruimte voor de zon is het dan overdag 20 tot 21 graden. En 's nachts een graad of 10. Vanaf maandag blijft het voor een groot deel droog en zet het nazomerweer met wolken, zon en 21 of 22 graden nog even door.
1: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: Nu Joey Kooi, dit is Het en Hart.

Kim Barrett en Kids in America hoor je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Maar nu tijd is voor de uitgaansagenda. Ik heb hier een aantal uitgaanstips voor je in de regio. Want 30 musea en andere culturele instellingen in provincie Friesland doen zaterdag mee aan de museumnacht. Dat betekent dat ze 's avonds open zijn met extra activiteiten. Het gaat er bijvoorbeeld om optredens, maar ook om workshops, lezingen of een quiz. Het is de 5e editie van de nacht. Die heeft dit keer mooier dan weer als thema. Een overzicht van de locaties die meedoen en de activiteiten die ze organiseren vind je op de website van Museum Nacht Friesland. Kijk wel even goed naar de tijden, want die zijn niet overal gelijk. En in ieder geval in Franeker doen Museum Martena en het IJzeren Planetarium mee. En dan Harling Ongeschut vindt morgen weer plaats in Harlingen natuurlijk. Tijdens Harling Ongeschut komen muziek, theater, water en beleving samen in een bijzondere nautisch en cultureel evenement. Speciaal voor dit vaarwestijn opent het SAS de toegangspoort naar de Waddenzee zijn deuren. Ook de binnensluizen worden geopend, waardoor boten een bijzondere tocht door Harlingen kunnen maken. Onderweg word je verrast door muziek en een theatervoorstelling op verschillende locaties aan het water. Harling Ongeschut heeft geen traditioneel festivalterrein. Boten en publiek verplaatsen zich gezamenlijk langs de verschillende podia. En boten verzamelen zich, varen samen en beleven de optredens vanaf het water. Dat zorgt voor een intieme en gezellige ervaring met de historische stad als decor. Dus als je naar het museum gaat, kan je altijd nog naar Harlingen toe. Tot zover de uitgaansagenda. Gaan we terug naar muziek van Another 54 Ultra. Dit is Talk to You.

0: probleemgedrag. Je hebt het ook tijdens het sporten bij kinderen. Want een kind dat niet luistert, steeds boos wordt of de training verstoort. Wanneer is gedrag eigenlijk een probleem? En belangrijker, hoe ga je er als trainer mee om? Daar geeft Jorik de Haan van Sport Friesland tips over.
1: Ja, het is vooral belangrijk dat je wat over hebt om daadwerkelijk de groep in de gaten te houden. En dat kan op verschillende manieren. Je kan er natuurlijk voor zorgen dat je eigenlijk voor de training alles hebt klaargezet en dat alles lekker doorloopt in een training. Maar ja, daar heb je niet altijd de veldruimte bijvoorbeeld voor. Dus dan zou het bijvoorbeeld ook helpen als je die kinderen daarin betrekt en autonomie geeft van hey, hoe zou je willen dat de oefening wordt uitgezet. En dat je de kinderen concrete opdrachten geeft, zodat ze niet gedrag gaan vertonen wat kinderen anders doen als ze niet iets worden gevraagd. Bijvoorbeeld. Ja.
2: En hoe belangrijk is het eigen gedrag van de trainer of de coach?
1: Ik denk heel erg belangrijk. En dat zit hem denk ik niet in het feit dat de trainer het allerbelangrijkste is of het boegbeeld. Ik denk dat ouders ook daar een belangrijke rol in hebben die ze kunnen pakken. Want je krijgt uiteindelijk een kind op de training wat je niet zo vaak ziet in de week. En vervolgens moet je daar iets mee doen. En ik denk dat het vooral belangrijk is als je bijvoorbeeld van tevoren afspraken hebt gemaakt aan het begin van het seizoen. En dat je daar steeds op terugvalt. Dat je consequent bent, dat die kinderen structuur hebben, dat die weten wat de grens is. En als ze daar overheen gaan, dat het ook gezegd mag worden. En dat je op die manier heel veel plezier gaat hebben als je duidelijke afspraken aan de voorkant hebt. En die groep eenmaal daarin mee hebt.
2: En wat is bijvoorbeeld dan heel fout gedrag van een begeleider, trainer, coach?
1: Van een begeleider? Ik denk inconsequentie. Want waar ik net al aan refereerde, die kinderen die worden in mijn ogen steeds slimmer. En die hebben door op het moment dat Pietje voordringt en daar wordt niet iets mee gedaan. En Jantje die wordt daar wel op aangesproken. Die gaan grens opzoeken. Net zoals dat volwassenen soms doen, doen kinderen dat ook. En dat is wel iets waar je dan het beste maar op kunt handelen. Want dan heb je daar later in het sportseizoen heb je daar minder last van.
2: Waar hoop je ook op wat morgen al anders gaat plaatsvinden bij die trainers en begeleiders?
1: Nou, hier en daar. Ik weet niet. Ik kan natuurlijk niet voor alle deelnemers spreken. Maar je denkt soms inderdaad van kinderen zijn lastig. En wat ik hoop dat ze in ieder geval vanaf morgen meenemen is dat we willen niet alle verantwoordelijkheid bij de trainer neerleggen. Maar als je het zo lang mogelijk voor jezelf en voor de kinderen leuk wil houden, moet je dat gedrag zien als een kans. En moet je kijken hoe je dat gedrag kan omarmen of daarop kan handelen. Dus als jij het vervelend vindt dat kinderen de hele tijd met een bal zitten te hoog houden terwijl je aan het woord bent. Wie zegt dat die ballen hier moeten liggen? Die kunnen ook al ergens anders liggen. Of als jij het vervelend vindt dat kinderen voordringen in een rij. Ja, maak dan ook geen rij van minimaal 3 personen. Maar verklein dat en zet die oefening meerdere keren uit, zodat die kinderen lekker bezig zijn. Dat soort dingen zullen zij vandaag gaan leren, hoop ik. En hoop ik ook dat zij meenemen. Dus eigenlijk een andere kijk op hoe ze naar gedrag van kinderen kijken.

0: inderdaad.
1: Lady Gaga, Battlemans hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Ja, tot zover Zilte Vrijdag voor deze week. Volgende week ben ik er gewoon weer tussen 4 en 6 op de vrijdagmiddag. Zometeen na nieuws van 6 uur hoor je me zoals altijd Jack Evans Café. En morgen natuurlijk vanaf 2 uur deze week weer vanaf 2 uur een nieuwe Zilte middag hier op de radio met nieuws en sport. Dus blijf vooral luisteren naar Omroep Zilt. Wil je ondertussen meer nieuws volgen, kan op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het Internationaal Strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Ja, dit stamt nog uit de periode, jaren 70, lieve luisteraars. Dat, hoe heet die, Verimaat zijn saltje ook nog had op de radio en zo. Hè? Daar zal het wel vandaan komen. We begonnen trouwens met Earth, Wind and Fire. En natuurlijk de LP-uitvoering van The Boogie Wonderland. Dus even kijken. Wij gaan door met de volgende plaat. Welkom bij Omroep Zeel trouwens. Jack have a café.

Carly Simon, de beste vrouw. Nobody does it better. Een geweldige singer, songwriter en voor veel artiesten geweest. Maar kon ook zelf prachtige platen opnemen. Waaronder andere deze dus. Nou, eens even zien. We gaan de blues in. En daar gaat hij trillen. Hier komt hij. Freedom's gone.

Ja, nou dat was hem even. In volle naad. Uit, even kijken. Het jaar 1979, lieve luisteraars. En je hoorde live van de LP Live in Paris. Een prachtige uitvoering van het nummer van B.B. King. The Thrill Is Gone. En dan uitgevoerd door Luther Allison. Ja, zo was het even.

Ja, beste mensen, dat was ze. Deacon Blues. Blues zoals het moet zijn eigenlijk in de... Aan de kant van de disco, daar hangt het tegenaan. De vorige die zat meer tegen de andere kant aan. Het is allebei hetzelfde en toch totaal anders. Je hoorde een Steely Dan en natuurlijk een pracht van een ding van de LP. Ja, zo was het. Even kijken, wat gaan we doen? Biermerkje draaien, ja, proberen. Nou, bij deze dan.

Ja, en dat was een prachtige hit van het Franco Di Mondo trio, lieve luisteraars, uit 1968. En dat heette Feeling Good, met als frontzangeres Lynn Marino. Ja, zo was dat. En even kijken hoor, wat gaan wij doen? Ja. Oh, Jack heeft een café. Iedere vrijdag van 6 tot 7 bij jou op.

Ja, mooi, hè? 1976, Young Hearts Run Free. En je hoorde natuurlijk een pracht van een verzoek voor Candy Staten, lieve luisteraars. Ja. We gaan door met deze. Hier is David Lee Rock.

Ik mocht er niet meer doorheen zingen het laatst. Dat heb ik de keer daarvoor wel eens een keer gedaan. Just a Gigolo en Ain't Nobody. En je hoorde Anoushka op saxofoon. En dat met de band van David Lee Roth. Jazeker, daar gaan we.

Ja, dat was een prachtig bezoek van de luisteraars hier in het Jackhammer Café, lieve luisteraars, voor Davin. En natuurlijk aan bicicletten. En dat is een reflex op de afgelopen maanden met alle fietstochten die we gehad hebben. Ja, dat is weer zo raar woord, dat moet ik even overdenken. Maar het is gelukt, wij gaan vlug door met een verzoekje voor Boudewijn de Groot.

Ja, dat is allemaal nostalgie wat we hier horen, lieve luisteraars. Voor ons en voor een hele hoopje van jullie ook, denk ik. Boudewijn de Groot. En natuurlijk het meisje van 16. Jazeker. Nou, we gaan door met een verzoekje voor de Alessi Brothers. En dat komt ook uit de grijze leden. En dat is ook een hele tijd niet meer gedraaid. Luister maar eens naar O'Lorry.

was. Dat was toch een pracht van een stuk, lieve luisteraars, uit 1976 van de LP Lessie Brothers. En daarvan hoorde je het nummer Oh Laurie. Eens even kijken, wij gaan door met deze.

En toen ging ik, what a way to end it all. Een pravende plaat en een verzoek voor de formatie Dev School. Ja, zo was het even. Wij gaan... U moet het mededelen dat wij er weer uit...

moeten, lieve luisteraars. We krijgen er één. Oh, nou, dan gaan we eerst deze nog even doen. Dat is een hele mooie tussenkomst. Hier is Eurosmith en Dream On.

Ja, Dream On. Allemaal lekker dromen vanavond nog. Het hele weekend en de hele week natuurlijk. Je hebt geluisterd weer naar een nieuwe uitzending van Jack Heaven Café. En dit was Eurosmith en Dream On natuurlijk. En dat een opdracht van Omroep Zilt. Wij gaan eruit met de laatste plaat, lieve luistervrienden. Bedankt namens iedereen hier. En wat ons betreft tot volgende week vrijdagavond 6 uur. Hoi!

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jette noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen, bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Horizon. Gera Kornman.

0: Nou, dat is toch echt wel weer heel mooi om mee te beginnen, hè, Chris?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, dankjewel, Sjoerd. Nou, goedenavond, lieve luisteraars, kijkers via Ziggo Kanaal 47 en Omroep Silt Horizon Live. We hebben weer een vol programma voor Horizon, het religieprogramma over geloof en maatschappij. De uitzending vanavond is vanuit de studio te Harlingen. Mijn naam is Gera, mijn medepresentator is Chris Wijwinga en de techniek wordt gedaan door Sjoerd Mier. En we hebben er veel zin in. We gaan het hebben over een ontmoetingsochtend voor vrouwen en we hopen dat u ervan geniet. We hebben helaas geen studiogast, want dat lukte niet op tijd. Maar we hebben een lieve telefonische gast, Mina.
1: Maar wilt u wel een keer te gast zijn hier bij ons in de studio? Dan kan dat altijd, hè?
0: Ja.
1: Kan u even, als u ons persoonlijk kent, kan u ons een berichtje doen. En kent u ons niet persoonlijk, mag u altijd een mailtje sturen naar horizon@omroepzilt.nl.
0: Super.
1: U bijvoorbeeld van uw koor of kerk of zoiets.
0: Ja. Nou, super Chris. Dat is mooi dat je dat even aanvult. Want dat is natuurlijk ook zo. En dat vinden we ook leuk. Hè?
1: Zeker.
0: En Mine Kuiken die graag praat over aankomende dinsdagochtend. Dan is er weer de eerste ontmoetingsochtend van het seizoen voor vrouwen. Op dit moment is ze niet in de gelegenheid om in de studio te zijn. Maar ze houdt het graag te goed. En Chris, zou je iets willen vertellen? Een zinnetje over Mina. Jij kent haar goed.
1: Nou, ze is de organisator van de Vrouwenochtend, wat je zelf zegt, uit Sint Anne Prochie. En ze komt straks graag wat vertellen over die Vrouwenochtend.
0: Ja, super. Heel interessant. Nou, we hebben ook straks misschien nog een moment om over een onderwerp te praten. Wat betekent het geloof voor mensen die bij de politie werken? Met alles wat ze meemaken, hebben ze wel steun aan het geloof?
1: En misschien geldt het wel voor alle mensen in uniform, hè? Brandweer, politie, wat we zeggen, ambulance personeel.
0: Zeker.
1: Ik bedoel, in alle beroepen zijn er, neem ik aan, vast wel gelovige mensen.
0: Ja, dat is ook zo.
1: En als er dus iemand daarover wil praten, ook die zijn er van harte welkom natuurlijk bij ons.
0: Allemaal. Ja, kunnen ze een mailtje sturen.
1: Precies, ja.
0: Naar
1: horizon@omroepzilt.nl.
0: Super. Nou, we wachten erop, want we willen heel graag daarover praten. En dat is even op dit moment jammer dat we niemand hebben. Maar we gaan nu wel even door met een prachtig nummer van Eline Bakker. Geen afstand.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: Nou, zondag 27 september is er een dienst in de Van Harenskerk. Mevrouw Jeveboom Schotanis is daarbij. Eerste collecte geloof, hoop en liefde voor de zoekers. Tweede collecte kerk. En dit is in Sint-Anna-parochie. 27 september om 11 uur is er een eucharistievering in de Michaëlkerk in Harlingen. Celebrant is pastoor Marco Konijn. Deze zondag is een hele bijzondere zondag. Het is patroonsfeest van de heilige Michaël. De liturgie zal dan ook grotendeels in het teken staan van deze patroon. Medewerking wordt verleend door het kerkkoor onder leiding van organist Sigrid Derks. Verder zullen kinderen en jongeren meewerken door het uitspreken van gebeden, gedichten enzovoort. En van harte is een ieder welkom. Na de viering is er ruimschoots tijd voor een ontmoeting onder genot van koffie, thee met wat lekkers.
2: Nou, en natuurlijk komende zondag is de kerkdienst in diverse kerken. Dus we zeggen vooral, kijk even in uw plaatselijke kerkblad hoe laat de kerkdienst in uw plaatselijke kerk begint. En we noemen er een paar. Onder andere aanstaande zondag 27 september om 9:30 in de Sint-Joriskerk in Oosterbierum. De voorganger is dan dominee van Olven. En de organist is de heer Grijdanus. Ook komende zondag 27 september om 9:30 is er een kerkdienst in de Grote Kerk te Harlingen. En voorganger is dan dominee Hubert Schellinghi. En de ouderling van dienst is Bouke van der Pol. En de organist, die is Hielke Sandberg. Ja. En dan gaan we over naar 4 oktober.
1: Ja, 4 oktober, 9:30 in de ochtend, Israëlzondag. Mevrouw J. Doornenbal uit haar Zuilens. De organist is Sieger Polstra, Israël. Zondag 4 oktober, Dominee K. van Marum, Spannum, Edens. Er is een brief van Gideon. Zullen we dat nog even benoemen, Chris? Ja? Er is een brief van Gideon. Achteraf heb ik zo mijn vragen. Achteraf is makkelijk praten, zeggen ze dan. Maar toch vraag ik me af of ik hem wel goed begrepen heb. Jawee, de eeuwige. Of ik wel heb gedaan wat hij wil dat mensen die in hem geloven doen. We lezen dus op 4 oktober een brief van Gideon. Hierboven een stukje uit de brief. Nou, dat hebben we net voorgelezen. Gideon die zo bekend is geworden door zijn overwinning met de Gideonsbende. Maar ook de Gideon die minder bekend op latere leeftijd de fout inging. Daarover horen we op 4 oktober. Nou, dat is wel interessant. De dienst houden we op dezelfde wijze die we gewend zijn. Met in de dienst een actief moment, zodat je zelf ook even aan het werk mag. Onder het genot van een bakje koffie.
2: Heeft u ook een berichtje voor een kerknieuwsagenda? Stuur dan vooral even een berichtje naar horizon@omroepzilt.nl en we nemen het mee. Want dat is vooral belangrijk dat u het opstuurt, want nu gaan we het vaak zoeken uit alle kerkbladen en dan zit er uiteraard veel werk in. Dus als u het opstuurt, dan bent u er zeker van dat het wordt genoemd in de kerkagenda. Nou, tot zover. We gaan over naar muziek en dat is van Lucie.

0: Nou, heerlijk om naar te luisteren. Lucy Thomas, ze heeft zulke mooie nummers. En daar luisteren wij ook heel graag naar. We gaan zo even beginnen met onze telefonische gast. En die gaan we zo bellen.
1: Zeker, maar we gaan eerst nog een liedje draaien. Een lekker lang liedje. Dus
0: oh ja,
1: daar kunnen we even relaxed de telefonische gast gaan opbellen. En je hebt een heel mooi liedje uitgezocht.
0: Ja, eigenlijk ook voor Mina.
1: Oh, nou, die luistert nu vast al.
0: Ja, Oslo Gospel Choir, God Gave Me a Song.
1: Kijk.
0: Vind ik zo'n mooi nummer en dat past een beetje bij Mina, vind ik.
1: Nou, dat is mooi dat je dat denkt. Ja, toch?
0: Ik hoop dat ze het ermee eens is. Dat zal ze straks vertellen.
1: Vast.
0: En als het niet zo is, mag ze het ook
1: precies
0: zeggen, uiteraard.
1: Nou, als het liedje nog een kleine 2 minuten heeft, dan bel ik haar op.
0: Ja, prima.
1: Dan gaan we er dan naar luisteren.
0: Nou.

0: Nou, een prachtige lied. En inmiddels hebben we aan de telefoon onze telefonische gast, Gera.
1: Ja, Mina Kuiken. Ja.
0: Uit Sint-Anne-Brochie.
1: Ja, ik heb haar van de week gebeld. En we hebben er even over gesproken. En ze vond het heel erg leuk om telefonische gast te zijn en te vertellen. En daar zijn wij heel blij mee. Goedenavond, Mina.
2: Goedenavond, daar ben ik.
1: Hè? Gelukkig wel.
2: en heel erg dank voor het prachtige lied wat jullie voor mij gedraaid hebben.
1: Ja, vindt u het mooi?
2: Je hoeft niet u te zeggen. Nee, ja, ik vond het een prachtig lied. Want eigenlijk is dat ook wel een beetje de drijfveer voor mijn leven. Want God geeft mij een lied. Ja. Want ik wil zingen voor de rest van mijn leven dat Jezus het licht is voor de wereld. Nou, dat was in kort het lied wat jullie van mij aangevraagd hadden. Dus ik vond het geweldig.
1: Nou, gelukkig maar. Daar zijn we ook blij mee.
0: Prachtig. Ja. Daar vraag ik het ook een keer aan op een zondagmorgen voor Mina Kuiken.
1: Oh, wat goed. Ja.
2: Dus nou, dat is heel fijn.
0: Ik weet niet of Mina wel naar de klanken luistert.
2: Ja, dat doen we dan. Hè? Okay. Dus dan nee, maar dat is heel fijn en daar krijg ik vast wel reacties op.
1: Ja, komende zondag ben ik er als presentator Glorieklanken, dus dat is helemaal leuk.
0: Zo is het. Ja.
1: Kan ik het benoemen.
0: Zo is het. Ja. Maar de organisator van de Vrouwenochtend en komende dinsdag is er weer een ochtend.
2: Ja, komende, dat is de eerste van het nieuwe seizoen.
0: Van het nieuwe seizoen. En wat is het thema van deze ochtend?
2: Het thema voor vanmorgen is, en dat is heel bijzonder en het is ook een indringend thema, het is wie is Christus in jou? Dus ik heb voor mijzelf, ik probeer dan altijd wat een inleiding nog te houden op zo'n ochtend. En het is niet in ons, maar in jou. Dus in mijzelf. En dat komt denk ik heel dichtbij. Het is een persoonlijke vraag.
0: Precies. En hebben jullie ook een gastspreker, spreekster?
2: Ja, zeker. Wij hebben deze keer Hilda Sol Luhoff en zij komt uit Ede. En zij is in vorig seizoen ook een keer bij ons geweest en ze gebruikt een PowerPoint zodat het het beter blijft hangen, zeg maar. He, dan zie je die teksten en dan heeft ze er een plaatje bij. En dan houdt dat de aandacht ook heel mooi vast. Maar ja, dan wij vinden dat heel fijn dat de spreker of spreekster met een PowerPoint werkt.
1: Ja, inderdaad.
2: En wij zingen natuurlijk heel veel. Dus ja, okay. Vandaar dat, ja, dat lied, dat heeft me wel wat gedaan.
1: Oh, ja. Dat is fijn.
0: Dat is toch heel mooi. Zingen jullie dan a cappella of is er iemand met een instrument, Mina?
2: Ja, nee, wij hebben iemand die neemt altijd haar keyboard mee. Nee. En die begeleidt ons altijd heel mooi. Maar als ze de kans krijgt, dan verdeelt ze de groep soms in twee of in drieën. En dan mogen we in kanon zingen. En dan geeft ze echt wel aan van jullie eerst. En het zingt altijd als, wij zeggen op zijn Fries als liestes. Maar het zingt altijd prachtig.
0: Ik vind het wel erg moeilijk hoor, in kanon zingen. Gaat het jullie wel goed af dan?
2: Ja, dat gaat echt wel goed. Zij geeft het goed aan en we ondersteunen elkaar wat en dat gaat prima en het hoort heel mooi dus. En aan de andere kant, we zingen niet voor onszelf, maar we zingen tot eer van onze Heer.
0: Voor onze lieve Heer, inderdaad.
1: Ja.
2: Dus dat is de gastspreker voor deze keer. Hilda Sol Luhoff.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb het opgeschreven. En wordt het heel druk bezocht die ochtenden?
2: Het groeit.
1: Ah.
2: En daar zijn we heel blij mee. Van, want we hebben wel eens met nou, vrij weinig mensen gezeten, maar de laatste tijd moeten er steeds stoelen bij. Dus we zitten altijd om de 35 tot de 40 mensen op het ogenblik. Nou, dat is, nou, vinden wij heel fijn. En ze, he, van, ze komen bij jullie uit Harlingen, Vraneker, Menaldum, hoe heet het, Minnetscha, maar ook aan de andere kant van Sint-Anne, Parochie, Stiens en nou ja, daar wat plaatsjes omheen. Dus vandaar dat we het ook altijd in de regionale kranten en als kerkbladen de uitnodiging zetten, zeg maar.
0: Precies. En ik begreep, dit nieuwe seizoen zitten jullie op een nieuwe locatie.
2: Ja,
0: en heeft dat een
2: wij
0: reden?
2: Zitten, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar wij zaten de laatste tijd in de Skuul. Ja. Dat is een gebouwtje tegen de Rooms-Katholieke Kerk aan in Sint-Anne Parochie. Maar die kerk is verkocht.
0: Oh, dat is de reden.
2: En wij konden er niet meer in dus.
0: Nee, oh jee, en toen op zoek naar wat anders.
2: Nou, dan zit je wel een beetje, want wij willen het graag zo laagdrempelig mogelijk houden. En ook dat de kosten in de hand blijven. En in 2007, dus volgend jaar, 20 jaar, doen wij dit nu. En in 2007 zijn wij ook in de Nije Venne begonnen.
0: Oh.
2: En toen hadden we dat een aantal jaren gedaan. En toen kwam de beukelaar, die moest dat als dagopvang gebruiken, omdat zij gingen verbouwen. En ja, toen konden we dat niet meer huren. En toen heeft de woningstichting ons geholpen om in de Skuul te komen. En nu weer omgekeerd, weer geholpen. En nu kunnen we weer in de Nije Venne terecht, die het heel mooi opgeknapt is en verbouwd. En het is een schitterende locatie.
0: Nije Venne, een soort dorpshuis?
2: Nee, Nije Venne, dat is daar een appartementencomplex. Ja. En wat zelfstandige woningen en zo. En dit is eigenlijk hun gemeenschapsruimte. Oh, dus als zij met elkaar koffie drinken of iets in die aard, dan mogen zij erin. Maar wij mochten dat dan vier keer in het jaar huren. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
0: Het klinkt als een hele mooie locatie. En ik denk zelfs als ik het zo'n beetje hoor, dan krijgen jullie misschien ook nog meer aanloop vanuit die locatie zelf.
2: Dat zou zomaar kunnen, want ja, die mensen die hebben ons het ook even laten zien. En nou, die waren ook enthousiast. En nou, dan vertellen we wel eens even wat we doen. En nou ja, je weet het nooit. Hè? Het is altijd wel wat aanwachten, maar dat is de Nije Venne. En die zal ik het adres ook even noemen?
1: Graag.
2: Dat is op de Burgemeester Vlaskampstraat. 126 in Sint-Anne Parochie.
1: Vlaskampstraat, ik ben het even aan het meeschrijven. Straat 126 in Anna Parochie. Wat ik me nog afvroeg, dat is, moeten de mensen, of moeten, dat is een gek woord, maar betalen mensen een kleine bijdrage voor de binnen te komen?
0: Koffie of zo?
2: Nee, wij vragen geen intreegeld en in principe vragen we niks. Maar in de collecte gaan we in de pauze gaan we dus wel rond met een collectebus. En die is echt bestemd voor de huur, zeg maar. En de spreker of de spreekster die moet natuurlijk geld hebben. En maar wil je er niks in doen, van harte welkom. Van, hè, dat is het probleem niet. Van dus, en ik moet eerlijk zeggen, we hebben nog nooit tekort gehad. Dus
1: dat klinkt
2: het wordt gezegend.
1: Ja, dat klinkt heel mooi. Maar is het zo dat de sprekers echt daarvoor betaald willen worden? Of dat ze gewoon komen om dingen bekend te gaan maken over Christus? Maar daar moeten ze dus geld voor hebben.
2: Nou, dat is per spreker verschillend. En wij hebben regelmatig sprekers die zeggen van, moet je eens luisteren, ik heb een inkomen, ik word betaald of zo. Die kregen dus altijd wat, hè? Want wij willen niet dat iemand zo de deur uitgaat. Maar net als nu heb je dan Hilda die het helemaal uit Ede moet komen. En dan vinden wij dat die benzinekosten in ieder geval goed betaald moeten worden.
1: Ja, Eden ze mooie
2: bloemen. En verder krijgen ze altijd of een bosje bloemen of iets anders. Want nou ja, wij waarderen het wel heel erg. En ja, we hebben ook vaak sprekers hier uit de buurt. En die zeggen ook van, wij de een kan bij wijze van spreken wel op de fiets komen. Van zo werkt dat dan.
1: Ja, ja.
2: Dus nee, heel fijn.
1: Ede is een beetje ver, want ik ken Ede heel goed. Ik kom oorspronkelijk uit Gelderland, Arnhem. Dus,
2: Ja, dat is wel ver, dat klopt.
1: Op de fiets is een beetje lastig vanuit Ede.
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Het is wel fijn dat ze zich in willen zetten om deze kant op te komen naar Friesland.
0: Heel
1: want
0: mooi.
1: Heel veel mensen zeggen Friesland.
2: Ja, en dat is ook heel fijn. En zij hebben ook echt de drang om het evangelie uit te dragen en ons er meer bewust van te maken van, nou, in ieder geval dit thema dan, wie is Christus en jou dus, hè, wat maakt het dat wij in Christus zijn?
1: Ja.
2: Nou, dat soort dingen, dat is goed om, misschien weet je het wel, maar om opnieuw te horen. En het is natuurlijk zo van, als je met een groep vrouwen regelmatig elkaar ziet, dan maak je kennis en dan kan je soms elkaar ook bemoedigen van als er een verlies geweest is of juist dat er iets heel moois in je leven gebeurd is, dat je zo met elkaar kan spreken. En nou, dat heeft ook een meerwaarde, denk ik, van zo'n ochtend.
1: Ja, heel belangrijk. Ja, zeker. Ja.
0: Maar ik zeg altijd wel, dat soort dingen vertel je eerder in een kleine groep dan een hele grote groep. Is mijn...
2: Ja, maar we zitten in kleine groepjes, hè,
0: kleine
2: om een tafeltje.
0: Ja, okay.
2: Dus ik roep ook heel vaak op van, zie je iemand aan tafel die je niet kent, maak even kennis. Want,
0: Precies, want
2: het is heel vervelend wanneer als niemand tegen je praat en je komt binnen en je gaat zo'n zaal verlaten zonder dat er iemand wat tegen je gezegd heeft. Nou, dat vind ik zelf verschrikkelijk.
0: Zeker is het. En dan de volgende keer, dan kan je ook tegen zo'n iemand zeggen, oh ja, hè, die je bent.
2: Ja.
0: Dan voelt een volgende keer zo'n iemand zich nog iets meer welkom.
1: Ja.
2: Precies. En nou ja, dat willen wij graag. Dus het geeft toch een verbondenheid. En ook het zingen, het bidden met elkaar, het verbindt toch?
1: Ja, zeker. Ja, prachtig. U kunt het ook zo mooi vertellen.
2: Nou, dat weet ik niet. Maar ja, ik heb het 20 jaar terug als een opdracht gezien. En ik heb er een jaar over gedaan om toch ja tegen de Heer te zeggen. Van ja, ik ga dit doen. Want ik dacht, ik ben al te oud. En ik kan dat niet. En ik durf dat niet. En ik had allemaal bezwaren. En al die bezwaren die op een gegeven ogenblik waren die weg, zodat we dan in 2007 spontaan konden beginnen, zeg maar.
0: Ja, prachtig,
2: dus voor de een werkt het zo, maar de Heer heeft met ons allemaal een plan en een doel. En jullie doen dit werk en een ander doet weer ander werk. En zo kunnen we elkaar toch prachtig aanvullen.
0: Ja, zo kunnen we allemaal wat betekenen voor de Heer.
1: Ja,
2: absoluut. Dus dat is toch mooi dat je dat van elkaar ziet.
0: Absoluut.
2: Hè? Dus En ja, we zingen graag dat is dat lied eigenlijk ook wat jullie aangevraagd hadden van of gedraaid hebben van. In een lied kan je de Heer ook je dankbaarheid tonen. En ja, hij is betrokken bij ons leven. Dus dan geeft hij mij ook een lied. Geeft hij ons ook een lied in het hart. En een lied kan je soms boven dingen uittillen. Die je bezighouden, zeg maar.
0: Zeker, liederen zeker. Daarom hebben we ook heel veel luisteren op de zondagmorgen naar Gloriklank. Maar liederen die spreken mensen echt aan. Ja,
2: en zo werkt dat dus. Ja.
0: Ja. Maar ik denk toch even naar de aanvang. Hoe laat begint het dinsdag?
2: Wij vanaf 8:45 is de inloop. En dan krijgen ze koffie en thee en wat erbij. En om 9:30 dan gaan we beginnen. En het is ons streven altijd, maar dat lukt niet altijd echt. Maar 11:30, 11:45 is het uit, zeg maar. Dan is het klaar.
0: En daar zit er
2: dan
0: een pauze
2: in,
0: zeker?
2: Ondertussen een pauze en dan krijgen ze nog weer eens koffie en thee. En dan soms neemt de spreker even wat mee voor de mensen die er zijn. Dus het is gezellig, maar ook heel leerzaam.
0: Ik zeg, Gera, jij treft het. Jij kan er mooi heen.
1: Ja.
0: Jij bent de vrouw.
1: Ja, ik ben de vrouw. Ik kan er heen. Ja, inderdaad. Welkom.
2: Ja, dat was goed bedoeld.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, ik vind het heel mooi om te horen. En zeker wat jullie allemaal doen. Dus dat is zeker een aanrader voor heel veel mensen. En ik ben ook blij dat het goed bezocht wordt. En het kan alleen nog maar meer worden. Moeten mensen zich wel aanmelden of mogen ze gewoon zo komen binnenlopen?
2: Nee hoor, je mag zo komen. Je hoeft je niet aan te melden. En er staat altijd iemand wel bij de deur die je van harte welkom heet. En ben je voor het eerst en soms even wat onwennig in zo'n zaaltje staat. Nou, dan is er altijd wel even iemand die zegt, toch, ga daarin bij zitten. Of, of de mensen roepen zelf, hier is nog wel een plekje, zo.
1: Leuk. Ja.
2: Dus dat gaat wel goed. En je hoeft echt niet aan te melden. Van harte welkom, gewoon.
1: Ja, nou, helemaal mooi. Dus heel mooi verteld en duidelijk ook. Hè. Ik heb van alles opgeschreven, dus ik zal nog het een en ander op de site plaatsen hierover. En ik hoop dat er heel veel mensen komen.
2: En, hopen wij ook. Ja, het is altijd weer spannend, zo'n eerste keer.
1: Zeker, ja. Nou ja, we willen je heel graag, ik zeg nu je, want dat heb je gezegd dat mocht.
2: Ja,
1: we willen je heel graag bedanken voor je tijd. En de afspraak staat dat je ook een keertje in de studio komt.
2: Dat was de afspraak.
1: Dat
2: doe ik ook zeker, maar dat was nu even niet mogelijk.
1: Nee, maar de volgende keer, en dat houden we te goed. En dat is nog leuker om het hier in de studio te vertellen. En dan mag je ook zelf een paar nummers uitzoeken en meenemen die we dan gaan draaien. Dus het is ook heel erg leuk. En,
2: dat is geweldig. Die afspraak staat en daar houden we ons aan.
0: Hartstikke goed. Ik zou zeggen, heel erg bedankt.
1: Ja.
0: Succes.
2: Ja, graag gedaan.
0: Succes en veel plezier
2: ook
0: dinsdag.
2: En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Gezegend weekend. Tot ziens.
2: Ja hoor, doei.
1: Dag.

0: is Horizon, een programma over geloof en samenleving.
1: Nou. En u hoorde zojuist een mooi liedje van de Dutch Tenors, Shadow Sound of Silence. En het komt uit het tv-programma Tijd voor Max. Ja. Maar, Gera heeft u nu ook een mooi stukje van Woorden van Gods Liefde. Ja. Ik neem aan van de Facebookpagina Woorden van Gods Liefde.
2: Zeker, ja.
1: We gaan er naar luisteren.
2: Ja, Woorden van Gods Liefde. Ik heb al jouw haren geteld. Zo goed word jij door mij gekend. En alles wat je doet of denkt, dat is bij mij bekend. Ik heb jou uitgekozen. Uit miljarden mensen heb ik jou op het oog. Ik weet wie je bent, wat je denkt, waar je woont, wat je bezighoudt. Met alles ben ik vertrouwd. Ik zie je en ik wil niets liever dan betrokken zijn bij alles in je leven. Denk niet dat ik het te druk heb om mij over jou te bekommeren. Als je ergens mee zit, dan is dat ook belangrijk voor mij. Ik wil voor je zorgen. Ik ben in alles van jou geïnteresseerd. Zelfs die dingen die zo klein en onbelangrijk lijken, merk ik op. Ik heb zelfs alle haren op je hoofd geteld. Als het kleinste detail van je leven voor mij belangrijk is, dan hoef jij je problemen niet op eigen houtje op te lossen. Jij bent steeds in mijn hart. Ik heb een plan voor ieder aspect van je leven. Zowel voor de grote als de kleine dingen. Ik ontvouw mijn prachtige plannen voor je leven. Je mag je geborgen voelen in mijn sterke armen die ik om je heen heb geslagen. Vertrouwen op mijn zorgzame voorziening. Omdat je weet, mijn liefdevolle, almachtige, krachtige en behulpzame vader zorgt voor mij.
1: Heel mooi, dankjewel. John Denver, Take Me Home.

0: kippenvel. Dit nummer, John Denver met Take Me Home, heb ik speciaal vanavond meegenomen voor mijn lieve vrienden Mieke en Piet. Ik ga geen achternaam zeggen, want dat vinden ze niet zo leuk. Maar dit zijn hele bijzondere mensen die heel veel voor diertjes doen en zo goed helpen. Ongelooflijk wat hun allemaal doen. En daarom heb ik dit nummer als dank voor hun gedraaid. John Denver, Take Me Home.
1: Heel mooi, prachtig.
0: Ja.
1: Nou. Ja, ik wil ook nog even wat benoemen. Want ja, dat is natuurlijk iets wat Siets heel graag wil dat we dat ook niet benoemen. Ga ik toch even benoemen. Dat is in oktober, dat is vrijdagavond 9 oktober. Dat is Irma Die, De Vlieger en de Vanger. Na de succesvolle presentatie van het album De Vlieger en de Vanger afgelopen jaar en de concerten in het najaar krijgt de tour van Irma een vervolg met een nieuwe reeks concerten dit jaar. In een theatrale, aansprekende en zeer aanwisselende muziekvoorstelling neemt Irma je mee in een uitbeeldend en prikkelend verhaal, De Vlieger en de Vanger. De locatie is 9 oktober in de Martinikerk te Vraneker. Aanvang is 8 uur 's avonds. Meer informatie en ticketverkoop is via theaterdekorenbeurs.nl, oftewel het theater in Vraneker.
0: Ja, helemaal goed. Ja, we wilden dit nog even benoemen. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar, ongelooflijk. Want we dachten dat dat heel snel uitverkocht zou zijn. Maar er zijn nog een paar kaarten. En het is een echte aanrader. Ze heeft zo'n prachtige, warme stem. Daar verweeft zij verhalen en muziek tot een betekenisvolle beleving. Nou, dat is bijzonder, want dat kunnen niet veel mensen natuurlijk. Dus dit is nog even leuk om te benoemen. Speciaal voor Siets.
1: Ja. En nog even samenvatten van zo straks. Komende dinsdag, komende dinsdag 29 september is dus de ontmoetingsochtend voor vrouwen. En het thema is Wie is Christus in jou? En de aanvang is dus 9:30. Ja, iets eerder, ook 9:15 is de inloop. Een bakje koffie.
0: Ja.
1: En het is dus de nieuwe locatie, de Nijenvenne. En dat is de Burgemeester Vlaskampstraat 126 te Sint-Anne-parochie.
0: Nou, super. En gaan we nog een nummer draaien of gaan we afkondigen?
1: Ja, laten we eerst nog een nummertje draaien.
0: Ja,
1: gaan we dan afkondigen. En we gaan eerst even luisteren naar een mooi avondlied van Sela.
0: Zeker.

0: Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van het programma. Ik wil graag onze telefonische gast Mina Kuiken bedanken. Chris Wijbinga voor zijn medepresentatie en Sjoerd Mier voor de uitstekende verzorging techniek.
1: En Gera natuurlijk ook bedankt, Gera.
0: Graag gedaan. Ik ben zo blij met deze twee collega's. Volgende week is er weer een horizon en dan is de presentatie in handen van Dick Wolbers. En de techniek wordt gedaan door Marcel Aalbers. Maar dat lukt niet altijd. Dus ik noem toch even Alebos er nog bij dat hij dat misschien gaat doen. U kunt de uitzending terugbeluisteren via https://omroepzeelt.nl, uitzending gemist. En we zoeken nog collega's voor ons radioprogramma. Reageren kan via vacatures, @omroepzeelt.nl. Voor Glorieklanken geldt hetzelfde. Aankomende zondag is er weer een uitzending Glorieklanken van Omroep Zeelt. Een fantastische omroep die zoveel mooie programma's heeft. Chris, Sjoerd en ikzelf wensen jullie een gezegend weekend toe met Gods zegen.
1: En heeft u nou eens een keer berichten voor de nieuwsagenda, mag u altijd een berichtje sturen naar horizon@omroepzeelt.nl. En inderdaad, wij alle drie wensen u een gezegend weekend en graag tot de volgende keer bij Horizon.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten, was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat twee van de vijf zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Bert, dieren.
1: Alternatief. Alternatief.

0: Yes. You too, met Magnificent. Ja. En ja, Bert, hallo.
1: Ja, Peter, goeiedag, jongen. Dat is weer een hele tijd geleden, ik geloof bijna 2 maanden. Nou, nee, dat is 2 keer niet geweest.
0: Ja, nee, maar dat zeg ik de vaste waarde. Ik heb 3 zaterdagen achter elkaar om Erdeen. Ik heb 3 keer achter elkaar, 2 keer met Tier, de nou met Thij hier zitten. Dus als je hem dan nog een keer zegt dat ik al niet weg ben.
1: Ja, nee, dat snap ik natuurlijk niet. Maar ja, het was zo, Doris was op vakantie en ik was op vakantie met On Air. Dus dan, ja, dan liet er maar 1 over, want we kunnen Tier niet op de lijst zetten. Want ja, die is er ook niet altijd. Nee, het ook druk, zei hij.
0: Ja, dus, nou moet hij op zijn nichtjes passen.
1: Ja, want hij is het niet. We missen een stem in onze studio.
0: Het is heel jammer. Maar zijn warme stemgeluid komt misschien straks via een appje. Want hij luistert wel.
1: Als hij er aan toe kon komen en als hij meiden op bed liggen, zeg maar, dan komt hij misschien tot rust en denkt hij van, oh, wat een leven.
0: Ja,
1: wat
0: dieren met kind is. Dat kan ik me ook niet echt goed voorstellen.
1: Ik denk dat het wel een goede jongen is.
0: Ja, zal hij wel rustig en geduldig wezen?
1: Goed verwennen, snoepjes en die dingen. Oh, okay.
0: Nou ja, ik open deze show met U2, omdat ik ben natuurlijk in de club van 60ers gekomen.
1: Ja, welkom.
0: En ik krijg altijd van mijn moeder een bedrag van 100 euro. En ik dacht op een gegeven moment van, hey, toen zag ik een boek van U2 met alle platen die ze gemaakt hebben met verhalen bij. Queen heeft voor mij ook zo'n...
1: Ja, dat is... Want 98 platen
0: hebben. Dat bedoel ik.
1: Eén zo'n... Elk verhaal erover.
0: Voor mij zo'n Franse man die doet dat. Nou ja, dus, en die heeft het nu ook voor U2 gemaakt.
1: Zo.
0: Die is gisteren uitgekomen. En ik denk, die ga ik ervoor bestellen. Ja. Maar ja, wat zag ik toen? Je kreeg hem gratis bij een oorabonnement. Dus ik ben wel lid geworden. Van de oor.
1: Oh ja, dat kan wel voor een jaar.
0: Ja, toch? En dus dan, ik heb nu de oor. Ik heb hem digitaal, maar ik krijg hem natuurlijk ook straks op de deurmat. En als het goed is, heb ik morgen ook die hele dikke U2.
1: Ja,
0: boek heb ik op de deurmat. En ja, dat is Magnificent, zo wou ik het maar een beetje zeggen.
1: Nou, dat is het ook.
0: Dat dacht ik. En we hadden nog nooit gedraaid, had ik uitgezocht.
1: Oh.
0: Nou ja, en mijn chain, dat lijkt misschien ook voor de hand liggend.
1: Als we altijd een lijstje hadden. Waar het op zou kunnen staan, Peter.
0: Ja, nou, ik
1: had daar ook nog wat opmerkingen bij gezet. Die ik nu eigenlijk niet meer weet. Dus ik moet dat lijstje even straks opzoeken.
0: Ja, nee, ik zal die zo vertellen. Dan vergeet ik de sleutels van het hok hier. En toen had ik de sleutels van het hok. Ja. En toen vergat ik mijn stikje. En toen had ik het stikje en de sleutels van het hok.
1: Dus elke keer wat.
0: En toen moest ik de lijst hebben. En dan laat ik verdorie die lijst, die laat ik leggen. Nou, het is fraai.
1: Ik was benieuwd of je op het hele A4'tje was gekomen.
0: Ja, was hij ook. Het was helemaal goed gegaan. Maar ja, dat kan ik nou niet bewijzen. Nou ja, ik heb een foto.
1: Okay.
0: Maar ik ben heel benieuwd of jij deze chain weet. En we beginnen met Stop That Disclaimer van John Mayer.

0: Ja, Justin Timberlake. What goes around comes around. En dan is de prangende vraag natuurlijk: wat is hier de chain?
1: Ja, ik kan over die trein hebben die omhoog gaat en weer naar beneden komt weer. Maar dat zal het niet zijn. Of John Mayer en Justin Timberlake hebben samen in een of andere boyband gezeten. Heel vroeger, toen ze nog 16 jaar waren of zo. Nee. Maar voor de rest.
0: Nee, dit
1: geen idee dan.
0: Hier kwam ik dan ook toevallig achter. Dus John Mayer, Stop This Train, komt van het album Continuum. En Continuum, dat is een plaat die zeg maar op 12 september 2006 is uitgebracht. Dus die was op 12 september 2026, was die 20 jaar.
1: Ja.
0: En het haalde zelfs het NOS Journaal, omdat daar inderdaad Waiting for a World to Change werd daar gespeeld door een heleboel gitaristen. Waar ook een bekende van mij bij zat. Die jongen die komt uit Bolsward, die speelde ook mee. Jawel. Dus er was heel veel aandacht voor dit album. Maar op dezelfde dag, namelijk 12 september 2006, precies dezelfde dag, kwam ook het album van Justin Timberlake uit. Future Sex Love Sound.
1: Ja.
0: En daar is helemaal geen enkel papiertje over geschreven of zo. Niet dat ik weet, in ieder geval, ik heb het opgezocht. Ik kon niks vinden.
1: Okay.
0: Nou moet ik ook wel zeggen dat Justin Timberlake, dat is wat meer voor Tierde. Dus, ik vind Continuum natuurlijk ook veel en veel beter, maar ik denk dat Tierde daar een heel andere mening over heeft. Maar dat is dus de chain, dat ze beiden uitkwamen 12 september 2006.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou,
1: nee, goed.
0: Ja. Ik dacht, ik gooi er weer even een pit erin. En we gaan nu door met nieuw werk.
1: Ja.
0: Want het bandje waar ik eigenlijk alle cd's van heb. Ik weet niet of ik deze koop. Waarschijnlijk wel weer. Nothing But Thieves. En dit is eigenlijk de laatste single. A Different Kind of Happiness.

0: Ja, dit, The War on Drugs, ja, je kunt...
1: We waren ze even kwijt, zeg maar ze zijn weer helemaal terug.
0: Het klinkt zo simpel, maar het is elke keer, zit je er meteen in, die gitaren en dat lijzige stemmetje van die man. Ik hou ervan.
1: Ja, en maar 5 minuten.
0: Dus ja, en vrij kort voor hun, maar nou ja, we zijn 2 keer naar ze geweest. Ja. Dus ook live zijn ze gewoon fantastisch. Dus dit was inderdaad de nieuwste single van The War on Drugs.
2: Ja.
0: En dan gaan we naar de Double Dutch.
1: Ja.
0: En ja, daar ben ik ook blij om. Want inderdaad, deze band, Mos, die hebben we wel vaker gedraaid. Daar ben ik ook erg fan van. En die heeft na jaren eindelijk weer een keer een nieuwe plaat gemaakt. En deze plaat heet Why.
2: Oh,
0: Why?

0: Ja, later is al lang begonnen met de fantastisch mooie zin. Sparend voor later ga je dus ook sparend dood. En ja, ik vind dat in principe. Maak alsjeblieft je geld op. Ga het niet bewaren. Straks ben je 73, 74. Ja. Kan je nauwelijks meer lopen. En dan heb je nog een ton op de bank. Er heest niks aan. Nee. Dus maak het op.
1: Maar geniet ervan. Heeft het zelf verdiend, zeg ik dan.
0: Ja, toch? Vind ik ook. En inderdaad, we hebben wel eens wat van Tontje Laar gedraaid. Ja. En wat van Doe Maar. En wat van Het Goede Doel. Maar eigenlijk nooit iets van Klein Orkest. Terwijl ik de teksten van Klein Orkest vind ik zo verschrikkelijk mooi. Dus ik denk dat er toch nog wel eens wat vaker iets van Klein Orkest. En dit is dan het begin. Want dit, qua tekst vind ik dit ook fantastisch mooi gedaan. En dan gaan we nu over naar een bandje waar ik nog eventjes wat informatie over zoek. Want ik kwam er toevallig tegen op YouTube. Het klonk hartstikke leuk. Ik denk, het bandje ken ik niet. Maar het klinkt lekker. Ik zet hem erop. En jullie krijgen over 2 nummers. Krijgen jullie meer informatie over dit bandje. Spanish Horses met Hey Man.

0: dat waren de Editors. En ja, die hebben een nieuwe plaat, Seriously. En ja, dat klinkt altijd meteen wel weer lekker. Niet vernieuwend, maar wel lekker.
1: Van de Editors. Die stem blijft, hè? Die herkenbare stem van
0: die stem. Hij heeft natuurlijk ook een tijdje met solo gedaan. En dat was inderdaad een stuk rustiger. En nu is het weer wat up-tempo. En ja, meestal de nummers van Editors doen het bij mij wel aardig.
1: Ja, en daarvoor, de Spanish Horses, daar zou je nog even op terugkomen.
0: Ja, dat is een bandje en dat is wel leuk. Want dat je denkt van, wanneer hoorde je die nou? Ja. Nou, bij het alternatief.
1: Ja,
0: want precies. Dit is inderdaad, ze hebben net getekend bij een label. En dat label heet So Young Records. Ze hebben in Parijs hebben ze dit nummer geschreven. En het is een band die komt uit Londen.
1: Ah.
0: En dit is dus hun allereerste single. Die is op 1 september 2026 uitgekomen. En het heet inderdaad Hey Man.
1: Ja, en binnen 2 weken heeft het jou al bereikt.
0: Ja, en het klinkt gewoon lekker.
1: Ja.
0: En nu is er wel iets bijzonders.
1: Ja, nu een heel ander verhaal.
0: Het is geen plaat, het is een verhaal, maar er komt toch wel een verhaaltje bij. Want Macklemore, ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit van die man gehoord.
1: Ja, The Gift Shop.
0: Ja, nee, ze hebben niks.
1: Ja, dan zoek ik hem op. Want als je dat niet kent, dan moet je echt je muziek gift shop. Ik zal hem gewoon even zoeken. Ga maar vertellen.
0: En toen op een gegeven moment, toen zocht ik even wat. En toen dacht ik, oh, dat nummer Kent Holders. Ja, oh, die ken ik wel. Oh ja, dan heb ik hem toch wel eens een keer gehoord.
1: Oké. Okay.
0: Maar inderdaad, toen niet de gift shop. Als ik hem hoor, zou ik het wel kennen. Maar dat zag me nog niks. Maar toen op een gegeven moment las ik natuurlijk over die man. Want die man, die deed samen met Ed Sheeran, deed hij een voorprogramma. Of hij deed het voor het programma van Ed Sheeran. En hij had iets gezegd. Free Palestine. Hij kwam op voor de onderdrukte Palestijn in de Gaza-strook. En dat werd niet getolereerd door een rijke Amerikaan. En die rijke Amerikaan die zei van, ze komen in mijn stadion te spelen. En dat weiger ik. En zo zijn er meerdere rijke Amerikanen die bekwamen ook in één keer van, ja, dan komt hij ook hier niet te spelen. En het gevolg was dat Macklemore uiteindelijk opstapte. Want van Ed Sheeran kreeg je niet echt de steun. Al zegt hij zelf Ed Sheeran niks kwalijk. Die willen gewoon niet tussenin zitten. De streams van Ed Sheeran gaan ook niet achteruit. Dat heb ik ook al gelezen. Maar hij is er uitgestapt. En daarmee ook de rest van het voorprogramma. Ja. Want die waren solidair met Macklemore.
1: Ja, nou hoor je hem.
0: Dat is de gift shop.
1: Dat is, thrift shop.
0: Thrift shop.
1: Ja, dit ken iedereen toch?
0: Oh ja, die ken ik ook.
1: Even je geheugen
0: Nee, geeft niks. Ik ken hem wel. Maar toen op een gegeven moment dacht ik van, dit hier hou ik wel van. Een artiest die zich uitspreekt, die heeft bij mij een streepje voor. En ik lees hier nu ook dat Macklemore doneert het volledige bedrag dat hij verdiend heeft tijdens de Loop Tour van Ed Sheeran. Dat is namelijk $1 miljoen. 870.000 euro doneert hij aan organisaties die het Palestijnse volk steunen. Dat maakte de Amerikaanse rapper bekend nadat hij uit het voorprogramma van Ed Sheeran was gezet vanwege uitspraken. Nou, en toen ging ik nog wat meer googlen en toen kwam ik op een gegeven moment bij een nummer en dat nummer heette Same Love.
1: Ja.
0: En Same Love is een nummer dat hij heeft geschreven samen met Ryan Lewis en Mary Lambert. Het is de 4e single van het album The Heist en het nummer bereikte de 11e plaats in de American Billboard Hot 100 en de 1e plaats in Nieuw-Zeeland en in Australië. En in Nederland was het nummer 13 en ik had nog nooit van dit nummer gehoord. En waar gaat het nummer over? Het nummer gaat over het legaliseren van het homohuwelijk en het bestrijden van homofobie. En het werd opgenomen tijdens de campagne in de staat Washington waar het homohuwelijk uiteindelijk in december 2012 werd toegelaten.
1: Ja.
0: De raps van Macklemore worden afgewisseld met een emotioneel gezongen ballad van Mary Lambert en haar vriendin. En het mooie is dat vandaag, precies vandaag, 17 jaar geleden, is Willem, en Willem is een zware van mij, die is samen met Edwin is hij in het huwelijksbootje gestapt, want dat kon gelukkig al veel eerder in Amsterdam. En ik denk van, dit nummer zit ook een prachtige video bij. Ik heb het aan hun gedeeld en zij konden het zelf ook niet. Vond ik ook wel grappig. Speciaal voor hun en voor deze heugelijke dag wil ik Macklemore draaien met Same Love.
2: When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay. Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
2: Het alternatief.

0: ik kan je vertellen, hoe kom je hier aan nou? Ik zal je vertellen, wij stonden op een camping in Luxemburg naast een Duitse familie. En elke avond dan staken die even een heerlijke joint op die ook over de hele camping kon ruiken. Dat was een goede verse. En daar draaide die altijd dit nummer bij. En er staat meer op YouTube met bluesy trap. Ik denk, jee, wat klinkt dit lekker. Het is een mix van alles. Het is blues. Het zit zoveel in deze muziek. Dus ik denk, samen, want ik wil even bij die buurman horen wat voor muziek dat nou is. Ja. En zo kom ik erachter. Bluesy trap. Ik kon er helemaal niks over vinden. Ik denk, nou, wat is dit nou? En de volgende avond draait die muziek weer. Maar dan een ander nummer daarvan. En ik denk, jee, maar dat klinkt ook hartstikke goed. En ik zit dus op YouTube. En daar staat inderdaad IE. En dit is echt gemaakt door IE. En hij zegt zelf: music is created with the help of our friend EI. But produced, remastered and written by me. En dat is dus die bluesy trap. En hij heeft er hele mooie nummers op staan. Echt, het is een beetje de Peaky Blinders sfeer.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
0: Het is zo lekker. En ik ben dus even verder gegaan zoeken met die IE. En toen kwam ik dit tegen. En vooral de clip die bij dit nummer is. Het is van Mafia Music. Het is ook allemaal IE. Maar het klinkt gewoon zo lekker. Dit is de gangster sound van de Mini. Maar dan To Calm for Trouble. En dit is ook zoiets. Ja, je gaat het leuk vinden.
1: Terwijl we het geband hebben eigenlijk. Hè? Ja, maar voor deze keer.
0: Ja, ik weet het. Maar ik ga hier ook een mooi verhaal bij. Dus ik denk, nou, dit keer mag het. En hier zit dan weer een geweldig.

0: designers die met anders zitten. En ja, het gaat door. Maar jongens, de muziek is gewoon heerlijk.
1: Ja, toch? Ik denk dat wat ik je net zei. Ik zet deze gewoon op een cd en dan gooi ik hem in de auto. Want dan rijd ik fluiten naar mijn weg.
0: Nou, dit gaat 10 minuten sneller.
1: Oh, heerlijk.
0: Maar nou weer heel wat anders. Ja, natuurlijk struin ik dat YouTube wel een beetje af. En ik hoor ook genoeg nieuw en leuk spul. Maar ik kom toch weer bij Ann Clark. En ik zie dat Our Darkness niet eens zo vaak gedraaid is bij ons. Tenminste, deze uitvoering niet. Want die is volgens mij een week oud. Ja. En ik heb hem beluisterd. Ik heb hem nog nooit zo mooi beluisterd. Ik dacht dat ik alles wel gehoord had van Our Darkness. Maar ik heb deze 12 inch. Dat is echt onvoorstelbaar mooi. Wat is dit mooi gemaakt.
1: Terug naar de ode.
0: Echt absoluut ode. En jongens, ga genieten van 7 minuten lang van Ann Clark en Our Darkness. En dit is de Devil Machine Remix. En hij is...
2: Nightmares, you'd walk with me.
0: In het begin alleen al.
2: And we talk of it with idealistic assurance.

0: Zo. Wat een remix gemaakt door de Devil Machine. En jongens, ga maar eens kijken op YouTube. Ze hebben veel meer remixen gemaakt van deze garage muziek, zeg maar. En ze hebben dat heel leuk gedaan.
1: Ja, hier kan je fantastisch weer op dubbeltjes zoeken.
0: Nou,
1: ja, wat we vroeger deden.
0: No.
1: Wat een rondkieken.
0: No,
1: haar in het behangplak.
0: Ja, zeep, hè?
1: Ja, met die
0: banaan. Doe een zeep erin. En goed omhoog zetten en klaar was.
1: Oh, geweldig.
0: Dan nog een padloodje onder het oog.
1: Heerlijk.
0: Oude tiertje. Goh. Ja, tieren, zo ging dat vroeger.
1: Ja, dat weet hij natuurlijk helemaal niet van.
0: Waar hij ook heel gek voor is, weet ik zeker, van de nieuwe single van Warhouse.
1: Ja.
0: En ga die clip eens zien. Die clip is... Vergeet je gewoon dat er ook nog muziek is. Want die clip dat gaat over een jongen met een ijsje. En die probeert in een zwembad te komen. Ga het maar eens zien. Net zolang tot het wel of niet gaat lukken. Dat is de vraag natuurlijk. Maar die nieuwe single die is echt... Ja, die is mooi. Nieuw.

0: Ja.
1: De staat, met de cryptische slogan staat in de oor, de staat becomes de staat. In het voorjaar gaan ze een nieuw hoofdstuk, het ambitieuze rockband van Nederland. En heeft een nieuw tijdperk, zeg maar. En ze gaan een nieuwe live show. Daar hebben ze al een try-out voor opgegeven op Down the Rabbit Hole. En in oktober officieel in première gaat in Carré. En ja, dat is 3 oktober. En hier heb ik hem voor me, de allernieuwste CD van de staat. Maar ik weet ook niet eens hoe dat album heet. Het is gewoon volgens mij de staat. En je hebt nou, een nieuwe single.
2: Heet gewoon de staat. En dit is de oude, want hij is vandaag uitgekomen inderdaad.
1: De nieuwe single, The Underdog.
2: Dit is de nieuwste single. Ja,
1: en ik had een live versie klaarstaan, omdat ik niet zeker wist of deze naar mij toe zou komen vandaag. En dat is wel gelukt. Volgende. Daravan, daar hebben we al heel veel van gedraaid. En in het derde uur gaan we zelfs weer een stukje over hem horen. Maar dan weer met zijn favoriete artiest David Sylvian. Daar heeft hij heel veel al hele mooie, ik noem het dan herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. Ja. En ik zag hem bij jou staan op het lijstje. Ik denk, ha, dat is jammer. En in één keer zie ik opploppen dat hij ook een andere heeft gemaakt. En die, ik heb wat opgezocht in onze lijsten van natuurlijk van het alternatief. Want anders wordt Tide weer boos dat we hem al een keer gedraaid hebben natuurlijk. Maar deze hebben we nog nooit gedraaid. En ik snap ook niet waarom niet. Want hij is al ietsje ouder dan die nieuwste van David Sylvian. Maar deze is zo anders dan anders. Dat je denkt van, hè, is dit Echo and the Bunnymen? Want daar gaan we het over hebben. En natuurlijk hun grootste hit van de Echo and the Bunnymen is natuurlijk The Killing Moon. En ga maar eens luisteren wat Daravan daarvan heeft gemaakt.

0: Ja, ja, ze zijn er weer. Yellow, je bent 81 jaar en die andere man die is 73 jaar. En je gaat dit doen als nieuwe single. Breakout van Yellow, van het nieuwe album Timelab. En dat, ik weet niet of dat al uit is, maar in ieder geval hebben ze dit losgelaten van dit nieuwe. Maar dit is weer de oude Yellow zoals we ze kennen van The Race.
1: Ja, ongelooflijk. 81 zijn.
0: 81 is die man van Yellow uit Zwitserland. Zwitserse precisie noemen ze dit ook wel. En ja, ze doen het gewoon fantastisch. En ik ben heel benieuwd naar dat album, Timelab. En dat was daarvoor natuurlijk de heerlijke Echo en een Bunnyman met de Killing Moon. Die helemaal geript is. Maar dan wel weer toch nog wel. Hij is niet verkloot, zeg maar.
1: Om het netjes te zeggen. Een beetje ja, trip.
0: Ja, trance-achtig. En ik kwam weer wat tegen op internet. Een nieuwe band. En ik moet even denken waar ik het weggehaald heb. In ieder geval, de band heet Smooth. En I'm a Man. Nee, moet je wel doen.

0: Ja, misschien ben ik er wel weer ingetrapt hoor, met dat Cold Suture. Want ik zag dat ze een compleet album hadden uitgebracht, maar volgens Reddit, die dat een beetje allemaal in de gaten houdt, zei Peter, ja, toch weer AI gegenereerd. Ja. Dat is jammer, want dit is echt de muziek die mij wel aanstaat eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Dat klinkt
0: maar,
1: heel.
0: Maar helaas. We gaan een nummertje 5 doen van de CD. En ja, dan weten we niet welke band het is. Maar ik kan me niet voorstellen, Peter, dat jij het niet weet. Want ik zet hem aan vast. Nummertje 5.
2: Waarin doe je deze nou?

0: heerlijke remix. Terwijl de American hoorde je van de Simple Minds Unofficial Extended Version nummer 2. Ze hebben ook een nummer 1 gemaakt. En wie dat doen, dat zijn de 110 Berlin. Die maken deze remixen allemaal. En je kunt ze op YouTube bekijken. All Sounds by the Simple Minds en Derek Forbes. En No Added Additional Ingredients zijn daarvoor gebruikt verder. Dus ja. En daarvoor natuurlijk hoorden we de Rolling Stones, Peter, van het album Voodoo Lounge. En heerlijk, dat singeltje wat ze... Of singeltje was geen singeltje, New Faces. En dat, ja, we moesten even denken, want het klonk echt jaren 60, die muziek.
1: Ja, dus, maar ik herkende zijn stem.
0: Ja, dat is waar. En dat... Dat was gauw gedaan. We gaan... dit is alweer het laatste plaatje van de tweede uur van het alternatief hier bij Omroep het Zilt. En we gaan naar mijn steunplaat. En die heb ik vorige keer doorgegeven vanaf mijn vakantieadres. Het zijn de Friendly Fire.
2: Steun!
0: Lose all your friends.
2: Steun!

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.
2: Hallo, Mr. DJ.
3: Attention, attention.
2: Hallo, Mr. DJ.
4: Avec votre DJ à la scène.
3: Attention, attention.
4: Écoutez le show musical.
5: Yeah! Music machine.
2: Hello, Mr. DJ.
3: Attention, attention.

0: al een tijdje niet meer gehoord. Pete, Philly, Perquist en ja, je hoorde Mystery Repeats. En dit is de Hofnaar. Ik weet niet waar jij je wiet haalt wekelijks.
1: Nou, dat heb ik nooit gedaan.
0: Oké, maar dat kun je dus in de Hofnaar doen. En ja. Ik moest dit alweer 4 weken geleden draaien, dus op dat op een trouwerij, dit nummer.
1: Oh.
0: En toen zeiden ze tegen mij, ja, dit is van de Hofnaar in Harlingen. En daardoor hebben ze deze remix gemaakt. Maar ik kan nog nergens, ik heb het ook niet verder nog uitgezocht of dat inderdaad werkelijk zo is. Maar het klonk wel aannemelijk, dus ik heb hem ook gedraaid. En hij klinkt lekker op een feestje, zal ik je vertellen.
1: Ja, zeker.
0: Dus daar heb ik hem gedraaid. Dus vandaar dat hij er even bij staat. Dat ik denk, hé, dat is wel, als het iets aan Harlingen gelinkt is, is dat natuurlijk wel grappig.
1: Ja.
0: Dit is de nieuwe Laibach en ja, misschien zegt het jullie helemaal niks, maar ze komen met een nieuw album en dat komt 20 november 26 komt dat uit. En dat heet Music Encore. En je gaat nou naar het eerste nummer daarvan horen samen met Kaya Zrbinek. En dit is het nummer This Is The End.

0: Ik ben heel benieuwd naar het nieuwe album Laibach. Want dit trek ik wel. This is the end van Laibach. En nou ja, ik zei 20 november, nieuw album. En dan gaan we dat doen. Oké.
1: De plaat en zijn verhaal.
2: Wat is het, John?
3: Nou, daar hebben we inderdaad de tune. Ja, we hebben tune geen tieren.
0: Geen tieren.
3: Maar jij doet het.
0: Ja, ik zag het staan op onze playlist. Ik denk, ja jongens, ik zal nooit in de voetsporen van tieren kunnen treden. Dat wil ik hier gelijk bij zeggen. Het gaat mij even om dit nummer. Want ik weet dat ik hem alles, denk ik, al vaker gedraaid heb in het programma. Maar ik vind het gewoon een van de mooiste nummers aller tijden. En vandaar dat ik het weer... Ik heb daar een klein verhaaltje over geschreven. Ik vond het wel grappig. En ik denk, nou ja, laten we het ook doen. Waarom ook niet? Hier begint hij. Hij schreef het nummer grotendeels in zijn eentje op een akoestische gitaar. Terwijl zijn broer erom bekend stond dat hij hits in een vloek en een zucht kon schrijven, deed hij er jaren over om deze ballad te perfectioneren. Hoewel zij destijds al constant overhoop lagen, moest zijn broertje zijn trots opzij zetten toen hij de demo hoorde. Hij prees het nummer openlijk en noemde het deceptively brilliant, oftewel bedriegelijk briljant. Zijn broer besloot zelfs nauwelijks gitaar te spelen bij de opname. Hij nam alleen de basgitaar voor zijn rekening, zodat de focus volledig op de piano en de melancholische stem lag. Het meest besproken element van het nummer zit helemaal aan het einde. Terwijl de muziek langzaam wegveet, in een psychedelische pianosleep hoor je plotseling een krakende stem praten. Dit is het origineel geluidsfragment uit een van de allerlaatste radio-interviews met John Lennon, opgenomen op 6 december 1980 in New York, slechts 2 dagen voor zijn dood. Lennon zegt in dat fragment: "As Churchill said, it's every Englishman's inalienable right to live where the hell he likes. What's going to do? Vanish. It is not going to be there when I got back." Hij hoorde dit fragment in een documentaire en het was zo gegrepen door de melancholische lading en het feit dat Lennon sprak over zijn thuisland Engeland, dat hij het absoluut in de officiële website van de bandrelease wilde verwerken. Als je de tekst met kennis van nu leest, kruipt het kippenvel over je armen. Hij reflecteert op ouder worden en zingt over de angst om in de steek gelaten te worden. "Here's a song, it reminds me of when we were young, looking back at all the things we've done." In directe blik op de hoogtijdagen van de band. "If I am to fall, would you be there to applaud? Of would you hide behind them all?" Een bijna profetische vraag aan zijn broer en het publiek. Toen het nummer op 1 december 2008 als single uitkwam, dachten fans dat het gewoon een mooie, dromerige ballad was. 9 maanden later kreeg de titel "I'm Out of Time", ik heb geen tijd meer, mijn tijd is om, een legendarische en definitieve lading. Hier is Oasis.

0: Zo. De Buggles hoor je, Rainbow Warrior. En ik dacht dat ik hem altijd al gedraaid heb, want het is een van mijn favorieten natuurlijk, met Trevor Horn, die daar op de bas en zingt bij dit album. Rainbow Warrior, ik vind het een heerlijk nummer. En ik denk, nou, hij moet gedraaid worden. Maar het zou best toch kunnen dat hij in de eerste 20 staat, dat hij nog niet genoteerd is.
1: Ik denk het haast wel.
0: Dat mag ik eigenlijk wel hopen. We gaan nu naar de grafplaat. En dan moet ik eerst zeggen, Cam Cole is niet overleden. Daar gaat het niet om. Maar het gaat mij om de naam Age.
1: Ja.
0: Die staat hier als tekst. Oh. Staat hier tussen New Age Blues. Maar ik noem dat Age. En dat we allemaal even aan Age denken. Want ja, die was gek met sport. Hij was altijd en overal was hij aanwezig. Bij elke sport was hij er wel. Of het nou bij Zeerop of bij Hallingen was. Die is de laatste tijd natuurlijk veel bij Hallingen. Maar de Elfsteden toch, het stempelen.
1: Ja, mooi dat hij nog die vijfde gedaan heeft. Hè?
0: En hij was afgelopen zondag was hij nog op het kaatsveld. Bij een laatste partij van de Eendracht.
1: Ja.
0: En daarna is je niet meer gezien. En jij zei dat je hem vorige week nog gezien had bij een feestje.
1: Barbecue. Hij zat in de speaker. En dat zit mijn moeder ook natuurlijk. Dus toen heb ik nog even hem aangesproken. Maar dus inderdaad, ik had dit ook niet verwacht.
0: Nee, nou. Deze dragen we dus op aan Age. En de New Age Blues. En we noemen dat nu New Age Blues.

0: Extra.
1: Dit is echt, dit nummer kan ik echt niet vaak genoeg horen. Dit is echt mijn favoriet. Ja, ik hoop dat je het met me eens bent.

0: de harde Dijkstra. Dit was Audio Slave. En je hoorde het nummer natuurlijk van het tweede nummer, Show Me How To Live. En dat is ook een grootste hit. Dat is weer een beetje een ballad, Like a Stone.
1: Like a Stone, ja. Die staat er ook op. Die kon ik wel.
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb ook maar in het kader van Tiede, wat vindt hij leuk, wat vindt hij niet leuk. Nou ja, het volgende nummer weet ik zeker dat hij dit leuk vindt. Ja. Want hij is eigenlijk wel een groot fan van de Belgische band Hooverphonic. En ja, en die hebben blijkt sinds kort een weekje of zo hebben die inderdaad een nieuwe single uit. En die nieuwe single die heet Second Life. Dus Tiede, hier komt-ie.

0: Old Monday. Nou, gelukkig nog niet, want we beginnen net aan het weekend. Oh. Maar dit bandje heb ik 2 weken geleden ook gedraaid met een ander nummer. En dit is Super Prism. En dit is een nieuw nummer. En het klinkt gewoon weer heerlijk springer en vrolijk en fijn. En daarom dacht ik van, nou, dat past goed in het 10e uur. Omdat het in mijn uur ook niet meer paste. Want ik had al te veel nummers erin staan. En dan sluis ik hem door naar 10e.
1: Ja, zo kunnen we dat doen.
0: Ja, zo kunnen we dat doen, inderdaad. En jij had een Derwin. Jij had deze op het oog. Maar die had ik al in staan. Dus jij koos een ander.
1: Ja, maar hij is wel lekker.
0: En inderdaad,
1: maar hij is wel lekker.
0: Ja, ik heb David Sylvian. Daar is hij toch een beetje bekend mee geworden, volgens mij, al die mixen. En hij maakt van het nummer Popsong, maakt hij inderdaad wat toegankelijker nummer dan dat David Sylvian er zelf maakt.
1: Ja.
0: Dus hier is hij. De Derwin Mix.

0: Ja, Depeche Mode met Precious, samen gemixt met de Pet Shop Boys. Ja. Met Love Comes Quickly. Nou ja, Depeche Mode zijn we allemaal fan van. Ja. En Pet Shop Boys, daar is die er zelfs een keer heen geweest. Helemaal naar Italië om die gasten te bekijken. En dus daar heeft hij ook wel een voorliefde voor. En bij Ray Joy, ja die is af en toe soms een beetje druk. En dat is Ray ook. Maar wel gezellig druk. En deze plaat, want hij bestond al een tijdje. Maar hij is pas sinds 8 september is hij de officiële single.
1: Ja.
0: En in de videoclip staat Ray ook samen met haar zussen Amma en Absolutely. En dat is een hele leuke, gezellige, vrolijke videoclip geworden. Waar ze zonnebloemen uitdelen aan het publiek in Londen. En dat wordt dan gefilmd. Dus kijk er eens naar. Word je erg blij van. En ja, dat paste volgens mij heel goed bij onze Tiede.
1: Ja. Steun! Daarna is een steunplaat.
2: Steun!
1: Frigid heet het. En hij heeft al heel veel likes volgens YouTube. Dus laat hem maar.

0: we moeten helaas afscheid van jullie nemen, jongens, van het alternatief. Want we zijn tot 11 uur en dan houden we ermee op.
1: Ja, dit nummer kan je dan altijd nog een keer draaien.
0: Ja, zeker.
1: Je hebt hem maar heel kort ingestart.
0: Mocht je hem afvragen, wat is dit? Dit is Steven Wilson die in zijn studiootje zit. En die daar een heerlijke plaat maakt met nog een paar jongens. En Requiem for a Village heet het. Dus mocht je daar belangstelling voor hebben. Maar het komt misschien nog wel eens terug bij Tieren, want die vindt het ook geweldig, dit. Dus,
1: nou, over 2 weken.
0: Ja, daar ben ik er weer in ieder geval. Ik weet niet wie er dan allemaal wel zijn.
1: 3 oktober is dat?
0: Ja, 3 oktober.
1: Ben ik er ook?
0: Ja, 2 oktober denk ik.
1: Oh. Ja?
0: Ja, ik zal even voor de zekerheid kijken. Nee, 2 oktober.
1: 2 oktober. Nou, en misschien is Tieren er dan ook wel weer.
0: Dat hoop ik wel, want die dag daarna gaan we naar Yard Act.
1: Ja, nou dat moet.
0: Dan moet hij er wel wezen.
1: Dat moet lukken.
0: Ja. Nou, jongens, bye bye.
1: Zo goed.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er een ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook het wapen is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat mag op dit moment ook niet, maar het vorige kabinet was hier wel voorstander van. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Minister Sterk heeft met verschillende jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen gesproken en besloten om niet verder te gaan met dit wetsvoorstel van het vorige kabinet. Premier Jetten zegt dat de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jetten is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politiek debat. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. De bewoners hebben geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. En inmiddels worden de laatste voedselvoorraden aangebroken. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en het wordt wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Begint uw dag pas na twee koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Een Eerste Kamerlid van Forum voor Democratie was gespot bij de uit de hand gelopen demonstratie van rechtsextremisten op het Malieveld. Maar, zegt de partij nu, hij was daar per ongeluk verzeild geraakt. Ja, ik begrijp dat wel. Ik wandelde net ook per ongeluk deze radiostudio binnen. Kan gebeuren natuurlijk. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het besluit over de vergroening van een van de vervuilendste bedrijven van Nederland, Tata Steel, is opnieuw uitgesteld. Mexico kampt met een record aantal vermissingen en daar zitten opvallend veel kinderen bij. Hella Rottenberg vertaalde een aantal essays van de Joodse filosoof Hannah Arendt. Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef ze over de gevolgen van het sionisme. En Arendt had een vooruitziende blik. En op het Nederlands Filmfestival is Circus Royaal te zien over een van de oudste circusfamilies van het land. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
3: Vrijdag 25 september.
2: Stevige taal van premier Jette vannacht in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Hij haalde uit naar president Trump en diens taal over het internationaal strafhof.
4: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Zijn regering is bezig met sancties die het hele strafhof zouden raken.
4: These constant threats and attempts to dismantle the legal order are fueled by people and groups with their own agenda.
2: Het strafhof, gevestigd in Den Haag, behandelt rechtszaken over genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend.
4: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes?
2: Een dodelijke schietpartij op een vol terras in Amsterdam-Noord vanmiddag.
5: Is hier op het terras een woordenwisseling ontstaan tussen twee mannen. Na de woordenwisseling is hij vertrokken en kort daarna teruggekeerd. En heeft hij deze meneer doodgeschoten.
2: En dat gebeurde allemaal vlakbij de afmeerplek van de pont bij de NDSM-kade. En daar is het meestal vrij druk.
5: We hebben hier terrassen en met dit weer zitten gewoon veel mensen op het terras. Die willen gewoon genieten, maar die moeten dit dan eigenlijk gewoon zien. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet meemaken.
2: Ja, heel wat mensen maakten het dan ook mee.
6: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and he told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
2: De verdachte werd al snel aangehouden.
7: Ja, hij is geweldig meegegaan. Hij heeft zich helemaal overgegeven aan de politie.
2: Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in hun buurt. Vooral rondhangende jongeren zorgen voor ergernis.
8: Intimideren zie je vaak. Het is fatbikes, het is straattuig. Zo simpel is het wat.
2: Ja, deze straatcoach heeft daar wel begrip voor.
9: De buurt is wel de wijk waar ze graag willen zijn. Dus niet naar school gaan, thuissituaties onveilig. Moeilijk om een bijbaan te krijgen. Dan zoek je wel je vrienden op.
2: En wat doe je dan tijdens dat rondhangen?
10: Gewoon irritant doen tegen andere mensen en zo. Met waterpistool mensen gooien, ja, schieten en zo. Was leuk gewoon, snap je.
2: En deze vrouw ziet wel een verschil met haar eigen jeugd.
11: Ik ben zelf ook vroeger jong geweest, alleen toen hadden we geen fatbikes. Het was toch iets rustiger, denk ik.
2: En de voetbalvelden van CVV Berkel liggen vol met...
12: Ja, veel poep. Heel veel poep.
2: En dat speelt niet zo lekker.
12: Ja, de poep is soms ook gewoon echt gewoon vers.
2: De vereniging heeft last van ganzen die het gras opeten. Soms landen er wel 200 tegelijk op de sportvelden.
13: Het is soms wel irritant, want er zitten allemaal kaka in je schoenen na de training.
2: Behalve vieze kleding zorgt de poep ook voor vertraging.
14: Dan moet je al dat spul gaan opruimen. Dan moet je eerst zorgen dat je zo'n schep te pakken krijgt. Dus het kan wel eens zijn dat de wedstrijd later begint.
2: De club wil graag kunstgrasvelden. Tot die tijd komen de kinderen nog thuis met vieze schoenen.
15: En dan zeg ik, papa, maak je het even schoon en maak mijn vader het schoon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ewout de Jong zit naast mij. Hij las de kranten vanmorgen, Ewout.
16: De vrees voor militaire dienstplicht is brandstof voor de jaarlijkse vredesmanifestatie zondag in Amsterdam. Dat zeggen betrokkenen in de NRC. Met het einde van de Koude Oorlog en het opschorten van de dienstplicht bleef ook van de vredesbeweging niet veel meer over. Maar nu wordt er in Europa weer oorlog en spreekt de regering weer over een mogelijke opkomstplicht. De veteranen van de oude vredesbeweging zien nu iets wat ze al lange tijd niet hebben gezien. Jongeren beginnen zich te roeren.
2: Want stel, straks word je opgeroepen je leven te geven voor een oorlog waar je zelf niks over te zeggen hebt. In Duitsland protesteerden scholieren al tegen een vragenlijst die ze verplicht moeten invullen voor het geval ze gerecruiteerd worden. In Nederland zijn nu twee grote jongerenorganisaties betrokken bij de vredesmanifestatie in Amsterdam. Jongerenvakbond FNV Young and United en de landelijke studentenvakbond LSVB.
16: De daling van de acceptatie van homo's onder jongeren is vooral te verklaren door de jarenlange campagne van rechtspopulisten tegen de queergemeenschap. Dat zegt een socioloog in de Volkskrant. Die rechtspopulisten gebruiken termen als doorgeslagen genderideologie en verplichte indoctrinatie over seksualiteit op de scholen. Die termen zijn rechtstreeks terug te vinden in radicaal-rechtse partijprogramma's.
2: De roep van VVD'er Ruben Brekelmans om 5 dagen werken weer als norm te stellen krijgt weinig bijval. Dat is te lezen in het Parool. Hij beweerde dat jongeren net klaar met hun studie en nog zonder kinderen in hun eerste baan alleen part-time willen werken. Volgens Brekelmans redden we het daar niet mee. Een deskundige noemt het in de krant een visieloze uitspraak. De mythe van de luie generatie die liever matcha drinkt dan werkt. Waar bovendien niets van klopt.
16: Betere software nodig? Gun vrouwen dan ook een plekje in het ICT-team. Deze aanbeveling is te lezen in Trouw. Software en apps zijn vaak bepaald niet gebruiksvriendelijk. Zeker niet als in de softwareteams voornamelijk mannen zitten. Zo kwam er in 2014 een gezondheidsapp voor smartphones waarin je bijna alle lichaamsfuncties kon bijhouden.
2: Zoals hartslag, beweging, alcoholinname, maar één ding waren ze vergeten. Er waren namelijk geen mogelijkheden om de menstruatiecyclus bij te houden. Terwijl volgens de krant vrouwen van oudsher al hun cyclus bijhouden. De oorzaak is vrij simpel. Het team dat de app ontwikkelde bestond vrijwel alleen uit mannen. En die hadden er niet aan gedacht.
16: Het werd natuurlijk snel rechtgezet, maar nog altijd zijn veel programma's en apps niet inclusief. Denk aan een lettertype dat te klein is voor oudere gebruikers, gezichtsherkenning die niet goed werkt bij een donkere huidskleur, of het feit dat op online formulieren heel vaak male vrijwel altijd boven female staat en de rest wel op alfabetische volgorde.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: somebody. Noah Kahan en Julia Michaels, Hurt Somebody. De deadline voor het vergroeningsplan voor Tata Steel in IJmuiden is vandaag met een half jaar uitgesteld door het kabinet. Wat zijn hiervan de gevolgen voor die grootste uitstoter van CO2 in Nederland? In de studio Roel Berghuis, oud-FNV-vakbondsleider, goedenavond. Hij schreef vandaag in een opiniestuk dat dit besluit rampzalig is. Dat zijn grote woorden. Waarom die woorden?
1: Ja, er wordt al zeker 4 jaar wordt er onderhandeld tussen de overheid en Tata Steel. En vooral met de eigenaar, Tata Steel India. En ja, als dit dan de uitkomst is na 4 jaar onderhandelen, dan is dat wel teleurstellend voor de hele IJmond en voor iedereen die er werkt en iedereen die daar in het management zit.
0: Want wat kunnen de rampzalige gevolgen dan zijn wat u betreft?
1: Nou ja, dit is natuurlijk een bekend Nederlands gezegde. Van uitstel komt afstel. Ik voorspel nu al dat de komende 4-5 maanden er een nog stevigere discussie gaat ontstaan over het voortbestaan van de staalfabriek, de enige staalfabriek in Nederland. En dat kan gewoon vervelend worden. En dan gaat iedereen in zijn eigen kelder zitten en op zijn eigen belangen. En dat leidt tot een polarisatie die al veel te lang duurt.
0: Want u heeft het ook over schadeclaims. Waardoor Tata meer geld moet uit gaan geven hierdoor.
1: Ja, er zijn door een aantal stichtingen schadeclaims in voorbereiding. En dat zijn geen misselijke bedragen. Ik vind gewoon verloren energie. Je kunt veel beter zeggen van nou, laten we met elkaar de schouders eronder zetten en zorgen dat die verduurzaming een boost gaat krijgen. En die schadeclaims leiden alleen maar tot hele vervelende, nadelige procedures voor het staalbedrijf. En daar zit eigenlijk niemand op te wachten.
0: Want u bent begaan met Tata. Voor uw tijd als vakbondsbestuurder werkte u er zelf. Wat deed u eigenlijk?
1: Ja, ik was smelter in de dagdienst, zoals dat heette. Een oven, er staan nu nog 2 ovens. Dat is hoog over 6 en hoog over 7. Er waren er ooit 7 natuurlijk. En die andere 5 zijn gewoon dicht en gesloten. Maar dat zijn 2 hele grote ovens. Die hebben meerdere tapkanten. Waar het vloeibaar ijzer met 12 tot 1300 graden doorheen gaat. En die goten waar dat ijzer doorheen ging. Ja, dat was in mijn tijd. Tot 1992 bleven die een week, konden die dat uithouden. En wij maakten die goten opnieuw en we sloopten ze. En mijn gereedschap was een staalstang, een jekkerhamer, een schep, een bezem en een veiligheidsbril en een helm. En zo zag Roel Berghuis er in die jaren gewoon uit.
0: Roel Berghuis, de staalsmelter.
1: Ja, de staalsmelter.
0: Maar toch nog even terug naar nu. Er werd natuurlijk reikhalzend uitgekeken naar het akkoord met de overheid, dat vandaag dus is uitgesteld. Zag u dat aankomen, dat het weer 6 maanden langer zou gaan duren?
1: Ja, ik zag de minister al een paar weken geleden iets zeggen over ja, we houden met meerdere scenario's rekening. En ik hoorde ook wel dat het nog alle kanten zou kunnen opgaan. Dus ik kreeg allerlei signalen dat het nog geen gelopen race was. Dus ik verwachtte het wel. En ja, in de kern liggen er natuurlijk nogal wat rotzooi dingen voor de deur, hè. Dus de staalslak die ze maar niet kwijt kunnen, waar ze een regelgeving in Nederland hebben waardoor het staalslak niet meer gebruikt kan worden.
0: En even voor mensen die niks weten van staalsmelten, staalslak is wat er overblijft.
1: Dat is een restproduct, en dat vooral bij de staalfabriek, waar ze in de coffetter ijzer gooien en daar gaat bovenop op die ijzerstroom gaat staalslak. En dat is de staalslak wat omstreden is geraakt. Ja. Nou, er is een omgevingsdienst, dat is de zogenaamde toezichthouder die inspecties doet. Die heeft gezegd enige maanden geleden van ja, we moeten eigenlijk zo snel mogelijk die kookfabriek sluiten. En er is ook een procedure opgestart, dus dat blijft ook hangen. Ja, en de belangrijkste reden die ik zie waardoor het nu uitgesteld is, dat Tata Steel India ook terugtrekkende bewegingen heeft gemaakt door gewoon te zeggen van ja, kunnen wij wel omgaan met de huidige milieuwetgeving in Nederland? Kunnen we het wel financieren? Nou, dan komt er in de top van Tata Steel in India ook nog een stevige clash tussen 2 grote meneren. Waardoor ze eigenlijk discussie hebben over kunnen we nog wel in de wereld en ook in IJmuiden een investering doen in bijvoorbeeld een DRI, dat is een direct reduced iron. Dat is een oven die op gas en later op waterstof gewoon kan. En een elektrische
0: oven. Duurzame oven zou dat
1: duurzame
0: zijn.
1: Ovens. Ja. Ja, en als daar discussie over gaat ontstaan, dan wordt het natuurlijk ontzettend moeizaam om met hen goede afspraken te maken.
0: Maar hoe komt het dat ineens dat moederconcern, de Status Steel India, toch ineens een beetje die terugtrekkende bewegingen lijkt te gaan maken?
1: Ja, dat vind ik ook heel vreemd. Want er is gewoon 4 jaar serieus. Er zijn diverse intentieovereenkomsten met elkaar gesloten. En nu het steeds dichterbij komt, trekken ze zich terug. Het is natuurlijk sowieso, het is de eigenaar die het bepaalt. In Nederland lopen natuurlijk een aantal hele goede directeuren, maar ja, sorry dat ik het zeg, maar dat zijn toch vooral mensen die filiaalhouder zijn, hè, dus die bewaken de tent. Maar degene die het uitmaken, dat is Status Steel India. En dat zie je dus in dit soort situaties ook ontstaan, dat zij de keuze om er stevig in te investeren, dat ze die op dit moment gewoon tegenhouden.
0: Maar u noemde net al dat onderzoek over die staalslakken. Nou loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel, naar gevaarlijke stoffen en gezondheid voor omwonenden. Is het dan niet logisch dat het kabinet zo'n vergroeningsbesluit uitstelt als er ook nog dit soort zaken lopen? Onderzoeken, juridische kwesties lopen?
1: Ja, er lijkt misschien ook wel een logica in te zitten, maar kijk, ik vind de kritiek die erop is, ook van omwonenden, die vind ik terecht als het gaat om gezondheid, want het moet gewoon gezonder. Maar er zit ook een deel van die kritiek in, ja, laten we die staalfabriek maar opdoeken. En dan gaat het echt vooral over not in my backyard. We hebben gewoon met z'n allen staal nodig voor bruggen, voor infrastructuur, voor spoor. Voor alles hebben we staal nodig. En het is heel erg belangrijk om een staalfabriek in Nederland te houden, om ook onafhankelijk te kunnen zijn en niet afhankelijk zijn van Chinees en Russisch staal. Met andere woorden, ik vind het heel belangrijk dat er een staalfabriek blijft en dat daarin geïnvesteerd moet gaan worden.
0: Nou, heeft de Britse tak van Tata Steel, die is al begonnen aan vergroening. Daar blijkt dat er steeds meer overheidssubsidie voor nodig is. Ja, wat zegt dat? Kan dat hier ook gaan gebeuren? Nu zit de overheid te denken aan 2 miljard.
1: Ja, nou ja, ik heb daar ook wel voor gewaarschuwd. Er wordt ook steeds gezegd 2 miljard in de eerste fase. Nou, bij de eerste fase komt er nog een keer een fase. Ja, het moet niet, zeg maar, een oneindig subsidietraject gaan worden. Want daar is Nederland natuurlijk enorm huiverig voor dat gaat gebeuren. Ik denk dat er hele keiharde afspraken gemaakt moeten worden tussen de overheid en Tata Steel over hoeveel dat dan is en wat ze ermee doen. En dat het ook, zeg maar, het Nederlands belang gaat dienen. Dus dat het ook in de staalfabriek van Nederland, van IJmuiden, komt te zitten.
0: Maar nou weten we natuurlijk, bij elke verbouwing, dat is altijd veel duurder, bij elk project altijd veel duurder. Dit zijn miljardenprojecten en je kunt eigenlijk al voorspellen dat dat uiteindelijk om hogere bedragen zal gaan, wat we dus in Groot-Brittannië ook zien.
1: Ja, nee, dat is mijn angst ook. Vandaar ook dat er gewoon hele goede afspraken gemaakt moeten worden over, ja, dat goed gebeurt en dat er ook afspraken worden gemaakt dat het ook bestemd wordt voor de site in IJmuiden.
0: Gelooft u nog echt in een duurzame toekomst voor Tata in IJmuiden? Is het nog reëel?
1: Ja, ik geloof er zeker in. Maar dan gaat het wel om die twee ovens. Een elektrische oven en een DRI, een direct reduced iron oven. Dat betekent direct dat die ovens waar ik het net over had, dat er, als die ovens operationeel zijn, dat een kooksfabriek en een hoogoven er direct uitkomen. En dat zijn vooral de grote CO2-veroorzakers, maar ook zorgen voor de gezondheidsproblemen in de IJmond. En dan los je dat absoluut op.
0: En mensen die meer informatie willen over dit onderwerp, er komt binnenkort ook een boek over u uit. Rode Roel Groen Staal, hè?
1: Ja, klopt. 19 november is er een... Het is nu al te bestellen, maar 19 november is er een boekbespreking hierover. En ja, kijk er zelf ook naar uit. Ik ben geportretteerd en ik ben benieuwd wat de schrijver ervan gemaakt heeft.
0: En de schrijver is journalist Jackie de Vries. Dank. Oud-vakbondsleider en dus oud-staalsmelter Roel Berghuis. Ja, het is een luguber bericht dat verscheen. In Mexico zijn op een heuvel zo'n 1600 melktanden verzameld. Bewijs van de aanwezigheid van een massagraf op die plek. Wat er met de kinderen is gebeurd, dat is onbekend. De vrees is dat er nog veel meer van dit soort massagraven zijn. Want de afgelopen jaren nam het aantal vermissingen in Mexico enorm toe. Wat is het verhaal daarachter? Ik sprak erover met correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
2: Goedenavond.
0: Ja, Mexico staat eigenlijk bijna synoniem, hè, voor drugsoorlogen, bendegeweld en moorden. Wat doet dit nieuws over de vondst van die 1600 melktanden? Wat doet dat in het land?
2: Nou, nieuwsbericht als dit gaat vaak een paar dagen de ronde. Op sociale media brengt het best wel veel teweeg. Nationale media die erover schrijven. Maar eigenlijk, als je in Mexico echt impact wil hebben, dat de regering iets gaat doen, dan moeten internationale media het oppikken. En kort gezegd, dit bericht, het is nu even trending nieuws in Mexico, maar de kans is groot dat ze het over een week alweer zijn vergeten. En dat er dus eigenlijk niks verandert aan, wat je al zegt, dat lugubere geweld en die constante toestroom aan geweldberichten in het media, dat blijft waarschijnlijk doorgaan. En de kans is niet heel groot dat er iets verandert.
0: Maar toch nog even over deze jonge slachtoffers, hè? Is er iets over bekend? Zijn er theorieën die rondgaan?
2: Ja, er zijn zeker theorieën die rondgaan. Er is een groep ouders die hebben deze melktanden, de eerste melktanden in 2021 gevonden. In de afgelopen 5 jaar hebben ze 1600 tanden gevonden. Sindsdien hebben autoriteiten nooit echt moeite gedaan om daar forensisch onderzoek te doen, om daar veel politie op af te sturen. Maar zij hebben wel theorieën afgaande op wat je in heel Mexico ziet. En dat is dat dit echt gaat om jonge slachtoffers die het slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting, van orgaanhandel door criminele organisaties in dit deel van Mexico. Ja, dat zijn hele lugubere theorieën. Maar zolang er geen echt onderzoek wordt gedaan door autoriteiten, zullen we het ook nooit echt weten.
0: Maar dat massagraf is dus niet gevonden door de autoriteiten, maar een groep gewone burgers, zeg maar. Is het een organisatie? Wat zijn het voor mensen?
2: Ja, dit is een organisatie zoals je er heel veel hebt in Mexico. Je hebt er honderden van. Dat zijn ouders van vermiste Mexicaanse kinderen. Op het moment dat in Mexico kinderen vermist raakten, ontvoerd worden, doen de autoriteiten vrij weinig. En uit wanhoop vormen die ouders hun eigen collectieven, hun eigen groeperingen, die zelf in hun eigen regio gaan zoeken naar antwoorden, naar sporen, naar stoffelijke resten van hun kinderen. En dat is ook het geval geweest in deze staat, Michoacán, zeer verscheurd door geweld tussen verschillende bendes. Deze mensen zijn daar gaan zoeken, hebben op een heuvel waar geruchten waren dat er een massagraf zou zijn, zijn daar gaan graven, soms met blote handen. En in dit geval hebben ze daar dus die melktanden gevonden. Hebben ze dat ook op sociale media gedeeld? Hebben ze dat zelfs bij de autoriteiten aangegeven? Maar toch is er nooit echt iets veranderd. Maar het gaat dus uiteindelijk om burgercollectieven, om burgerbewegingen die zelf proberen naar antwoorden te zoeken.
0: Nou, maakte de president van Mexico, Sheinbaum, onlangs bekend dat het aantal moorden in het land enorm is gedaald. Tot zover het goede nieuws, zou je zeggen. Want het aantal vermissingen neemt juist enorm toe. Wat zijn daar de cijfers van, als die er überhaupt al zijn?
2: Nou, de totale cijfers van de geregistreerde aantal vermisten in Mexico ligt op 135.000. Dus dat is een enorm aantal mensen die vermist zijn. En dat is ook nog eens een aantal dat in de afgelopen 10 jaar met 200% is toegenomen. Dus het aantal vermisten in Mexico neemt enorm toe. En wat interessant is, als je kijkt naar de landkaart die Sheinbaum gebruikte bij haar presentatie toen ze het had over de dalende moordcijfers, is dat juist in de staten waar het aantal moorden was afgenomen, het aantal vermissingen juist was toegenomen. Ja. Dus uiteindelijk lijkt het zo dat het aantal moorden een beetje is ingewisseld door aantal vermissingen. Mexicanen zijn er niet meer. Ze worden dan niet meer geregistreerd als gedood, maar ze worden vermist gemaakt door die organisaties. Dus eigenlijk onder de eindstreep het aantal Mexicanen dat verdwijnt, of het nou vermoord of vermist is, dat blijft hetzelfde. Alleen in de landelijke registratie, daar wordt het aangepast en wordt het dus eigenlijk gevierd door de regering als een overwinning, terwijl ze het in haar eigen toespraak vrij weinig over de vermissingen had. En dat is dus juist die grote crisis in Mexico. En als we dit soort massagraven tegenkomen, ook de grote crisis die veel harder aangepakt moet worden.
0: Onder die vermisten zijn er heel veel kinderen, je noemde het net al, vaak jonge kinderen. Zijn er verder nog andere verklaringen voor?
2: Nou, ik noemde net natuurlijk al de orgaanhandel, ook prostitutie, kinderporno, verschrikkelijke theorieën die daarover rondgaan. Maar wat je veel leest de afgelopen tijd zijn de enorme gewapende conflicten tussen criminele organisaties in Mexico. En onlangs is een wetenschappelijke studie verschenen in Mexico die zei dat criminele organisaties iedere week 300 mensen moeten aantrekken om te kunnen blijven bestaan. Er worden veel mensen vermoord in die conflicten onderling. Er worden veel mensen opgepakt. Dus waar haal je die recruten vandaan? Dat is gedwongen recrutering. Dus veel minderjarigen die worden ontvoerd in Mexico, die eindigen uiteindelijk bij criminele organisaties. Die worden ontvoerd, meegenomen naar kampen, onder meer in de bergen van Mexico, waar ze eigenlijk gedwongen worden om soldaat te worden, om huurmoordenaar te worden. Ja, anders worden ze vermoord, anders worden ze gemarteld, anders wordt er iets met hun familie gedaan. Ja, en dat is ook een hele grote reden dat er veel mensen in Mexico verdwijnen en uiteindelijk dus ja, gedwongen worden om voor een kartel te gaan vechten. En dat is ook een van de ja, grote redenen dat de regering er eigenlijk niet zo heel veel aan kan doen. Want het is iets waar ze niet zo heel veel grip op hebben. Het is iets waar ze eigenlijk totaal niet zoveel mee bezig zijn. Maar het is wel, ja, volgens wetenschappers een van de redenen waarom er zoveel Mexicanen ja, de afgelopen jaren verdwijnen.
0: Dankjewel, correspondent Boris van der Spek.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. De Joodse filosofe Hannah Arendt schreef kort na de Tweede Wereldoorlog 4 essays over zionisme en de gevolgen ervan die opmerkelijk actueel zijn. Journalist Hella Rottenberg vertaalde ze en schreef er een inleiding bij over de standpunten van Arendt. En het zionisme bij nader inzien, dat verschijnt vandaag. Goedenavond, mevrouw Rottenberg.
1: Hallo.
0: Ja, voordat we het over haar voorspellende inzichten over zionisme gaan hebben, wie was Hannah Arendt?
1: Hannah Arendt was een Joodse-Duitse filosofe die in 1933 is gevlucht uit Duitsland, vlak nadat Hitler aan de macht is vastgekomen, en via Frankrijk op het nippertje kon vluchten naar de Verenigde Staten. En vanaf dat moment heeft ze gewoond, gewerkt, geschreven, gedoseerd in de Verenigde Staten.
0: En ze had een hele specifieke interesse.
1: Ze had een hele ruime interesse, maar ze was vooral politiek geïnteresseerd. Ja. En ze heeft heel veel geschreven over Joodse onderwerpen.
0: Zoals?
1: Zoals de ontwikkeling van het zionisme. Zoals alles wat met Joodse... De positie van Joden ook in de 18e en de 19e eeuw over antisemitisme. En ze heeft een heel ruime en scherpe blik op de politieke positie en de sociale positie, de maatschappelijke positie van Joden in verschillende landen, verschillende eeuwen. En verschillende politieke omstandigheden.
0: Ja. U vertaalde die essays al eerder, in 2005. Van waar deze herziene druk?
1: De herziene druk is het initiatief van uitgever Jurgen Maas. Die benaderde mij en zei, ja, het is nou, er komen allemaal mensen vragen van waarom is dat boek niet meer in de handel? Nou, het boek is al heel lang niet meer in de handel. En hij vond het... toch interessant en de moeite waard om die essays opnieuw uit te geven. En ik heb daar een nieuwe inleiding bij geschreven die ook ingaat op de actualiteit.
0: Want voor de goede orde, hè, wat is de oorsprong van het zionisme?
1: De oorsprong van het zionisme is het boek Der Judenstaat van Theodor Herzl, een Weense journalist, die dat publiceerde als manifest in 1896, naar aanleiding van het proces tegen de Franse kapitein Dreyfus, die een Jood was en een kapitein in het Franse leger en beschuldigd werd van hoogverraad. En dat was een valse beschuldiging en daar was veel om te doen in Frankrijk. En tegelijkertijd speelde in die tijd in Rusland, waar een grote in Polen, waar een grote Joodse bevolking woonde, pogroms tegen Joden, die probeerden daar weg te komen. En dat zionisme ontstond daaruit. En Herzl heeft dat een politieke vorm gegeven en een programma van gemaakt in zijn boek Der Judenstaat.
0: En het programma gaat natuurlijk uiteindelijk over het stichten van een eigen Joodse staat.
1: Dat klopt, ja. Maar dat had toen... Eigenlijk was dat een volledig utopisch idee. En niemand dacht op dat moment dat dat werkelijk gestalte zou kunnen krijgen. Er is toen een zionistische beweging gevormd. En die hield congressen. En die probeerde te lobbyen voor dat idee van een Joodse staat. Maar er was eigenlijk helemaal geen steun voor. En ook geen sprake van dat dat gerealiseerd kon worden. Pas in 1917 heeft de Engelse regering, bij monden van minister Balfour, een verklaring afgegeven waarin sprake, waar ze een belofte werd gegeven voor een Joods tehuis, een nationaal tehuis in Palestina. En ook dat was niet een staat, had niet de vorm van een staat, maar een nationaal tehuis waar Joden zich konden vestigen en een soort zelfbestuur konden gaan vormgeven.
0: Maar door de Tweede Wereldoorlog veranderde dat natuurlijk heel sterk. Er waren veel mensen eensgezind over het belang van een eigen Joodse staat, heel specifiek. Maar Hannah Arendt dacht daar toch anders over.
1: Hannah Arendt was tegenstander van het hele principe van de nationale staat. Zij vond dat al vroeg eigenlijk een achterhaald idee. En zij zag daar ook gevaren van. Zij vond dat de nationale staat gevaarlijk was voor minderheden. Dat hij ook grote groepen mensen niet zou beschermen. En haar ideaal was eigenlijk een federatieve verband. Zoals bijvoorbeeld het Habsburgse Rijk was een soort federatie. Weliswaar heel erg autoritair vanuit een centrum geregeerd. Maar daar was een veel volkeren constructie. En zoals nu bijvoorbeeld de Europese Unie, waarin minderheden niet worden overheerst door meerderheden. En zij zag voor zich dat als de Zionistische beweging als doelstelling zou hebben een Joodse nationale staat te stichten, dat dan de Arabieren die ook in Palestina woonden tweederangs burgers zouden worden of verdreven zouden worden. En dat zag zij van meet af aan als groot gevaar. En zij zag ook in dat daarmee het Zionistisch ideaal gedoemd was te mislukken en op een ramp zou uitlopen.
2: Want laten we inderdaad een aantal verwachtingen of voorspellingen die zij had over de gevolgen van het Zionisme, laten we die doornemen. U schetste het al een klein beetje, de negatieve gevolgen van een Joodse staat in haar ogen voor de relatie met Palestijnen en Arabieren.
1: Ja, kijk, zij het interessante aan Arendt is onder andere dat zij zelf oorspronkelijk een voorstander van het Zionisme was en heel, heel actief was in de Zionistische beweging. Dat is vanaf 1933 geweest, toen Hitler aan de macht kwam, omdat ze vond dat Joden een veel te lijdzame houding hadden tegenover hun lot. En het Zionisme zag zij als een mogelijkheid om politiek te handelen. Zij is Zionist gebleven tot 1943... midden in de Tweede Wereldoorlog gaf ze haar lidmaatschap van de Zionistische organisatie op. Op het moment dat de organisatie in meerderheid besloot dat er een Joodse nationale staat moest worden gesticht. En dat vond zij een zo'n verkeerde koers dat zij daaruit stapte. En zij vond dat eigenlijk daarmee de extremisten onder de Joodse onder de Zionisten het pleit hadden gewonnen. Op die manier, ze zag het motto van Theodor Herzl, een land zonder volk voor een volk zonder land. Dat was zijn motto, als een leugen, wat het ook was. En als de Zionistische leiders en de Joodse kolonisten niet onder ogen zagen dat er Arabieren woonden in Palestina, dan zou dat uitlopen op verschrikkelijk geweld en conflict.
2: Zij zei ook dat antisemitisme niet zou verdwijnen met een Joodse staat.
1: Nee, zij zag het antisemitisme als een politiek wapen en niet als iets wat alleen maar ontstond als Joden willekeurig waar naast niet-Joden woonden. Zij zag ook dat een Joodse staat niet alle Joden in de hele wereld zouden gaan huisvesten, zouden gaan herbergen. En ze meende zelfs toen al dat het niet ondenkbaar was dat Israël een groot bron van spanning zou worden voor Joden die in de diaspora bleven wonen. En dat is een voorspelling die nu toch wel heel actueel klinkt.
2: Want hoe verklaart u haar voorspellende kracht, zeker nu?
1: Zij durfde te denken. Zij durfde zelfstandig te denken. En zij durfde door te redeneren. En ze zag heel goed dat als de basis van zo'n nieuwe staat verkeerd was, als dat weeffouten in zich bergde, dat dan de consequenties heel groot zouden zijn. En die consequenties, die kon ze wel uittekenen met als uitgangspunt geen akkoord met de Arabieren.
2: Zij wordt toch ook wel als verrader gezien?
1: Ja, in Israël en in Zionistische kringen wordt ze gezien als een dissident. Dat was ze toen al, in de jaren 40, toen ze deze essays schreef. Omdat ja, op dat moment, toen ja, bleek wat de Holocaust voor een gevolgen had voor Joden, was er eigenlijk niemand meer die van in de Joodse kringen, of haast niet meer in Zionistische kringen, die tegen een staat was, uitroep. Zij wel. En daarmee plaatste ze zich eigenlijk buiten het kader van het Zionisme. En werd ze gezien als een vreemde eend in de bijt, die ook niet serieus meer hoefde te worden genomen. En eigenlijk geldt dat nog steeds in Israël.
2: Maar dat doet u wel met dit boek en de aandacht ervoor.
1: Zeker.
2: Dank u wel. Hella Rottenberg over de herziene vertaling van Het Zionisme bij Nader Inzien over Hannah Arendt.

0: Nou, dat is wel een heel kort plaatje. Robbie Williams was dat met Somewhere. Circus Royale, zo heet de korte documentaire die morgen in première gaat op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Over een van de oudste circusfamilies van het land, de familie Teutenberg. Onder vader Joop ging het circus bijna over de kop. Zoon Tony maakte een doorstart, daarbij zeer kritisch gevolgd door zijn vader. En het zorgt voor spanningen.
1: Papa en ik hebben een haat-liefde verhouding. Ik hoop dat het me dat trots maakt. Mijn vader. Dat het mij toch weer gelukt is om een circus terug te brengen. En dat ik de naam Royal weer mag doorvoeren.
2: Ik heb een hard hoofd in.
3: Dames en heren, 200 jaar circus Royal!
0: Ja, in de studio regisseur Simon Bavink. Welkom, fijn dat je er bent. En op afstand is Tony Teutenberg, directeur van Circus Royale. Jook, goedenavond, meneer Teutenberg.
4: Goedenavond.
0: Simon, om met jou te beginnen. Ben jij een circusliefhebber? Heb je daarom deze documentaire gemaakt?
5: Durf eens mee te zeggen.
4: Jazeker, Tony. Ja, nee. Ik ging al vanaf heel jongs van naar Circus Royale. Dat was echt familietraditie, elke winter.
0: En dat stopte dus op een gegeven moment?
4: Ja, dat stopte, ja. Dat was heel jammer. En toen een aantal jaar terug, toen begon dat weer. Dus ik woon niet meer in Dordrecht, maar mijn moeder woont daar wel. Dus die belde mij op en die zei, Circus Royale gaat weer beginnen, gaan we? Mm-hmm. Dus toen was het antwoord uiteraard ja.
0: Toen was het antwoord ja, maar wat was de reden dat je een documentaire wilde maken over dit circus? Welk verhaal zag jij daarin?
4: Nou, toen ik als klein jongetje naar het circus ga, zag ik alleen de magie en de show. En toen ik daar als volwassen man kwam, toen zag ik behalve die magie en die pracht ook het harde werk en het zware leven. En ik zag Tony en ik dacht, hier zit een verhaal achter. Ik wist nog niet welk verhaal. En toen heb ik met Tony afgesproken.
0: Tony, mag ik Tony zeggen of meneer Teutenberg? Ik weet het niet.
5: Nou, wat denk je zelf?
0: Ik denk Tony. Ik denk Tony.
5: Ja, zeker weten.
0: Maar dat is toch wel gedurfd, hè? Dat Simon je liet meekijken in een bijzonder spannende periode. Hele voorbereiding en de herstart van dat circus. Waarom zei je daar ja op?
5: Nou, sowieso hebben Simon en ik wat overeenkomst, omdat Simon ook niet meer in Dordrecht woont. Ik ben eigenlijk een beetje gevlucht uit Dordrecht, omdat ik een niet passerig bedoeld, maar ik ben geen bekende Nederlander, maar in Dordrecht, als ik in de binnenstad loop, dan word ik constant aangesproken. Onze achternaam is best wel berucht en bekend. Mede door mijn vader een beetje berucht. Geintje. Maar het

0: Weet je? En dat was gelijk vanaf het eerste gesprek al gelijk aan. En ja, dat hebben we gewoon gedaan. En ik heb hem gelukkig gezien. Ik moet je zeggen, mijn vader en ik... mijn vader heeft heel veel in zijn leven bereikt. En veel documentaires gehad. En veel opnames gehad. En noem maar op. Ik vind dit echt een piek op de kerstboom.
1: Waarom is het een piek? Want het gaat over een moeilijke periode. De relatie tussen jou en je vader. Dat is soms best wel moeilijk. Hij is heel kritisch over hoe jij het aanpakt.
0: Nee, ik kan nooit wat goed doen bij hem. En hij kan het nu ook niet verkroppen dat ik... hij heeft het jammer genoeg niet gered in Dordrecht.
1: En, met het circus?
0: Met het circus, uiteraard. En ik ben nu teruggevraagd, mede ook dankzij de gemeente, om weer terug te komen. Dat was ook eigenlijk een beetje mijn geluk. En het is mij wel gelukt. En vorig jaar ook, Simon heeft het ook gezien. Het was elke dag afgelaaien vol. Niet voor niks dit jaar. Ik ga van 1100 man ga ik naar 1350 man grote tent. Want ik ga naar een grotere tent toe.
1: Maar toch nog even terug naar die documentaire. Hè, en de relatie tussen jou en je vader. Het lijkt me best wel spannend om die relatie zo in beeld te laten zien. Dat het soms ruzie is, dat die vader soms denkt, nou, wat is deze man nou aan het doen? Want dat zie je in de documentaire.
0: Ja, dat zie je inderdaad in de documentaire. Je hebt hem ook gezien.
1: Zeker.
0: Ja. Ja, maar ik vind wel dat dat gezien mag worden. Want het. Mijn vader was geen kleine jongen in het circuswereldje. En ik respecteer hem. Ik adoreer hem ook aan alle kanten in alles wat hij heeft gedaan. Op zakelijk vlak heeft hij gewoon heel veel dingen verkeerd gedaan. Jammer genoeg. Anders had ik daar veel meer profijt van gehad. En Simon en ik liggen best wel een beetje op één lijn met heel veel dingen. En ik vond dat dat best wel gezien mag worden. Dat het van traditie op generatie op generatie overgenomen wordt. En dat mensen ook maar moeten zien van, ja, ouwe, nu is het tijd om het over te geven en over te dragen. En wat? Accepteer het maar en respecteer het maar.
1: En Simon, maar ja, even terug naar jou, Simon, de regisseur. Jij volgde Tony dus in de maanden richting die voorstellingen. Wat mij opvalt, jij stelt geen vragen. Maar je voelt wel die spanning tussen vader en zoon. Je hebt eigenlijk alleen geregistreerd. Waarom die keuze om niet zelf ook nog vragen te stellen?
2: Nou ja, ik heb Tony natuurlijk wel vragen gesteld, maar dat zie je niet in de film. Ja. En dat is inderdaad een hele bewuste keuze. Omdat ik het in deze film... We mochten heel dichtbij komen van Tony, dat vertelt hij net ook. En ook van Joop, van zijn vader. En ik wil de kijker ook de ervaring geven dat hij heel nabij mag zijn. En ik wil daar niet tussen staan als regisseur, want dat creëert afstand. Dus daarom die keuze dat ik geen onderdeel uitmaak van de film.
1: En had jij verwacht dat het zo zou gaan over de dynamiek tussen vader en zoon? Of dacht je, oh nee, het gaat echt over het circus. Hoe pakken we het aan? Wat veranderen we? En hoe komen we tot succesvol eindresultaat?
2: Nou, in de voorgesprekken die ik met Tony en ook met Joop heb gehad, merkte ik al wel dat daar, nou ja, wat je ook in de film ziet, dat schuurt en dat kraakt af en toe. Maar ze hebben ook een hele mooie band. Tony zei het in, je hoorde net een stukje van de trailer al, ze hebben een haat-liefde verhouding. Dus ik had dat wel verwacht, maar ja, het blijft documentaire maken.
1: Ik weet niet wat hier gebeurde. Dat was ook magie. De magie van de studio. Ga
2: ja,
1: verder.
2: Het blijft documentaire maken. Dus we weten nooit wat er gebeurt. En zonder nou te veel weg te willen geven. Uiteindelijk zien we Tony en Joop ook heel mooi weer bij elkaar komen.
1: Ja. Tony, we zijn inmiddels bijna 5 jaar verder. Hoe gaat het nu met het circus? Je schetste het net al een beetje. Volle zalen.
0: Ja, absoluut. Het is een rekkenhuis. En dit jaar ook weer. Het is abnormaal hoe de kaartverkoop loopt. En
1: wat doe jij goed wat je vader minder goed deed?
0: Als ik daar een antwoord op had... Nou, daar heb ik wel een antwoord op. Want papa was echt van het weggeven en vrijgevigheid en noem maar op. En dat heb ik absoluut niet. Ik ben wel zakelijker. Maar als ik daar echt een 100% antwoord op zou moeten geven, zou ik het niet kunnen.

0: Even. Ik heb geen idee. Ik ben alleen blij dat ik wel geleerd heb van de fouten van mijn vader. En ja, die fouten kan ik wel vertellen, maar dan hebben we echt zendtijd tekort.
1: Nou, we hebben nog 1,5 minuut, dus dat gaat vrees ik niet lukken. Je wilde je vader trots maken, zeg je ook in de film.
0: Ja.
1: Is hij dat?
0: Heeft hij nog niet laten blijken, laat ik zo zeggen.
1: Heeft hij dat nog niet laten blijken?
0: Nee.
1: Wat vind je daarvan?
0: Omdat hij, dat heb je net ook gehoord, van hij gelooft er niet in. Hij heeft er een hard hoofd in. En dat zegt hij ook. En hij gelooft nog steeds niet dat ik het ga redden of wat dan ook. En ik vind dat je na 5 jaar dat best wel mag zeggen, dat je het gered hebt. Dat is mijn idee erover. En na 5 jaar mag je echt wel zeggen dat je bestaansrecht hebt. En ik denk dat het bij hem nog gewoon oud zeer is, omdat hij het heeft op moeten geven en ik het nu oppak en het mij wel lukt. En dan kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Ik hou van die vent, weet je. Het is en blijft mijn vader. En het was geen kleine jongen, hè.
1: Nee.
0: Mijn vader was echt, die kon je echt vergelijken met Popov. En in zijn vak, in zijn métier dan. En ja.
1: Een mooie man. Een moeilijke man, als ik je zo hoor.
0: Je bent ervoor. Een eikel, maar ik hou van hem.
1: Simon, ja. Jouw documentaire gaat morgen dus in première op het Nederlands Filmfestival en komt ook op tv.
2: Correct, 9 december, 11 uur, NPO 2.
1: Dankjewel, Simon Bavink en Tony Teutenberg over Circus Royaal. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht.
3: Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen.
4: Radio 1.
5: Merel Westerik.
6: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
5: Vertelt over haar liefde voor kinderliteratuur. Want het is bijna kinderboekenweek. En ze heeft ook nieuws dat ze bij ons bekend gaat maken. Als taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Lodewijk Verduin, die een nawoord schreef bij het verzameld proza van Bouazza, komt erover vertellen. En ik ga met 3 leesteraars en schrijver Janaika Zomer boekclubben over haar roman Heremietdagen.
4: NPO Radio 1.
7: KRO NCRV.
5: Morgen vanaf 11 uur.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
14: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
15: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl.

0: betrokkenheid en deskundige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
4: De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
5: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

dat kleur jou troch de zinnen. Dit skade maakt het, want het zuster haar donker lucht oer jou oan de mannen. Liek als ik mij oer jou woon aan die. En het is goed om wij te geren binnen als lucht en donker, als eb en vloed.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen.